0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Het weer, het is meestal droog in het westen vannacht. In het oosten valt er wat regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel, wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En verder buiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Nou, hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, een octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel erg.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander, die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt bij het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van ons.

0: je thuis.
1: Iedereen wil toch ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kijk, gezellig.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Keigezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kijk gezellig.
2: Kijk gezellig.
1: Kijk gezellig.
0: Elke dag, de hele dag.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie in de VS heeft 2 tieners aangehouden voor minstens 10 willekeurige beschietingen. Het gebeurde in de stad Austin afgelopen weekend. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen voertuigen en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. In een deel van Austin riepen autoriteiten mensen op om binnen te blijven. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. In Litouwen is een gevechtsdrone neergestort. Vermoedelijk was die vanuit Oekraïne onderweg naar Rusland. De drone kwam niet tot ontploffing. Er storten vaker onbekende drones neer in de Baltische staten. In Letland is de regering gevallen over de drone-incidenten. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande herbouwing.

0: hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babic wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaochou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor meerdere willekeurige beschietingen het afgelopen weekend. De tieners reden rond in een gestolen voertuig en schoten op woningen en voorbijgangers. 4 mensen raakten gewond. 2 jongens van 15 en 17 jaar zijn opgepakt. Een derde is nog voortvluchtig. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
1: Omroep Brabant.
2: Maar ja, ik ben hier gewoon voor de gezelligheid.
3: Omroep Brabant.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè? Brabant.

0: tweede Pinksterdag gaat Omroep Brabant met de Rode Loper naar de wereld van de films. Pretty woman.
1: De 70 beste, meest herkenbare en succesvolle filmhits komen voorbij.
0: Dus ga lekker in je rode stoel zitten, pak je popcorn en drankjes erbij en laat je verrassen.
2: Under the sea,
0: Tweede Pinksterdag tussen 12 en 6.
1: De filmhits top 70 op Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saudi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaozhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. En ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel, een hele goede morgen. Beter gezegd nog een keigoeie morgen. Het is maandagochtend, 6:02. Ja, een start van een nieuwe werkweek. Ook een start van een nieuwe uitzending van een keigoeie morgen. Met zometeen de muziek van de Backstreet Boys. We beginnen met Everybody's Changing, dit is Keen.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: Kei, goedemorgen. John van Groenhoven.

0: Nou, het is beter gezegd get up, want het is maandagochtend.
1: Kei goeiemorgen.
0: De 18e voor mij. Kei goeiemorgen. De dag begint grijs met geregeld een bui. Vanmiddag iets meer zon, later opnieuw regen. En ook kansen wordt onweer. Het wordt maximaal 15 graden vandaag.
2: Ja, kei goeiemorgen deze maandag. Het is internationale dag van de plantenfascinatie.
0: Zo, nou. Kom
2: ja,
0: er maar mee.
2: Ja, wat je er verder mee moet, weet ik niet. Maar zie je een plantje langs de weg staan en denk je zo... Dus dit is jouw dag.
0: Precies, kijk.
2: Verder is het museumdag vandaag. En ruim eens even op, want het is ook geen vieze vaatdag.
0: Oh, dat is altijd goed. Vaatwassertje even uitruimen of de afwas doen. Vandaag jarig. Pepijn Gunneweg wordt vandaag 50. Nicky Terpstra 42 jaar. En deze man is jarig.
2: Leuk voor het ratje misschien wel straks.
0: Ja. I'm a ticket, ticket train.
2: Ja, lang niet gehoord.
0: Ja, Albert Hammond is Albert moet ik zeggen, is 82 vandaag, zeg. Ja, dat is een respectabele leeftijd.
2: Van harte gefeliciteerd.
0: Ja, overigens als je denkt, is het vrijdag? Ja, het klinkt ja, wel een beetje zo. Ja, dat dacht ik ook eventjes, maar het is... Ja, je kan je week gewoon niet beter beginnen als een vrijdag gevoel, toch?
2: Ja, zeker. En het is natuurlijk al... We hadden vorige week een gekke week met ja. Hemelvaart. Ja. En Niek zei vanochtend, hoe was je weekend? Ik zei, ik heb het gevoel alsof ik 4 keer zaterdag heb beleefd.
0: Toch wel.
2: Ja, de donderdag voelde als een zaterdag. Ja, de vrijdag voelde daar eigenlijk ook wel als een zaterdag. Ja. De zaterdag was een zaterdag.
0: Was zaterdag, ja.
2: Gisteren dacht ik, welke dag is het eigenlijk?
0: Ja, oh, misschien zaterdag. Oh nee, ja, dat was gisteren.
2: Nee.
0: Ja. Nee, wat goed nieuws is het vandaag toch echt maandag. Dus we zijn begonnen aan een werkweek op weg wanneer een lang weekend. En Jordi is er morgen weer, Marx met vakantie. Dus dat even gezegd hebben. Niek is er wel. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie hoeven we ons geen zorgen te maken over het Handa-virus. Er is nog altijd een kans dat er meer passagiers van het cruiseschip, waar een uitbraak was, besmet raken. Maar dat betekent niet dat we ons zorgen hoeven te maken over een wereldwijde uitbraak. Op dit moment worden wereldwijd zo'n 440 mensen streng in de gaten gehouden vanwege dat Handa-virus. Mocht een topclub interesse hebben in Peter Bos, dan mag hij van PSV vertrekken. Bos verlengde onlangs voor 2 jaar bij de club en verwacht dat PSV zijn laatste klus als trainer wordt. Maar als een club als Barcelona of Manchester City interesse heeft, dan zijn daarover afspraken gemaakt. Dat geldt trouwens niet als Bos bondscoach wil worden.
2: Dat is ook wel gek, toch? Waarom ga je wel afspraken maken over Barcelona en niet over het Nederlands elftal? Ja. Want het Nederlands elftal, daar waren al die geruchten over.
3: Ja, ja, klopt. Ja,
0: en wie brengt dit nu naar buiten?
2: Dit was de Studio Voetbal gisteravond.
3: Oh, was hij de gast in de laatste aflevering.
0: Oh, dus hij heeft het zelf gezegd. Ja. Oh, dat is een soort van open sollicitatie.
3: Ja, nou ja, goed. Misschien dat hij wel denkt van, nou, ik kan dit veilig zeggen, want dat hij niet echt op de radar staat van die clubs of zo.
0: Nou ja, dat weet ik niet. Ja, ik weet niet of ze naar Studio Voetbal zitten te kijken, maar...
3: Nee, goed. We zullen Barcelona. Maar het is inderdaad wel opvallend dat hij hier dan wel afspraken over heeft.
0: Ja, zeker.
3: Scheert vanavond een gigantische asteroïde langs de aarde. Volgens de Telegraaf is het ruimterotsblok zo groot als een basketbalveld. De steen 2026 JH2, die werd vorige week door onderzoekers ontdekt. Maar je hoeft je geen zorgen te maken. Die steen blijft namelijk op zo'n 91.000 kilometer afstand van de aarde. Wel kan je hem vanavond rond 11:30 met een telescoop zien.
0: Oké, nou, blijf links rijden. Waarschuw de steen met lichtsignaal. Goedemorgen allemaal. Het is weer maandag. Rockset zometeen.

0: Roxette en She's Got The Look.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Het is intussen 10 minuutjes voor 6:30 op de vroege maandagochtend. Mooi moment voor koffie en een bakje thee. Twee liedjes erbij vandaag weer om uit te kiezen. En vandaag is de keuze uit deze twee.
2: Wil jij koffie?
0: Rob de Nijs.
1: Of toch liever een bakje thee.
0: Meskik. Ja, mag ik zeggen, we gaan voor een bakje koffie met Rob de Nijs. Bangerhart of wordt het vandaag een bakje thee? De smaak is skik en op fietsen. 06 573 282 03. Zeg het maar.

0: Dust in the Wind van Kansas in een keigoeie morgen op Omroep Brabant.
1: Wil jij koffie?
0: Ja, dan zou je voor deze man gaan, Rob de Nijs.
2: Of toch liever een bakje thee.
0: Met Skik. Jij mag het zeggen, een van de twee liedjes gaan we straks natuurlijk voor jou draaien. Wordt dat koffie Rob de Nijs met zijn enige nummer 1 hit Bangerhart. En thee, Skik opfietsen voor de thee, dus als zoals gezegd. 06 573 202 03 gaat snel, hè. Daar hebben we een liedje voor.

0: gaan de stemmen tellen. Straks de uitslag, de verkeersinformatie. Eens even kijken. Jasper, doe jij het eventjes anders? Oh nee, ja. We hebben Wijnand.
1: Hey.
0: Ja, Wijnand
2: hele
0: is...
2: Goedemorgen.
0: Ja, hele goedemorgen.
2: Ja,
0: ja lekker weekend gehad, Wijnand.
2: Ja, zeker.
0: Goed zo.
2: Ja.
0: Nou, mooi.
2: Nou, we gaan weer aan de slag.
0: Ja, zeker. Ja, het is, het begint net, hè.
2: Op de weg ook wel, want het begint al behoorlijk druk te worden. Zeker op de routes waar er altijd al veel verkeer is. Zoals op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. 9 kilometer tussen de afrit Veghel en Zaltbommel. De vertraging is daar ruim een kwartier. En op de A27 zien we drukte van Breda naar Gorkum. Tussen Hank en de brug bij Gorkum 7 kilometer file. En daar ben je 10 minuten langer onderweg.
0: Oké, dankjewel bijna tot straks.
3: Op Brabant.
0: Deze maandag start grijs met de wolking. Vanmiddag is ruimte voor de zon. Dan krijgen we ook weer opnieuw buien. Lokaal met kans op onweer. Het wordt een graadje op 5. Vandaag. Het is 6:30, we gaan naar het nieuws. Krijg je van Niek de Vries.
4: In een huis in Kaatsheuvel zijn gisteravond meerdere mensen, waaronder een kind, onwel geworden door een te hoge concentratie koolmonoxide. 4 van hen moesten voor controle naar het ziekenhuis. De brandweer heeft in de woning aan het Ferdinand Bolplein onderzoek gedaan en ook in 4 omliggende huizen. De bewoners moesten tijdelijk hun huizen uit. Een Porsche die vannacht werd gestolen in Boksel is later gecrashed in Limburg. Agenten van de politie in Eindhoven die vonden de wagen daar terug. In de buurt van Maastricht werden daarna 3 verdachten aangehouden. Vlak naast het Philipsstadion in Eindhoven is gisteren gedenkplek voor overleden PSV-fans geopend. Het monument is gemaakt rond de oude kastanjeboom die al tientallen jaren naast het stadion staat. Hoort de directeur Marcel Brands.
5: Ik vind het prachtig. Ik heb natuurlijk 2 jaar geleden al de tekeningen gezien. En ik moet zeggen, toen het gebouwd werd, was het groter dan ik had gedacht. Maar uiteindelijk is het een prachtige plek geworden voor de supporters om mensen te herdenken die ons ontvallen waren.
4: Fans die konden gisteren een messing laurierblad neerleggen met de naam van een dierbare die er niet meer is. Nog nooit zijn er wereldwijd zoveel mensen geëxecuteerd als vorig jaar, dat zegt Amnesty International. De grootste oorzaak van de piek komt door Iran. Daar werden ruim 2150 mensen geëxecuteerd van de 2700 wereldwijd. Het gaat om cijfers over vorig jaar, nog voordat de grootschalige protesten daar uitbraken. De directeur van Amnesty over waarom het er toen al zoveel waren.
6: Na de 12-daagse oorlog met Israël werden ze al hoog. Deels omdat mensen toen werden opgepakt en veroordeeld voor spionage-aanklachten.
4: Ongeveer de helft van de executies in Iran is politiek gemotiveerd. De andere helft is gerelateerd aan drugs. En de meeste mensen die moeten er niet aan denken. Het lopen van een marathon. In China vonden zo'n 1000 mensen dat niet eens genoeg. Ze renden namelijk een marathon op de Chinese muur. En ze moesten dus ook nog ruim 5000 traptredens bedwingen.
0: Oh, ja.
4: Jij kunt je er sowieso iets bij voorstellen.
0: Ja,
4: jullie allebei trouwens.
0: Ja, wij allebei.
4: Zijn van het lopen.
0: Ja, Martijn, dat jij er ook over mee kunt praten.
4: Ja. Nou, de winnaar die deed uiteindelijk zo'n 3,5 uur over de ruim 42 kilometer over die Chinese muur.
0: Zo.
4: Het wereldrecord op een vlakke marathon, dat ligt net iets onder de 2 uur. Dus ja, dat is echt heel zwaar geweest, kun je wel zeggen.
7: Ja, maar sowieso een marathon onder de 4 uur lopen.
0: Ja, ik kan zeggen, mijn record is 4 uur en 1 seconde.
7: Oh, die doet pijn.
4: Ja, dat moet je nog een keer.
0: Ja, dat is een verhaal, want dat is New York en dat is sowieso niet de makkelijkste. Maar de reden waarom het die 1 seconde en het is net niet onder de 4 uur is, want ik liep met een maatje en ik was op een gegeven moment kwijt. Toen ben ik gestopt, een stukje teruggelopen om te kijken, waar is die? Die was dus gevallen, ja. Ja, en heb ik uiteindelijk pas ver na de finish heb ik hem weer gezien. Dus ik heb toen even ingehouden.
7: Ja.
0: En dat maakt er niet uit. Het is uiteindelijk heb ik in de New York Times gestaan.
7: Ja, maar de vriendschap is wel over, denk ik, of niet?
0: Dat valt wel mee. Oh. Maar dat is heel raar. Want je bent met z'n tweetjes aan het lopen. En dan je kijkt links, je kijkt rechts, je weet zelf. En je bent ook af en toe nog even, zeker in het begin, enthousiast, een beetje in gesprek. En op een gegeven moment is die weg. En dan denk je echt van, hé, wat?
7: Ja.
0: Dat is raar.
7: Ja, je maakt je natuurlijk wel meteen zorgen.
0: Ja, precies.
7: Is er dus, nog wat, een marathon?
0: Ja. Maar ik heb geen ambitie om de Chinese muur.
7: Nee, ik ben ook wel oké, denk ik.
0: De enige Chinese muur is restaurant Chinese.
7: Kun je ook een marathon doen?
0: Zeker, marathon eten. Maar er is... je krijgt wel genoeg mee voor een marathon eten. Een beetje. Straks de uitslag, koffie of thee.

0: Whitney Houston, I'm your baby tonight. Nou, het weekend zit erop, dus...
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Zeker tijd voor een koffie of een theetje. Dat kunnen we allemaal gebruiken op dit vroege tijdstip. En zo bel ik met John. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Is het John of John?
2: Maakt niet uit.
0: Nee, dat is wel grappig, want het is net of ik mezelf hoor. Dat zeg ik ook altijd. Daarom vraag ik het ook. Krijg jij vaak die vraag?
2: Nee, valt wel mee in het zuiden, toch?
0: Ja, nou, dat weet ik niet. Ik krijg hem best vaak, moet ik zeggen. Is het John of John, als ze me dan niet kennen? Of,
2: ik kom niet wel boven de rivieren, dat is ook heel.
0: Ja, oké, zo. Ja, op die manier. Hé, jij doet iets met de afwatering, begreep ik, van jou of zo. Wat is dat?
2: De afwatering op dit moment. Als jullie over straat rijden, zie je al die mooie kolken tot waar zitten. Of de putdeksels op de weg.
0: Ja.
2: Dat komt bij ons vandaan.
0: Dat komt bij jullie vandaan. Maar dat zijn zware dingen, hè?
2: Een gemiddeld dekseltje, was dat zijn? 40, 50 kilo?
0: Ja, ik bedoel, ik tel hem niet zeg maar 10 keer boven mijn hoofd.
2: Nee, ja. Tip voor de ijzerhandelaars misschien, hè? Dan hebben wij weer meer handel.
0: Ja, precies. Waar is het van gemaakt, John?
2: Gietijzer.
0: Gietijzer, ja.
2: Ja.
0: Oké, ja, gietijzer, dat is bij mij in de keuken veel liefde gebruikt, met veel liefde.
2: Nee, en daar zit beton onderaan.
0: Oké. Okay.
2: En op die manier verwerken we dat allemaal in Nederland.
0: Ja.
2: En de beton, dat komt bij ons uit de fabriek.
0: Oké. Okay. Dus
2: wij zijn verantwoordelijk voor het gietijzer dat gemaakt wordt en wij maken er zelf het beton aan.
0: Oké. Okay. En worden die dingen ook wel eens gejat?
2: Weinig.
0: Je hebt er niets aan, hè?
2: Speciale uitgaves misschien en zoveel jaar bestaan van een stad, als er speciaal design op staat, maar voor de rest niet.
0: Ja, want er is wel een zonde. Eigenlijk zou je al die putdeksels gewoon eens moeten kijken wat er allemaal op staat. Hè? Want soms zitten er echt wel dingetjes op waarvan je denkt van, hé, dat wist ik niet, dat erop stond.
2: Er zijn verschillende steden in Brabant die echt wel hun eigen designs er altijd op hebben staan, ja.
0: Ja, ja, welke stad in Brabant heeft dat bijvoorbeeld?
2: Eindhoven.
0: Ja, Eindhoven. Ja, designstad natuurlijk.
2: Ja, ja.
0: Ja, die hebben we ook een hele reeks volgens mij een keer gemaakt in het kader van design in Eindhoven. De design week, geloof ik. Zoiets. Het, ja.
2: Hangt me zo niet bij, maar ik weet wel dat die heel veel verschillende designs hebben en heel veel producten van ons inderdaad.
0: Volgens mij is het een van de weinige dingen, zeg maar, in de die gewoon nooit waar weinig trends in zitten, behalve dan een design. Dus dat eigenlijk gewoon al tientallen jaren hetzelfde is.
2: Ja. Voor jullie wel, voor ons niet.
0: Oké, was het dan recent nog veranderd?
2: Wordt steeds zwaarder, hè. Moet steeds zwaarder verkeer overheen. Steeds intensiever verkeer. Steeds meer de nadruk op dat er geen gassen uit het riool vrijkomen met lange droogtes tegenwoordig. Steeds meer opties om overvloedige regenval op te kunnen vangen. Dus dat putdeksel niet wegdrijft, dat het ontlucht moet kunnen worden. De geluidsoverlast moet steeds minder worden.
0: Zo, nou, je bent wel een kenner, hoor ik, John.
2: Ja, dat is mijn vak.
0: Ja, precies. Nou, gelukkig maar. Nou, mooi. Zo weten we dan ook weer iets meer over putdeksels. Dat is toch leuk, hè? Dat je ineens een onderwerp putdeksels hebt in de ochtend, dat je daar heel veel over kunt vertellen. Hartstikke mooi. Hé, we gaan naar koffie of thee. Wat mag ik voor jou opzetten?
2: Koffie natuurlijk.
0: Koffie natuurlijk. Nou, gaan we dat doen. John, een mooie werkdag, een mooie werkweek. En leuk om even wat meer te weten over de putdeksels. Dank je wel.
2: Hartstikke
0: goed. Fijne dag.
2: Bye. Dag.
0: Het is koffie geworden. Dank je wel voor alle stemmen. Bangerhart. Dit is Rob de Nijs.

geven vandaag al het gevoel mee. Een beetje zondagochtendmuziek van Olivia Dean. En dan heb je nog de vrijdagploeg die de maandag presenteert van een kei goeiemorgen. Nou, wat wil je nog meer? En dan doen we ook nog even lekker dansje. Nou, dan lijkt het wel zaterdagmiddag. Zo is het gevoel helemaal compleet. 7:10. Je luistert naar Omroep Brabant. Dit is een kei goeiemorgen. De ochtendshow met Cool of the Gang. Dit is Straight Ahead.

0: Ze heet ooit Jazzy X. Cool in the Gang, uiteindelijk in de jaren 80 en de jaren 70 heel wat lekkere funky disco muziek gemaakt. Hey, luister naar Kei, goedemorgen. We gaan zo naar het nieuws aan de andere kant van 7 uur met Niek. Niek heeft altijd een verzameling van nieuwsberichten, waaronder één waar we altijd een tease naar hebben. En mogen wij raden waar hij het weer over gaat hebben. Dus ja, we gaan de puntjes te verzamelen deze week. Wij mogen aftrappen.
1: Ja, afgelopen vrijdag ging het niet zo
0: goed. Nee, ging niet goed.
1: Misschien nu beter. Het wordt misschien wel de meest succesvolle ooit.
0: Ja, maar als ik dat hoor, dan, ik denk, dan zit ik toch weer in de Trumphoek. Hij is the most successful, it's gonna be great.
1: Je hoort het hem zeggen.
0: Ja, je hoort het hem zeggen. Dus ik denk dat moeten dan de WK komt eraan. Dus dat moet de meest succesvolle ooit worden.
1: Ja, ja. Ik zat wel in de sporthoek en zo. Ja. Maar ja, de grootste WK's, het beste bezochte, best bekeken.
0: Best championship ever.
1: Goeie. Ja. Hebben we nog ergens iets van een soort evenementje of zo wat er aan zit te komen?
0: Een evenementje. Ik kan wel even de evenementen komen eruit.
1: Nee, maar iets wat dan het meest succesvolle ooit kan worden, ja.
0: Tour de France misschien dan, of zo? Maar dat is nog ver
1: misschien
0: weg.
1: Misschien moet ik in een totaal andere hoek gaan zitten. Want vanaf vandaag, op Videoland, de nieuwe serie van Vlodder.
0: Oh!
1: Dat misschien wel een mega succes wordt.
0: Meest succesvolle ooit. In die hoek. Ja, nou ja, goed, ik heb het al gezegd. Ik ga voor Trump en het WK, dat is heel duidelijk. Afgebakend, dus daarmee neem ik ook een risico.
1: Ik denk dat Tatjana Simek heeft gezegd, dit wordt nog beter dan de originele Vlodder.
0: Nou, dat zou zomaar eens kunnen. Ik zei, hele goede. Dat puntje, dat voel ik deze kant op komen. Nou, we horen straks wat het is. Als jij denkt te weten waarover Niek het gaat hebben. Het worden misschien wel de meest succesvolle ooit. Geef het even door in de app 06573-2203. Tot het nieuws, James Morrison.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty International gaat het om ruim 2700 mensen. Een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de doodstraffen werd uitgevoerd in Iran, zegt Amnesty.
3: Ongeveer de helft van de executies zijn politiek gemotiveerd. Dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
2: Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De politie waarschuwt voor nepadvertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken daar reclame voor honderden nep-webwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen op producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het oplichting, zegt de politie.
4: En als iets te mooi is om waar te zijn, het is een beetje cliché, maar dan is dat vaak ook zo. Je kunt voor hele lage bedragen met 60%, 70% korting, is het bijna onmogelijk om iets te kopen.
2: In een jaar tijd zijn er 535 criminele webshops onderschept. De politie vindt dat moederbedrijf Meta meer moet doen om oplichters tegen te houden. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht minstens 12 mensen gewond geraakt. Drones zouden zijn ingeslagen bij woongebouwen en scholen in Odessa. In Dnipro werden een flatgebouw en een vuurwerkopslag geraakt. Zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na een aanval van Oekraïne op Moskou. Die was weer een reactie op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liuzhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2. Storten er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over. Mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. Dan gaan we naar Wijnand Zwaan van de ANWB. Wijnand, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Ja, de ochtendspits komt verder op gang met wat dagelijkse files. Bijzonderheden zijn er nog niet. Het rijdt vooral langzaam op de bekende plekken, zoals op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 11 kilometer met 10 tot 15 minuten extra reistijd. Op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein 10 minuten vertraging. En op de A58 van Tilburg naar Eindhoven ook 10 minuten oponthoud bij Oorschot.
5: Oké, hartelijk dank. Zometeen het antwoord op de vraag, wordt misschien wel de meest succesvolle ooit? En ook dit, dat hoor je zo. Dat en meer zometeen.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Het festival- en vrijgezellenseizoen is weer begonnen. Ga je met vrienden op pad? Regel dan je vervoer in 1 keer goed. Met de luxe VIP-bussen en auto's van Govende Exclusive reis je samen veilig en comfortabel. Ideaal voor vriendenweekenden, vrijgezellenfeesten en festivals. Boek nu via govendeexclusive.com. Govende Exclusive. Stijlvol onderweg.
8: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
9: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
10: Mijn papa verkoopt stoelen.
11: In Mil, Reuzel en Riethoven.
12: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
13: Kei, goedemorgen.
14: John van Groenhoven.
15: No way, man. He's nuts.
16: Goedemorgen. Zonder zorgen. Helemaal naar de kloten.

0: J-Lo of wel Jennifer Lopez, If You Had My Love.
1: Goedemorgen.
0: Het is maandag de 18e vandaag. De dag begint grijs, geregeld een bui. Vanmiddag is er iets meer zon, later opnieuw buien. Kans op onweer. Het wordt maximaal 15 graden vandaag.
2: Heb jij ooit met Hot Wheels gespeeld?
0: Dat zijn die auto's die met zo'n elastiekje. Dus die trek je naar achteren en dan laat je hem los.
2: Ja, bijvoorbeeld. Toch? Bijvoorbeeld.
0: Of niet?
2: Ja, nee, het zijn wel die kleine autootjes.
0: Ja, die kleine autootjes.
2: Je hebt tegenwoordig een tal van racewagentjes en dingetjes. Je kan er van alles mee. Vandaag in 1968 lagen die voor het eerst in de winkels.
0: Oh, is dat zo?
2: En het is het meest verkochte speelgoed ooit, Hot Wheels.
0: Stonden ze ervoor in de rij toen?
2: Ja. En sindsdien nog steeds populair, denk ik.
0: Oké, en dat weet jij allemaal.
2: Dat heb ik allemaal opgezocht.
0: Dat is allemaal aan jouw tijd.
2: Ja. Mooi man. Verder was een jaartje later, vandaag in 1969, was dit te horen. It's so hard to describe. And the blackest black that you ever could conceive is the setting for all this. It's incredible. Roger, Houston, Apollo 10, you can tell the world that we have arrived. Ja, Apollo 10 werd gelanceerd. Die ging richting de maan.
0: Ja, nou, niet alleen richting, maar die was er ook, hè?
2: Is Apollo 10 degene die ook geland is?
0: Ja, volgens mij wel.
2: Zijn er zo? Ja, ik weet nooit of het Apollo 11... Ja,
0: ik moet eerlijk bekennen dat ik... dat is heel erg, want ik ben er zelfs op Cape Canaveral... of Kennedy Space Center ben ik geweest.
2: Ja.
0: En ik kijk even naar Nick, want het is Nick
3: Apollo
0: van,
3: 10 is nooit op de maan geland.
0: Niet.
2: Nee, was okay. Dat toch 11?
0: Dat is de 11.
2: Ja, dat is een goeie, dat geen idee.
0: We zakken allemaal helemaal door het ijs hier.
2: Nou, dan ga ik snel naar 1970, want toen vond vandaag de allereerste editie van Pinkpop plaats.
0: Ja, precies.
3: Het was Apollo 11 trouwens.
0: Toch, zeker. Nee, het is super interessant om daar te zien. Als je daar bent, als je ooit in Florida gaat, ga zeker naar Kennedy Space Center, want dat is echt een aanrader. Vandaag is de internationale dag van plantenfascinatie. Het is ook museumdag en het is geen vieze vaadag. Dus hou daar rekening mee vandaag. We gaan naar het nieuws met Nick.
3: Je huis verwarmen met de warmtepomp dreigt een stuk minder interessant te worden. Dat heeft volgens de krant Trouw te maken met de verandering in de energiekosten. Nu betaal je een vast bedrag voor de netkosten, maar die prijs wordt variabel. In de winter of op drukke momenten ga je dan meer betalen. Maar juist de warmtepompen verbruiken in de winter veel stroom en zijn dan dus duurder. Bij een steekpartij op een vakantiepark in Kaatsheuvel is gisteren iemand zwaar gewond geraakt. Een 37-jarige man is op het park aangehouden. Over de aanleiding van de steekpartij is nog niks bekend. Slachtoffer werd eerst ter plekke behandeld. Daarna is hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht.
0: Nou, kom maar door.
3: En dan wat ik voor zevende zei, het wordt misschien wel de meest succesvolle ooit. John, jij dacht van, ja, het zal wel weer een uitspraak van Trump zijn.
0: Zeker.
3: Over het WK voetbal. Jasper, jij zei, Florida gaat vandaag van start op Videoland.
2: Ja, ja.
3: En dat was dan misschien het grootste succes. Nee, allebei helaas 0 punten.
0: Dat weet je niet.
3: Het gaat namelijk over de film Michael. De kans is groot dat dit de meest succesvolle muziekbiografie tot nu toe wordt. Wereldwijd heeft de film over Michael Jackson nu al meer dan 700 miljoen dollar opgebracht.
2: Zo.
3: Bohemian Rhapsody, de muziekbiografie over Freddie Mercury, leverde tot nu toe het meeste geld op, meer dan 911 miljoen dollar. Rocketman over Elton nog geen 200 miljoen. En experts die denken dat de film van Michael Jackson de 900 miljoen ruim gaat passeren. Vooral ook omdat Michael in Japan pas op 12 juni in première gaat.
0: Ja, die moest natuurlijk eerst de cursus Japans volgen allemaal. Nee, maar het gaat daar pas 12 juni in première. Maar als die film hier nu toch gewoon draait, dan hebben zij hem toch op een of andere manier ook al tot beschikking, of niet?
2: Misschien kunnen Japanners geen Engels.
0: Oh zo.
2: En dat ze daarom de film niet kunnen, weet ik niet. Maar Japan is natuurlijk altijd, wij gaan natuurlijk allebei best wel vaak naar die platenbeurzen, in de Brabant, in Den Bosch. En het valt me altijd op dat zeker bij Michael Jackson al die Japanse edities rete populair zijn, super duur zijn.
0: Ja, dat klopt.
2: Dus
0: dat klopt.
2: Laat mij denken dat Michael in Japan enorm populair is.
0: Ja, de Japanners zijn sowieso wel de Europese sterren heel vaak. Zelfs Gerard Joling en zo, die is daar...
2: dat is ook waar.
0: Ja, toch?
2: Ja, ik wil nou niet Michael Jackson met Gerard Joling gaan vergelijken, maar misschien dezelfde
0: neus. Allebei grote sterren.
2: In hun eigen manier. maar dan snap ik wel dat experts het denken. Als Japan er nog bij komt, dan ga je die 900 miljoen halen, ja.
0: Ja.
2: Ik ben vooral verbaasd dat Elton John zo slecht scoorde die film.
0: Ja, dat voor mij ook. Inderdaad. Ja.
2: Ja.
0: Ja. En ik zit me ook af te vragen, ze hangen dat dan op aan wat het heeft opgebracht. Maar hou ze ook rekening met de inflatie? Dat alles in de krimflatie en de...
3: Ja,
0: en dat
3: goeie vraag.
2: Dat en wat het heeft gekost.
0: Alles kost. Ja. Ja.
2: Ik denk dat ze daar geen rekening mee houden. Nee.
0: Weet je.
2: Nee.
0: Hey, nog even over die Apollo 10, hè?
2: Ja,
0: wij lullen ook maar een eind in de ruimte. Hè?
2: Ja, de hele tijd met die gasten.
0: De hele tijd. Jongen. Hey, we gaan straks bellen met Jan Biggel. Dat heb ik al een tijd niet.

0: Morris, I Just Might. Het is maandagochtend, 7:50. Dat betekent dat we onze grote vriend van de show, Jan Biggel, weer aan de lijn hebben. Jan, een kei goedemorgen.
1: Een kei goedemorgen, mannen. Het is weer gezellig, hè. Het goede weer komt eraan, hè.
0: Nou, als je, jij bent altijd positief gestemd, dus dat betreft, daar zit helemaal goed. Maar zit je op de camping?
1: Ik zit op de camping, ja.
0: Ja, hoe was het afgelopen hemelvaartsweekend? Want volgens mij, ik zag allemaal beelden op de tv voorbij komen van allemaal mensen die op de camping zaten. Met dikke jassen aan, mutsen op, met bezems om het water van de tenten af te halen. Was daar een beetje het beeld bij jou ook om jou heen, Jan?
1: Nou, dat was hier hetzelfde. Hier waren alle mensen die komen naar de camping toe. En dat is ook wel laat, weet je niet? Want ja, als het regent, ja, je kunt bijna niks doen, joh. Kijk, en als je dan geen goede huwelijk hebt, nou, dan hebben we alles, weet je niet, als je dan in zo'n klein caravan opgesloten wordt. Met 3 kinderen, ja. Die nogal druk zijn.
0: Dus je hebt je aardig vermaakt.
1: Dat ook allemaal gebeuren, hè.
0: Ja, je hebt je goed vermaakt dan, wat dat betreft, Jan.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ja, als het regent en zo, ja, dan bedenken wij hier, Helga en ik bedenken dan zelf wel dingen waar we kunnen doen, dus
2: ja.
1: Dan
2: ja, maken we wel iets leuks van.
1: Kijk, en als vandaag, dan, nou is iedereen weer weg. Nou is de camping. Ja, ik moet eerlijk zeggen, gisteren zat het nog goed vol. Maar vandaag is alles weer leeg. Dus we gaan straks lekker zwemmen. Want ja, er is nou niet een heel zwembad alleen, jongen. Kijk, dat gelukt, dat hadden we dan weer wel, hè.
0: Ja, dat hadden we dan weer wel. Maar het is maar voor even, want er zit natuurlijk weer een lang weekend aan te komen. Dus dan gaat de camping weer volstromen, neem ik aan.
1: Ja, dat klopt. Maar dan heb ik afgesproken, want dat was ook al zoiets. Mijn geluidsman die zei, Jan, ik snap er niks van. Ik zeg, wij snapten niet. Ja, wij doen nog meer artiesten. Het geluidsschuiven zit hier en die hebben het allemaal kei druk zit hier. En bij jou is de eerste en de tweede Pinksterdag helemaal leeg. Ik zeg, dat klopt, maar die heb ik toen dicht laten zetten. Ik zeg, dan ook naar de vlooienmarkt. Ik zeg, dan gaan we onze spulletjes verkopen, want we hebben alles dubbel. Dus ja, dan gaan we dan 2 dagen gaan we naar de vlooienmarkt en dan gaan we dan bij dingen staan te verkopen. En ja, heel het huis gooit die gewoon weg. Want ja, als je alles dubbel hebt, ja, dan werkt het ook niet natuurlijk.
0: Dat gaat natuurlijk vanwege het samenwonen met Helga.
1: Ja.
0: Ja,
1: dus alles is nou eigenlijk een beetje zwaar af. Dus ja, nou zien we de spullen die we over hebben. En nou zit ik alleen te bedenken, hoe krijg ik al die rommel naar de markt? Want het is nogal veel. Die kreeg ik allemaal niet in met een auto.
2: Ja, hey,
1: maar
2: hoe
1: is het overzicht? Ik heb mijn busje mee gehaald, dus maar ja, dat lukt me wel.
0: Waar heb je allemaal in de aanbieding, Jan?
1: Een Senseo-apparaat tot de strijkijzer, tot ja, de gekste dingen, joh, pannen zetten. Ja, bestek, je hebt hier op de camping een beetje omgeruild, maar ja, je hebt eigenlijk alles dubbel.
0: Ja, maar dat past in de auto, man.
1: Stadtegoed schilderijkjes en weet ik het allemaal. En ja, spulgoedtreintjes en ik weet het allemaal niet. We hebben rond een kerstboom gereden en je weet allemaal wel, hè, jongen.
0: Hey, is dat kerstboom met ballen?
1: Wat? Ja, kerstballen heb ik ook al in de aanbieding. Ja, die kunstboom, die ligt naar boven op Zulten. Die zegt, die laat maar liggen. Dat ding is veel te zwaar. Dat kan ook echt niet naar beneden liggen tillen. Dat is voor de volgende bewoner. Dus.
0: Hé, hey, maar en wat dat betreft, welke vlooienmarkt ga je dat allemaal aanbieden?
1: Nou, niet in de Brabanthallen, maar er vlakbij zit er nog eentje. Ja. Maar het mooie is, ik moet dan zondags daar naartoe. Maar ja, zondags moet ik ook naar Hart voor Muziek. Je moet een paar liedjes gaan zingen, dus moet ik ergens weg. Moet ik even vlug naar Hart voor Muziek. Een paar liedjes zingen, dan ja, tweede Pinksterdag en dan verkopen de rest. En ik moet wel zeggen, rond 1:00 of 3:00 of zo is bijna afgelopen. Is ja, diegene die dan komt, hey, die mag alles voor 1 euro hebben. Want ik neem niks terug mee naar huis. Ik kan gezegd tegen Helga. Ik zeg, we nemen niks mee terug.
0: Nou ja, mensen te luisteren en niet van Jan Biggel willen hebben. Ik denk dat jij bij deze wel extra bezoek gaat krijgen. Maar het is bij de Brabanthallen, zeg je, maar niet bij de Brabanthallen.
1: Nee. Het is, ik zit daar nog op mijn Facebook, want ik vergeet iedere keer wat dat is.
0: Oké. Ja, zet even op je Facebook.
1: Alles schijnt kei druk te zijn. Ik zou tegen de mensen zeggen, goh, morgen dan ook eens naar de Brabanthal en er is toch niks licht. Kom maar gewoon naar Jan Biggel. Ik heb echt van alles in de aanbieding.
0: Ja, en dan de tweede Pinksterdag rond 1:00 of 3:00. Voor een kratje
1: bier. Ja, dan kun je het gewoon gratis opkomen, ja, bij wijze van spreken. Nou, ja, ja.
0: Voor een kratje bier. Moet er altijd iets voor vragen, Jan.
1: Ja. Als ik er mensen mee kan helpen, weet je, ja, dat is ook leuk. Weet
0: dat niet. Is ook
1: weer zo. Er zitten best goede spullen tussen. Maar ja, er zit ook gewoon rommel tussen. Want je weet, ja, als je op wijn gewoond, je bewaart eigenlijk alles.
0: Ja.
1: En dan binnen het opruimen. En dan denk ik, heb ik dit ook nog? Ja, wat moet ik hiermee? Weet je niet. Dus ja, je hebt eigenlijk best wel. Ook veel spullen die je eigenlijk helemaal ja, eigenlijk niks meer doet. Want ik ben ook thuis op het ruimen geweest. En toen kwam ik dozen tegen. Ja, die heb ik al 10 jaar niet gezien. Ik heb niet gekeken wat erin zat. Ik denk, flik hem maar weg. Want als ik er 10 jaar niet in kijk, dan zal er wel niks in liggen waar ik geen gebruiken. Dus
0: nee, misschien.
1: Ja, je moet het toch een beetje leegmaken samen. Gedwongen, ja, jongen. Zeker. Je moet toch een beetje alles afwegen. Heurspulletjes, menspulletjes.
2: Maar het klinkt
1: en dan gooien
2: al,
1: we weg en we houden we.
2: Het klinkt je al alsof vooral jouw spullen weghalen.
0: Ja, dat vond ik ook.
1: Nou, die van Helga, er gaat iets meer van Helga weg is van mij. Dat moet ik wel zeggen, want die had een veel groter huis.
2: Oh, dus het is wel eerlijk verdeeld?
1: Nou, eerlijk verdeeld ook weer niet, want ik had niet zoveel spulletjes met drie jaar. Alles wat ik niet meer kan gebruiken. Ja, ik doe dat weg of ik geef dat weg.
2: Ja. Even
1: als je een groot huis hebt, dan behoort het nog alles mee.
2: Even iets anders, Jan, want volgende week maandag, dat is natuurlijk Pinksteren, dus dan spreken we jou niet. En die zondag erop is al meteen jouw fandag.
1: Ja, dat is mijn fandag, ja. Dat is ook kei leuk.
2: Ja, wat kunnen
1: want
2: we verwachten?
1: Stil, want... Ja, nee, dat wordt een kei mooie dag. Want ja, Marco de Hollander komt, Mr. Kies komt, Jurieke Sterke komt, ik dan, weet het niet. En ja, Frank van Weert, die kleedt dan helemaal aan. Die is dan de disjockey, die houdt de mensen een beetje bezig. En dan hebben we nog een afterparty, waar ook nog verschillende artiesten op kunnen treden, dus... Ja, ik verwacht het een hele gezellige dag, hoor. En ik denk ook, weet je wat het is? Een tientje kost het voor de mensen, weet je niet. Want ik wou het niet te duur maken. Het is maar een fandag, weet je niet. En voor de kinderen, moet ik eerlijk zeggen, als die komen... heb ik nog een heel leuke, nog een paar leuke dingen mee te geven. Nou, mooi aandenken. Dus.
0: Hartstikke mooi, Jan. Jan, zet het allemaal op je Facebookpagina ook waar je de vlooienmarkt staat. En wij spreken jou binnenkort weer. Maak er een mooie week van, Jan. Dank je wel, hè.
1: Dat is goed. Ik zou zeggen dat over 14 dagen, jongen, heb je zat te vertellen.
0: Goed
1: weet
0: zo,
1: ik.
0: Zeker weten. Daar zijn we nu. Tot verder allemaal vanaf.
1: Tot dan.
0: Tot dan.
1: Nog een fijne dag, hè.
0: Houdoe.
1: Houdoe.
3: Barbra Streisand.

0: Jan. We gaan naar het nieuws. Niek, waar ga je het zo over hebben?
1: Nou, dat ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland het kabinet oproept om de problemen op het stroomnet als crisis te gaan behandelen. En bewoners van een huis in Nunspeet die zagen iets opvallends over het terras lopen.
2: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
3: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
6: Volle bak buiten bezig zijn en lekker verdienen? Bij Fullfans doe je OnlyFans. Zeg maar, alleen hacken. Met strak en precies werk maak jij bouwplaatsen veilig. En je collega's? Dat zijn je maten. Denk je nu, wat de hack? Dit wil ik? Check dan fullfans.nl. Dat is full en dan F-E-N-C-E.nl. Fullfans.nl.
7: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Silvermeer zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
8: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
7: De prachtige vestingstedentocht brengt je langs Dordrecht, Gorkum, Woudrichem, Heusden en zelfs langs Slot Loevestein. Zilvermeeuw.nl.
8: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal, waar je lichaam tot rust komt.
9: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
10: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
11: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
12: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
9: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
13: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
14: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
15: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Jacobs en Jacobs en Hees geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
14: 20% korting?
15: Ja, ook bij Jacobs en Jacobs.
0: De verkeersinformatie voor deze maandagochtend wordt gelezen door Wijnand Zwaan. Wijnand, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Ja, de ochtendspits is goed op gang gekomen. Toch zijn er nog geen grote problemen onderweg. We zien eigenlijk alleen dagelijkse files staan. Sommige daarvan zijn wel behoorlijk lang, zoals die op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen knooppunt Empel en Waardenburg, 8 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, langzaam rijden en stilstaan tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug, 9 kilometer. Daar is het tijdverlies 20 minuten. Op de A27 van Breda naar Gorkum, voor de brug bij Gorkum, 10 minuten vertraging vanaf Geertruidenberg. En op de A50 van Arnhem naar Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 12 kilometer file met 20 minuten oponthoud.
0: Oké, dankjewel weer.
17: Omroep Brabant.
0: Ja, het is een grijze start van de dag met veel bewolking. Vanmiddag is er wat meer ruimte voor de zon. We krijgen ook buien. Lokaal kan daar een klap onweer bij zitten. Wordt een graadje of 15. Zometeen uitgebreid weer met Weerplaza. We gaan naar het nieuws. Krijg je van Niek.
1: Het kabinet moet de problemen op het stroomnet als een nationale crisis gaan behandelen. Die oproep doen onder meer ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland en de gemeente Eindhoven. Een brief met die strekking is naar de verantwoordelijk staatssecretaris gestuurd. Ze willen dat er alles aan wordt gedaan om een scenario zoals in een deel van Utrecht te voorkomen. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk op het volle stroomnet. Bij een parfumzaak in het centrum van Boxmeer is gistermorgen een ramkraak gepleegd. De daders reden met een auto tegen de gevel van de zaak. Je hoort verslaggever Noël van Hoofd.
17: Volgens de pandeigenaar is de schade aan het pand zo'n 20.000 euro. Ja, en daar komen de gestolen parfums nog bij. Ja, en dat valt volgens de medewerkers wel mee. En dat komt omdat de winkel meteen vol rook stond en ze niet heel veel hebben mee kunnen nemen.
1: Op beelden van een bewakingscamera is te zien dat 3 mannen in zwarte kleding de ramkraak hebben gepleegd.
0: Nou, dus als je vandaag een man tegenkomt met een nieuw luchtje op, denk je toch even verdacht aankijken.
1: Een vrouw uit Breda is begin vorige week door haar bovenbuurman mishandeld. Ze kreeg meerdere klappen tegen haar hoofd. De man zit sindsdien vast. De vrouw zal al lange ruzie hebben met de bovenburen. Dat is een jong stel met een baby. Ze vinden dat de vrouw te veel geluidsoverlast veroorzaakt en dat haar scootmobiel in de weg staat. Scherpe kritiek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans. De VNG vindt de uitspraak van Brekelmans dat het aan gemeenten zelf is om te bepalen of ze wel of geen asielopvang willen, gevaarlijk. Dit zei vicevoorzitter Bouwmans in Buitenhof.
18: Ik zie allerlei Kamerleden, fractievoorzitters van de wat rechtsere partijen het land intrekken om te vertellen dat de wet kennelijk niet geldt. Ja, dat is echt heel erg slecht. Dit wakkert alleen maar onrust aan. En dat is heel gevaarlijk.
1: De Vereniging Nederlandse Gemeenten hoopt dat Brekelmans op zijn uitspraak terugkomt. En misschien gruw je wel van spinnen. Nou, dan zeker van deze, de Spaanse stierspin. 5 centimeter groot kan die worden. Normaal leeft hij in het zuiden van Spanje in Griekenland. Maar eind vorige week kroop hij over een terras bij een huis in Nunspeet. Ja, de bewoners die belden meteen het dierenambulance toen ze de spin zagen. Het gaat om een van de grootste spinnensoorten van Europa. Hij kan ook flink bijten, maar het gif is niet dodelijk voor mensen. Ja, ze denken dat die spin waarschijnlijk is meegereisd met olijfbomen en andere planten naar een tuincentrum in Nunspeet. En ja, dat hij zo daar dus is terechtgekomen. Maar ik heb een fotootje toegevoegd.
0: Ja, ik zie het. Ik vind hem niet heel groot. Valt er, 5 centimeter valt er van mee. Dus
19: nee,
0: zo.
19: Maar dit is echt zo'n filmspin.
0: Zo'n filmspin?
19: Dit is echt zo'n typische horrorspin.
0: Oh, zo'n nachtmerriespin.
19: Ja, waar dan in de film zo de ogen rood licht gaan geven. En dat hij ineens kan praten.
1: Het lijkt naar zo'n vogelspin gewoon, vind ik.
0: Ja,
1: eigenlijk.
0: Ja, een beetje wel. Maar ja, nee, wat me wel opvalt, zijn steeds meer spinnen. Ik vroeger was al zo, spinnetje doet helemaal niks, spinnetjes lief. Maar er zijn steeds vaker spinnetjes die toch even lekker een bijtje...
19: Ja, die wel iets kunnen doen. Die spinnetjes zijn die spinnetjes met van die hele dunne pootjes, weet je wel, die eruit zien als een mug.
0: Ja.
19: Maar dit ziet er niet uit als een mug. Dit is zo'n ding van plastic wat je vroeger als kind zo in de speelgoedwinkel kocht om je ouders te laten schrikken. Ja,
0: dat is
19: gewoon
0: een olie van maken. Dat is, nee, ja, gewoon een leuk spinnetje.
19: Ja, zeg dat tegen die spin als hij hier over tafel loopt.
0: Nee, ja, dan geef ik hem aan jou.
19: Ja!
0: Zo meteen het weer. Met Weerplaza.

0: NSYNC, Tearing Up My Heart. Maakt het 8:10. Een mooi moment om eens even te gaan kijken of het vandaag nog droog wordt. In ieder geval hier is het een beetje druiliger en grijs. Floris Lefebvre van Weerplaza. Kei, goedemorgen.
1: John, kei, goedemorgen.
0: Hallo, jongen. Hey, ja, het is, het valt me toch een beetje tegen allemaal, het weer. We zitten eigenlijk smachtend uit te kijken naar...
1: Eind van de week.
0: Ja, want dan wordt het beter. Maar goed, zover zijn we nog niet. Wat krijgen we vandaag?
1: Ja, het is ook vandaag ronduit wisselvallig in de provincie. Momenteel overheerst de bewolking ook. Trekt er nog wat regen weg via het oosten van de provincie. Dan wordt het wel een tijdje droger en krijgt de zon ook meer ruimte. Maar in de loop van de middag ontstaan er weer van die dikke stapelwolken die verspreid over de regio weer een aantal losse buien kunnen produceren, waar lokaal ook onweer en hagel mogelijk is. Tussen de buien door vanmiddag ook wat zon en dan wordt het 15 of 16 graden.
0: Nou, de temperatuur valt dat betreft niet tegen.
1: Ja, is best goed. Ja. Nog steeds wel aan de matige kant voor de tijd van het jaar. Want normaliter hoort het een graadje of 18 te zijn. Daar zitten we ook de komende dagen nog ruim onder. Want morgen 14 tot 16 graden slechts. En woensdag en donderdag gaat de temperatuur omhoog naar 18 tot 22 graden. En later volgende week wordt het zelfs zomers in Brabant met waarden ruim boven de 25 graden.
0: Nou, dat is denk ik waar veel mensen, zeker die er weer een weekendje op uittrekken, heel erg blij mee gaan zijn. Hoe zeker, ja, is dat het ook gaat gebeuren?
1: Ja, dat is wel behoorlijk zeker, hoor. Ja? De zon gaat ook uitbundig schijnen. In het weekend mogelijk wel wat meer wolkenvelden. Maar ja, dat mag de pret eigenlijk niet of nauwelijks drukken. Er staat ook weinig wind. Een hoge drukgebied krijgt vanaf donderdag echt grip op ons weerbeeld. En de buien maken dan echt plaats voor droger, warmer en zonniger weer. Dus al met al heel erg goed nieuws. En ik denk dat de natuur dan echt tot ontpopping komt.
0: Nou, dat lijkt me hartstikke mooi. Zeker heel goed nieuws voor heel veel mensen die iets te doen hebben in het weekend. Want ik weet, traditiegetrouw is om het Pinksteren veel te doen. En meestal valt dat in het water. Maar dat is nu een keer andersom.
1: Inderdaad, dat is nu andersom. En die warme periode lijkt ook aan het begin van volgende week nog eventjes aan te houden. Dus al met al krijgen we na een aantal frisse en wisselvallige dagen vanaf donderdag echt een warmere periode met heel veel zonneschijn. En een hele kleine neerslagkans. Dus dat ziet er goed uit.
0: Ziet er goed uit. Floris, dank voor dit bericht. En maak er een mooie week van. Dan spreek je ongetwijfeld ergens deze week weer.
1: Jij ook. Tot later.
0: Ja, tot later. Dankjewel. Nou, over lekker weer gesproken. In Zuid-Duitsland is het ook vaak lekker.
2: Ja.
0: Maar ja, er zijn delen van Duitsland waar het heerlijk kan zijn. Waarom heb ik een Duits muziekje?
2: Ja,
0: dat vraag jij je af. Hè. Vandaag is het VMBO aan de beurt voor het VBO en het VBO Duits.
2: Oh, de eindexamen.
0: De eindexamen, ja.
2: Oh, die gaan natuurlijk ook naar een
0: en elke dag kijken we dan even naar een vraag uit een oud examen. Dus dan kun je meedoen met spelletjes als je wil.
2: Oké, okay.
0: Dus,
2: vandaag is even eindexamenkennis testen.
0: Ja, eindexamenkennis. Dus als jij zit te luisteren en denkt ik wil zo meteen meespelen, dan mag je nu een appje sturen. 06-573-2203. 06-573-2803.
2: Ah, jawohl.
0: Ja,
2: jawohl. Zeer goed.
0: Want de vraag gaat over het Duits, want dat staat vandaag centraal in het eindexamen. Dus ik zou zeggen...
2: Okay, ja, mij niet bellen.
0: Nee, goed, ik had al in indruk dat je bij jouw...
2: taal was niet mijn ding.
0: Jouw taal was überhaupt niet jouw ding. Oké, okay, nou. Nee. Als taal wel jouw ding is, en zeker het Duits... stuur even een appje met Mietspielen. Of Guten Morgen. Dat mag ook. Of iets anders in het Duits, vinden we gezellig. En wie weet ben je zo in de uitzending... mag je het antwoord op de vraag gaan geven.

0: Ik möchte gern frei sein van Queen. Ja, nee, we zitten in het Duits vanwege het eindexamen. Elke dag kijken we even naar een vraag uit een oud examen. En als je dat dan weet, dan win je in het Kei Goeiemorgen prijzenpakket. Ik heb, als het goed is, iemand aan de telefoon. En goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, goed. Met wie is hier een naam?
1: Freek.
0: Freek. Goedemorgen, Freek.
1: Ja. Goedemorgen.
0: Heb jij eindexamen gedaan?
1: Ik heb eindexamen Duits gedaan, ja. In ergens in de 80, geloof ik nog.
0: Ergens in de 80?
1: Het zou misschien wel 70 kunnen zijn.
0: Oh, echt waar? En voor welke school, welke opleiding deed jij eindexamen?
1: Ik had MAVO 4 destijds.
0: Ja, MAVO 4, Duits. Ja, nou, dan heb ik zo'n vermoeden dat dit wel gaat lukken. Ben je er klaar voor de vraag?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Dit is dus een vraag uit een oud eindexamen. Dus het is niet een verzonnen vraag. Het is echt een eindexamenvraag. Ja. De vraag. Wat hebben de woorden aus, bei, mit, nach, von, seit met elkaar gemeen?
1: Die bepalen welke naamval een woord gaat krijgen.
0: De naamvallen. Weet je ook welke naamval?
1: Volgens mij was het de derde.
0: Op verdikkie, man. Hartelijk gratuleren. Dat is hartstikke goed.
1: Ja. Ja, vielen dank.
0: Ja, goed. Dat is echt, echt goed. Ja, dit is inderdaad aus, bei, mit, nach, seit. Er zijn er nog twee. Weet je dan, ik wist er nog twee. Weet je dan welke?
1: Entgegen, aus.
0: Nee, von zu.
1: Oh, Doe Maar heeft er een liedje van gemaakt, dat wist je dan?
0: Ja, dat klopt, ja. Geken, nou, dat klopt inderdaad. Dat heeft Doe Maar inderdaad gedaan. Dat is nou waar wat je zegt, ja. Even wat goed.
1: Ja.
0: Ja, dat wist ik dan weer niet.
1: Nee?
0: Nee, ja, nou niet dat ze... Ik wist het, ik kijk het liedje natuurlijk van Doe Maar wel. Maar die link had ik even snel niet gelegd. Maar dat doe jij dan weer voor mij. Dat is hartstikke mooi. Ja. Hey, jij zit in de auto, Freek.
1: Ja.
0: Waar, op weg naartoe?
1: Ik ben onderweg naar Vught voor mijn werk.
0: Naar Vught?
1: Ja.
0: En wat doe je voor werk?
1: Ik ben BHV-instructeur.
0: BHV-instructeur? Oh, wauw.
1: Ja. Ja, ik maak van... heel veel mensen bijzondere handige ventjes en vrouwtjes.
0: Ja, nee, maar BHV staat voor iets anders, toch?
1: Ja, bedrijfshulpverlening.
0: Ja, bedrijfshulpverlening, inderdaad. Dat is wel belangrijk, hè?
1: Ja.
0: Wat staat er vandaag bijvoorbeeld op het programma?
1: Kleine blusmiddelen. Omgaan met brandblussers en evacueren.
0: Ja.
1: En noodsituaties herkennen en dat soort dingetjes.
0: Oké. Want ik denk dat heel veel mensen dat helemaal niet in de raad hebben. Dat is misschien toch lastig. Want eigenlijk doe je dat nooit, hè? Dus het zou iedereen gewoon eens een keer moeten doen, toch?
1: Ben ik het helemaal mee eens.
0: Ja. Wat is nou speciaal aan het hanteren van blusmiddelen?
1: Nou, voordat je de dingen in gebruik neemt, eens even moet kijken of die überhaupt wel geschikt is om te gebruiken.
0: Ja.
1: Of die geschikt is voor de brand die je ermee wilt gaan blussen.
0: Ja.
1: En het besef hebben dat zo'n ding maar een halve minuut meegaat.
0: Ja, dat je niet het hele pand mee kunt blussen. Dat de rechte brandweer gebeld moet worden.
1: Ja.
0: Ja. Nee, wel heel
1: die
0: goed.
1: Bewustwording die moeten mensen echt wel krijgen.
0: Ja, dat snap ik. Nee, Freek, maak er een mooie dag van. Nou, supermooi dat je mooi werk dat je doet. Kijk hoe je morgen prijzenpakket, dan gaan we jou chiquen.
1: Dank je.
0: Ja. En even leuk. Leuk om het Duits weer even op te halen.
1: Ja. Was schon goed.
0: Ja, nou, mooi. Ik denk, ik hoorde nog iets, maar het gaat helemaal goed verder. Hey Freek, de groeten in Vught allemaal daar. En tot een volgende. Dankjewel, hè.
1: Yes, fijne uitzending.
0: Dankjewel, dag Freek. Ja, het eindexamenspel. Morgen is er weer een nieuw eindexamen, volgens mij. Volgens dat deze hele week nog zo'n beetje. En dan halen wij een vraag uit een oud eindexamen. En dan kan je zomaar deze prijspakket in de Kei Goeiemorgen winnen. Dit is Herman Brood en Saturday Night.

0: Uit de muzikale erfenis van Herman Brood. Saturday Night in een kei goeiemorgen op Omroep Brabant. Het is maandagochtend. Een beetje druilerig, maar dat komt vanmiddag allemaal goed. En uiteindelijk gaan we naar steeds beter weer in de aanloop naar weer een lang weekend. Dat is wel weer lekker. Dan zit het er na volgend weekend wel zo'n beetje op. Voor wat betreft de lange weekenden en de extra vrije dagen. Straks na achten nog meer in een kei goeiemorgen. Natuurlijk heel veel lekkere muziek om je deze dag lekker mee op te starten. En we gaan straks bellen met het gymnasium van het Huygens Lyceum in Eindhoven. Die gaan iets speciaals doen de komende week. En dat heeft te maken met telefoons en bereikbaarheid, social media en dat soort zaken. Daar gaan we het straks over hebben. Dus dat hoor je. Dus ik zou zeggen, laat hem lekker aanstaan. Tot straks.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Krijg nu een gratis rang-upgrade bij de Powerpop Musical en Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Hey bouwtopper. Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
5: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
4: Bakske koffie voor onderweg. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. Nu ook voor al jouw biobased bouwmaterialen. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. Nu ook voor al jouw biobased bouwmaterialen. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. In Eindhoven. Weet hoe het werkt.
6: Al meer dan 45 jaar brengt

0: weekend. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
1: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
2: Televisies met beeld waar je stil van wordt. Bij Avenue.
3: Ludenburg zet Whirlpool in de spotlight. Tot en met 24 mei profiteer je van 10% korting op veel Whirlpool-apparaten. Met daarbovenop cashbacks en leuke extra's. Ontdek de actie in onze winkels of op ludenburg.nu. Inclusief de Ludenburg-service. Ludenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
4: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
5: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat het afgelopen jaar een recordaantal mensen geëxecuteerd is. Het ging wereldwijd om ruim 2700 mensen, vooral Iraniërs. De nasleep van de grote protesten dit jaar is niet in de cijfers meegenomen. Sinds Amnesty de cijfers bijhoudt, begin jaren 80, was het aantal geëxecuteerden niet zo hoog. De Amerikaanse politie heeft in de stad Austin 2 tieners aangehouden voor willekeurige beschietingen. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen auto's en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. En het was moeilijk om de daders te vinden, zegt de politie.
7: You have shots fired, you have vehicles that are being stolen, then you have people that are actually struck beginning this morning. And so piecing all of that together again was complex, but it was done.
6: Een derde verdachte is nog voortvluchtig. De identiteit van bijna 3/4 van 100 verdachten van oplichting is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. In het Belgische Mortsel, vlak onder Antwerpen, is gisteravond het dak van een supermarkt ingestort. De afgelopen dagen viel er veel regen. De afvoer van het dak heeft het na een wolkbreuk begeven. Samen met het dak stroomde er een massa water de winkel in. De schade is groot, maar het had erger kunnen aflopen, zegt de brandweer.
8: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Een ander geluk geweest is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers.
6: Belgische supermarkt blijft de komende dagen in ieder geval dicht. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Dankjewel. Dan gaan we kijken hoe het op de weg aan toe gaat. Wijnand Zwaan van de ANWB. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. Ja, het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels wel gehad. En die spits is tot dusver niet zo heel druk verlopen. Er staan wel wat flink wat dagelijkse files, maar veel bijzonderheden zijn er niet. Er is net wel een ongeluk gebeurd op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Dus die file kan nog wat gaan groeien. Tussen Best en Moergestel nu 4 kilometer met 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Nou, verder zien we dus dagelijkse drukte op onder meer de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen de afrit Geldermalsen en de afrit Kerkdriel 10 minuten oponthoud. Op de A27 Breda-Gorkum een kwartier vertraging tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum in 12 kilometer file. En op de A50 van Os naar Eindhoven langzaam rijden en stilstaan bij Veghel 4 kilometer met 10 minuten tijdverlies.
9: Oké, hartelijk dank weer. Dit is een keigoed morgen op Omroep Brabant. Met lekkere muziek onderweg.
11: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
11: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
12: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag. En

0: Ga naar coredate.nl. Coredate. Op de wereld om elkaar te helpen.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
0: Coredate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
1: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
2: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
3: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
2: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
4: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
5: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
6: SVK Benelux.
5: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
4: Even helemaal niets. In een relaxfauteuil van Teun Arts.
7: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
8: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Woonstudio Daris in Bergijk geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
8: Ja, ook bij Woonstudio Daris.
4: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is tweede Pinksterdag geopend.
9: Dit is Omroep Brabant. Met nu
10: Kei, goedemorgen. John van Vroenhoven.
11: Het gevoel van hier. Omroep Brabant.
12: Hey, Kei, goedemorgen.
13: Brabant. Kei, goedemorgen.
14: Kei, goedemorgen. Brabant.

0: Hit 'em up style, Blue Cantrell in Kei Goeiemorgen.
1: Een Kei Goeiemorgen.
0: Op deze maandag de 18e van mei, de dag die grijs begint met geregeld een bui. Vanmiddag is er iets meer zon. Later komen er opnieuw weer buien met kans op onweer op een maximale graad van 15. Een paar dagjes en dan gaan we richting zomerse weersituatie.
2: Lekker, ja, lekker, heel heerlijk, gewoon weer lekker zonnebrand smeren. Kan niet wachten. Vandaag museumdag, het is geen vieze vaatdag, dus let op dat je de afwas echt even doet vandaag. En ben je daarmee klaar, dan kan je misschien Videoland opstarten. Want daar staat vanaf vandaag de nieuwe Flodder-serie op.
0: Was jij een Flodder-kijker?
2: 100%. Ja. Och man, dat werd in den treuren herhaald natuurlijk.
0: Ik vond de film is wel leuk, maar ik vond de serie uiteindelijk nog een beetje...
2: juist de serie vond ik
0: juist
2: geweldig.
0: Juist de serie, ja. Ik weet meer van de film.
2: Nee, ik ontdekte veel later pas dat de films überhaupt bestonden.
0: Ja,
2: wanneer dat anders een keer voor de zoveelste keer op Veronica of zo ergens... Ja, Veronica filmmaat, weet je
0: wel. Nee, daar komt het uit voort, Jasper.
2: Die series werden in den treuren herhaald op RTL 5, RTL 7 of zo. Ja. Heerlijk.
0: Maar nu dus op Videoland, een spin-off is het, hè?
2: Ja, het is volgens mij het leven van Kees Vlodder. Tatjana Simic speelt er ook nog in mee.
0: Ja, die speelt erin mee, ja.
2: En dat het weer over haar... dochter,
0: haar dochter die krijgt of erft of wint een huis ergens in de wijk. En dan komt zij langs als Tatjana.
2: Ja, precies.
0: Of als Kees.
2: Het zal wel net zo chaos zijn. Ik ben wel benieuwd.
0: Ja,
2: een beetje hit of miss, hè?
0: Zeker, absoluut. Maar ja, goed, we hebben het er allemaal weer over. Dus dat betreft zullen we allemaal massaal gekeken worden. 1970 vond Pinkpop voor het eerst plaats op deze 18e van mei. In 1983 wordt in de Efteling de attractie Piranha geopend. Dat was toen een spectaculaire waterattractie. We hebben natuurlijk afgelopen weekend Songfestival gehad. Maar dit gebeurde er in 2019.

0: toen wonnen we gewoon het Eurovisie Songfestival.
1: Ja, ik vond het toch wel een bijzonder momentje,
0: ja,
1: hoor.
0: Zeker, tuurlijk, absoluut. Ja, toen zaten we massaal ook voor de buis. Dat was afgelopen weekend, geloof ik, wel anders.
1: Ja, Duncan Lawrence, nooit meer wat van gehoord, zou ik eigenlijk
0: zeggen. Nou, dat is toch niet helemaal zo. Dat heeft zeker wel... Nou, niet zeg maar met de hit die hij toen had.
1: Dat, nee, maar ik heb het idee dat de Common Linens wel groter zijn geworden daarna dan...
0: Nee, Duncan was wel groot, hoor.
1: Ja?
0: Jawel, zeker wel, absoluut. We gaan naar het nieuws met Dick.
2: In Bulgarije is een man gedood door een bruine beer. Het gebeurde in de bergen net buiten de hoofdstad Sofia. Volgens experts is de man aangevallen door een vrouwtjesbeer en haar jong. Zijn lichaam werd dit weekend gevonden in de buurt van een chalet in een populair wandelgebied. Het is voor het eerst sinds 2010 dat er in Bulgarije iemand om het leven is gekomen door een berenaanval. Preda Jazz is goed verlopen, zegt de organisatie in de krant BN De Stem. Vooraf was de organisatie bang dat het evenement door de regen in het water zou vallen, maar dat viel reuze mee. Wel was er voor de horeca minder omzet, omdat de terrassen tijdens de vele buien deels leeg bleven.
0: Dat is een beetje Jazz in Duketown weer, wat zij hadden.
1: Ja, ja, dat zei jij inderdaad, ja, dat die dus altijd pech hebben.
0: Ja, die hebben dit weekend weer een dikke vette mazzel. Dus dat wordt lekker.
1: Ja, dat wordt mooi weer. Ja. We kijken een stuk kritisch naar onze portemonnee. Volgens ING is 6 op de 10 gezinnen van plan om minder geld uit te geven vanwege de stijgende energie- en brandstofprijzen. We proberen minder energie te gebruiken door bijvoorbeeld de verwarming laag te zetten. Maar we besparen ook echt op de uitgaven. Allereerst op vakanties. Nog een middagje terras of uit eten in een restaurant. Dat doen we minder snel.
0: Nou, is weinig van te merken, moet ik zeggen, tot nu toe.
1: Ja,
0: in ieder geval in de omgeving waar ik vertoef. Maar
1: dan zitten de terrassen nog vol. Ja, tenminste, komend weekend.
0: Absoluut. Ja, restaurants ook, hoor. Dat is allemaal.
1: Ik verwacht niet dat komend weekend nou ineens de terrassen leeg blijven. Nee, ja, als we naar de 30 graden gaan, dan gaat toch iedereen gewoon vol op terras zitten?
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Kennelijk volgens dit onderzoek dus niet. Ja, ja, dat ING dat verwacht, ja. Ik denk ook altijd wel bij dit soort dingen, als aan mensen aan mij vragen van, goh, hè, hoge brandstofprijzen, zou je gaan bezuinigen? Ga ik wel bezuinigen. Oh ja, waar ga je dan bezuinigen? Ja, ga ik denk iets minder uit eten. Ja. Of ik dat dan doe? Nee, natuurlijk niet.
0: Doe geen 6 gangen, maar pak je er 5.
1: Nou ja, toch 2 keer uit eten geweest.
0: Dat bedoel ik. Ja, wij hebben makkelijk praten. Hè? Want er zijn natuurlijk mensen die het slecht hebben. Dus ja, daar moet je ook wel rekening mee houden. Dus ergens gaat het natuurlijk ook wel een beetje mis.

0: Zeg Jasper, zou jij een dag of vijf zonder telefoon kunnen?
1: Nee joh, een minuut of vijf niet eens.
2: Oké, nou.
0: Ja, dat is alvast een kleine tease naar waar we het zo meteen over gaan hebben. Want er gaat iets gebeuren op het Huygens Lyceum in Eindhoven. Daarover straks meer.

0: Beautiful Life, Lost Frequencies in een keigoeie morgen. Want het is zomaar jouw dag. Ja, het is een gekke dag vandaag voor klas 2 van het gymnasium van het Huygens Lyceum in Eindhoven. Nog ongeveer een half uurtje en dan gaan alle telefoons en laptops van zowel de leerlingen als de mentor in een kluis. En dan komen ze vrijdag pas weer uit. Een ideetje van mentor Karen Nieuwenhuis. Keigoeie morgen, Karen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we wilden eigenlijk over een half uurtje bellen, maar dan krijgen we geen gehoor. Dus we doen dat toch maar nu even.
1: Dat klopt.
0: Ja, want op die van jou gaat in de kluis, hè? Jij gaat meedoen,
1: ja. Ja, echt. Ja, ik vind het best wel spannend. Want ik doe best wel veel eigenlijk op mijn telefoon, zoals iedereen, denk ik. Ja. Maar ik ga mijn leerlingen steunen, dus ik doe mee.
0: Nou, waarom dit idee, Karen?
1: Ik merk gewoon, we zijn al een mobielvrije school. Dus dat betekent dat de leerlingen tijdens schooltijd niet op hun telefoon mogen. En ik zie daardoor eigenlijk dat veel leerlingen in de pauzes veel socialer zijn met elkaar. Spelletjes spelen, kletsen. Ja. En toen dacht ik, nou, misschien is het een idee om die lijn eens een keer door te trekken. En dat het ook thuis dan niet mag. Maar goed, best spannend voor heel veel leerlingen. Die gaan dus thuis niet meer op een scherm, ook niet op een mobiel. En dan kijken wat dat brengt. Of dat nog meer leidt tot sociale interactie of juist niet. Voelen ze zich juist dan eenzaam, omdat toch best wel een groot deel van hun sociale leven ook online afspeelt.
0: Ja.
1: Het is een experiment, dus we gaan kijken wat het brengt.
0: Nou, het is een ontzettend leuk idee. Hoe reageren leerlingen daarop?
1: Ja, zij vonden het ook een heel superleuk idee. Ze wilden graag meedoen. Ik heb er ook best wel veel. Het was vrijwillig. Ik heb er 19 van de 25 die uiteindelijk toch meedoen. En ze hebben er zin in.
0: Ja, en kijken we wel even naar de praktische kant. Want het is niet alleen de telefoon, het is ook de laptop. En we kunnen het niet natuurlijk eromheen, wat je net al zegt, het sociale, met dat daar verandering in is gekomen sinds je telefoons. Maar daar wordt natuurlijk ook heel veel gebruik van gemaakt. Gewoon voor nuttige doeleinden, met name ook voor school. Hoe ga je dat oplossen?
1: Ja, dat is wel. De docenten doen allemaal. Die hebben hier begrip voor dit experiment. Die willen ook meedoen. We hebben wel één vak wat ook alleen een online les aanbiedt. Dus een online methode gebruikt. Dus dat was even lastig, even schakelen. Ik heb een logboek voor ze gemaakt. En daarin hebben ze hun rooster opgeschreven en een soort agenda. Het huiswerk genoteerd. Ja, en het huiswerk zal dus nu niet meer in magister, maar in de les gegeven moeten worden.
0: Ja.
1: En het vergt wat voorbereiding en ook wat discipline van de leerlingen, maar ik denk dat dat wel goed gaat komen.
0: En als er nou dadelijk leerlingen zijn die echt zeg maar trillend na 2 dagen op school komen, zeggen ik kan echt niet meer zonder, wat ga je dan doen?
1: Ja, dat is ook een uitkomst van het experiment. Ik heb op het hart gedrukt dat ze eerlijk moeten blijven.
0: Ja.
1: En het kan gewoon echt heel goed zijn dat het niet haalbaar is, dat het niet gaat. En dan is dat ook een uitkomst en dat geeft niet.
0: Nee, hoe start je bijvoorbeeld in je. Wat voor les geef jij? Jij bent mentor?
1: Ik geef Duits.
0: Jij geeft Duits?
1: Ja.
0: En zie jij de leerlingen dan ook nu dagelijks?
1: Nee, ik zie ze niet dagelijks. Ik zie ze even kijken, alleen woensdag dan weer toevallig weer wel. Ja, toevallig deze week wel. Ja, elke dag van deze week. Ja.
0: Maar dat betekent dus wel dat een leerling dus gewoon echt gewoon, de komende dagen dan, de telefoon ligt in de kluis en dan zijn ze dus gewoon echt niet bereikbaar.
1: Ja, klopt. Ze hebben ook in hun logboekje belangrijke telefoonnummers moeten opschrijven. Ja. Als onderweg iets gebeurt, heel Nederland heeft een telefoon. Dus dan kunnen ze met iemand even aanspreken en vragen of ze met die telefoon mogen bellen. Dus dat hebben ze bij zich. En zoals het eigenlijk vroeger ging.
0: Ja, zoals het vroeger ging, hè? Ja,
1: zoals het vroeger ging.
0: Ja, dan moest je gewoon iemand bellen en dan was de lijn bezet.
1: Ja.
0: En dan moest je.
1: Kreeg daar 4 uur bij de kerk of zo en dan daarheen.
0: Precies. Ja, inderdaad. En tot slot, Karen, wat verwacht je hiervan? Wanneer is dit experiment geslaagd?
1: Ja, het is voor mij eigenlijk geslaagd als het ze toch gelukt is om het allemaal zonder scherm te doen. Maar het is ook gewoon de deelname en dat ze dit willen. Dit vind ik eigenlijk al een geslaagd experiment. En als ze eerlijk blijven en er een mooi onderzoek straks uitkomt, dan is het eigenlijk helemaal geslaagd voor mij.
0: Ja, kunnen wij kijken of het want vrijdag gaan de telefoons uit de kluisjes, hè? Is dat vrijdag? Kunnen wij vrijdagochtend even opnieuw bellen om te vragen van hoe het nou de afgelopen week is verlopen?
1: Ja, ze krijgen het om 10 uur terug. Dat weten ze nog niet.
0: Okay.
1: Ze zitten nu mee te luisteren.
0: Ja.
1: We dachten het eerste uur, maar we hebben even wat moeten schuiven omdat Omroep Brabant ook kon filmen. Dus ze krijgen het om 10 uur 's ochtends terug.
0: Okay.
1: Dus ik weet niet of dat dan nog past.
0: Maar... Nou, wij zijn iets eerder, maar we zijn wel even benieuwd naar zeg maar, wat ervaringen. Dus dan gaan we eventjes regelen.
2: We gaan gewoon kijken hoe we je kunnen bereiken. Ja, dat wordt voor ons ook een opgave.
0: Ja, dat wordt ook even een opgave, maar dat gewoon via de telefoon van de school. Dan gaan we daar gewoon even heen bellen. Ja, dat kan ook.
1: Dan zorg ik dat ik daar ben.
0: Precies. Ja. Karen, ik vind het een superleuk idee. En ik ben echt heel benieuwd naar de uitkomsten. Jij en alle leerlingen, ook. Want die zitten nu te luisteren. Heel veel succes.
1: Ja, hartstikke
0: en vooral ook sterkte.
1: Ja, oké.
0: Okay. Goed zo. Okay.
1: Houdoe.
0: Dankjewel. Hè. Dag Karen.
1: Hoi.
0: Karen Nieuwenhuis van het Huygens Lyceum in Eindhoven. Die gaan de komende dagen telefoon en laptop vrij.

0: Abba, does your mother know? In een kei, goedemorgen. We gaan alweer naar een nieuws zometeen waar ga je het over hebben, Nick.
1: Een steekpartij op een vakantiepark in Kaatsheuvel gaat het over. En een aanval van koeien in Oostenrijk die liep voor een vrouw fataal af.
2: De zilte wind in je haren, in groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, kom thuis aan het water.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Studio Biesbos, badkamers en keukens in Werkendam.
4: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen. Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
0: We gaan naar de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan van de ANWB. Hoe gaat het op de weg?
5: Nou, de dagelijkse files beginnen nu op te lossen. Er zijn gelukkig niet al te veel bijzonderheden vanmorgen. Op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar rijdt het nog langzaam tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug. Over 8 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Daarachter is ook file ontstaan op de A17 vanuit Roosendaal. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Het oponthoud is daar een kwartier. Op de A27 van Breda naar Utrecht tussen Hank en de brug bij Gorkum. 10 minuten vertraging in 6 kilometer file. En op de N2 de randweg Eindhoven richting Den Bosch. Langzaamaan tussen knooppunt De Hocht en Eindhoven Airport. Over 5 kilometer met 5 tot 10 minuten extra reistijd.
0: Oké, okay, dankjewel weer. Op Brabant. Deze maandag gaat grijs van start. Zijn buien. Vanmiddag is er ruimte voor de zon. Maar krijgen ook weer opnieuw buien. Daar zit onweer bij. Het kan zo'n 15 graden worden vandaag. Vanavond en vannacht dan is het droog en koelt het af van een graadje of 7. 1 minuut over 8:30 is het. Je krijgt het nieuws van Nick de Vries.
1: Bij een steekpartij op een vakantiepark in Kaatsheuvel is gisteren iemand zwaar gewond geraakt. Een 37-jarige man is op het park aangehouden. Over de aanleiding van de steekpartij is nog niks bekend. Het slachtoffer werd eerst ter plekke behandeld. Daarna is hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een Porsche die vannacht werd gestolen in Boxtel is later gecrashed in Limburg. Agenten van de politie in Eindhoven die vonden de wagen daar terug. In de buurt van Maastricht werden later 3 verdachten aangehouden. Bij het Philipsstadion in Eindhoven is gisteren de gedenkplek voor overleden PSV-fans geopend. Het monument is gemaakt rond de oude kastanjeboom die al tientallen jaren naast het stadion staat. Fans konden er gisteren een messing laurierblad neerleggen met de naam van een dierbare die er niet meer is.
6: Voor mijn moeder, die 4 jaar geleden is overleden. Die was echt PSV-fan.
7: Voor mijn broer, die is overleden en ik heb zijn plaats ingenomen op zijn PSV-stoel. Ja. Dus ik ga hem extra eren.
1: PSV is lang bezig geweest met de voorbereidingen voor het monument. Er is met alle supportersgroepen samengewerkt om het voor elkaar te krijgen. De politie waarschuwt voor nep-advertenties op Facebook en Instagram. Oplichters die maken reclame voor honderden nepwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen op producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het oplichting, zegt de politie.
8: En als iets te mooi zou waar te zijn, het is een beetje cliché, maar dan is dat vaak ook zo. Je kunt voor hele lage bedragen met 60%, 70% korting, is het bijna onmogelijk om iets te kopen.
1: In een jaar tijd zijn er ruim 500 criminele webshops onderschept. De politie vindt dat moederbedrijf Meta meer moet doen om oplichters tegen te houden.
0: Is er wel iets waar op Facebook en Instagram?
1: Ja.
0: Dat ga je er wel afvragen, toch?
1: Ja, je moet goed opletten, ja. Dat blijkt. Dan naar Oostenrijk. Daar werd een vrouw tijdens een wandeling door een weiland aangevallen door een kudde koeien. Ze raakte daarbij zo zwaar gewond dat ze in het ziekenhuis overleed aan haar verwondingen. En haar man raakte ook zwaar gewond. Het is nog niet duidelijk waardoor die koeien zo agressief werden. Ze vallen soms kennelijk aan als bijvoorbeeld honden te dichtbij komen. Ik wist dat eigenlijk niet, maar het stel had geen hond bij zich.
9: Ik wist ook niet dat koeien zo agressief kunnen zijn.
1: Nee.
9: Ja, stierrennen, dat ze dan agressief worden, dat wist ik, maar...
1: Nee, ja, kennelijk kan dat dus toch. En deskundigen die vragen zich dus wel af waarom het nu is gebeurd. Omdat dat stel, die had dus bijvoorbeeld geen hond bij zich.
0: Nee.
1: Dus ja, waarom die koeien nou ineens aanvielen?
9: Hadden ze allebei een rood shirt aan?
1: Geen flauw idee.
9: Ja,
1: het is wel heel pijnlijk.
0: Het is wel heel pijnlijk. Ja, ik moet zeggen, ik denk dat heel veel mensen wel herkennen als ze in de berg zijn, Oostenrijk, Zwitserland of Zuid-Duitsland.
1: Dan loop je vaak toch in.
0: Ja, dan loop je vaak toch. Ja.
1: Waar loslopende koeien en dat soort dingen. Ja.
0: Er staan wel eens bordjes loslopende koeien en zo. Maar dat, ja, dat is.
1: Dat neem je van kennisgeving aan.
0: Ja, dat je niet zo fly gaat staan.
1: Dat is al
0: vechten. Ik zie de neusvleugels optrekken bij jou. Hè? Dat je over zoveel een verse vlaai hebt. Dat is niet lekker.

0: Twee grootheden, Lady Gaga en Ariana Grande. Rain on me, en ik kijk goedemorgen. Ja, we hadden net in het nieuws over dat de politie waarschuwt voor advertenties met mooie aanbiedingen op Facebook en Instagram. Je kunt het niet altijd vertrouwen. Klinkt het te mooi om waar te zijn? Is het vaak te mooi om waar te zijn? Ja. Ben je wel eens ooit in een nep-advertentie getrapt?
1: Nou, ik ben wel heel vaak verleid sowieso van dat Instagram-advertenties. Vaak met kleding en zo. Ja. En ik heb het ook nog wel een keer gekocht. Toen kwam het er gelukkig, maar toen was het gewoon echt slechte Chinese kwaliteit.
0: Gewoon namaak?
1: Ja, nou ja, het was wel. Het was geen merkkleding, dus okay. Het is niet namaak, maar wel dat je het zo krijgt en denkt, ja, dit is niet echt helemaal kwaliteit. Ik had misschien wel iets vergelijkbaars laatst via Marktplaats.
0: Ja.
1: Ik wilde graag een tweedehands fiets kopen, want ik had al een tijd lang geen fiets meer. En ik deed het vaak met OV-fietsen. En op een gegeven moment dacht ik heb nu zo vaak een OV-fiets gehuurd, kan ik net zo goed een fiets gaan kopen.
0: Ja.
1: Dus ik dacht, via Marktplaats leuk, tweedehands fiets. En ik reageer op een advertentie, gaat helemaal goed. Mooie fiets, €60, zag allemaal goed uit. En ik maak een afspraak en diegene zegt, ja, laten we afspreken in het winkelcentrum voor de Albert Heijn. Toen dacht ik al een beetje gek dat ik het niet bij iemand thuis afhaal, maar prima.
0: Ja.
1: En toen kwam ik daar en was het alsnog, weet ik eigenlijk vrijwel zeker, een gestolen fiets.
0: Okay.
1: Dus je denkt, via Marktplaats, ik koop het netjes tweedehands. En uiteindelijk weet ik vrijwel zeker dat het alsnog een gestolen fiets was.
0: Ja.
1: En dat vond ik toch gekkig.
0: Ja, is raar. Het voelt toch raar, inderdaad.
1: Je voelde dan toch alsof ik er ingetrapt was.
0: Ja, ja, ja, ja. Maar ja, goed. Ja, dat is dan Marktplaats. En daar moet je natuurlijk eigenlijk altijd wel op je hoede zijn.
1: Ja.
0: En dat geldt natuurlijk ook wat de politie voor waarschuwt. Hè. Als het een mooi. Als het te mooi klinkt om waar te zijn.
1: Ja,
0: dan,
1: en dat was misschien wel €60 voor zo'n fiets die er gewoon goed uitzag. Was misschien ook wel te mooi waar te zijn. Maar ja, ook ja, ik word doodgegooid op Instagram met advertenties.
0: Maar jij
1: voor
0: vond
1: allerlei.
0: Het bordje erop €599. Dat vond je wel verdacht.
1: Ja.
0: Nou ja, ik moet zeggen, ik. Kan mezelf niet. Ik ben wel heel erg op mijn hoede met dat soort dingen. En ik heb ook zoiets van, ja, ik ben misschien ook niet daar de grootste koopjeszoeker in. Dus dat neemt dat misschien ook wel zit.
1: Ja, ik ben geen koopjeszoeker, maar je wordt gewoon verleid door allerlei producten
0: je wordt zeker
1: die je
0: verleid.
1: Niet kent of merken
0: absoluut.
1: Die je niet kent. Of, en vaak zo'n Instagram-account ziet er meteen best wel professioneel uit.
0: Ja, zeker. Ja, het is heel makkelijk om allemaal te maken. Als je nou zit te luisteren, denk je van, hey, als we John, ik ben juist wel eens in iets getrapt. Ik wil daar ook voor waarschuwen. Bestuur even een appje. 06573-2203. We zijn eigenlijk wel benieuwd. Ben je ooit in een advertentie getrapt? Of dacht je van, nou, dit is te mooi om waar te zijn, maar ik ga het toch doen?
1: Ja.
0: Laat even weten. We zijn eigenlijk wel heel erg benieuwd. Want het komt heel veel voor, dat hebben we gehoord. Er wordt niet voor niks voor gewaarschuwd. Dus ben je ooit in een nep-advertentie getrapt? Laat het even weten. 06-573-2203. App-nummer van Omroep Brabant. Wij zitten voor je klaar.

0: Cracker. Het is 10 voor 9. We vroegen jou of je ooit bent opgelicht of op je een advertentie hebt geklikt. Facebook, Instagram en alle andere socials. En uiteindelijk zoiets had van, het kan helemaal niet. Het klopt niet. Het voelt niet goed. En iemand die daar iets over te zeggen heeft, we krijgen heel wat reacties binnen, is Jorrit. Jorrit, goedemorgen.
1: Hey.
0: Goedemorgen. Ja, je hebt advertentie gezien op Facebook. Waar ging die advertentie over?
1: Nou ja, die advertentie die ging inderdaad over tuintjes maken, zeg maar, en tuintjes onderhouden. Ja, goed, en daar werd toen eigenlijk een beetje als een soort van, gezegd van, ik wil eerst voorrijkosten hebben. En ja, goed, dan kom ik pas. En op het moment dat die voorrijkosten niet betaald worden, ja, dan kom ik.
0: Dan kom ik pas. Ja. Dus eigenlijk een advertentie voor iemand die, zeg maar, ik kom je tuin doen, of een klusjesman. En die, die denkt van, hé, dat is handig. Die komt dan en die begint dan met voorrijkosten.
1: Ja, die wil eerst voorrijkosten hebben, inderdaad. En dan zegt die persoon dat die komt. En vervolgens betaal je die voorrijkosten en komt die niet.
0: Nee, en ben je daarin meegegaan toen?
1: Nee, net niet gelukkig. Okay. Andere mensen wel, want die zijn wel opgelicht. Want er zijn later nog van die Facebook-advertenties van voorbij gekomen.
0: Ja.
1: Maar die zijn er helaas wel in getrapt. Maar ik gelukkig net niet.
0: Je hoort het wel vaker, hè? Dat mensen dan ook bijvoorbeeld loodgieters, of als je een dringende klus hebt, dat je dan mensen over de vloer krijgt en die dan beginnen met prijzen. Maar dat zal ook agressief worden als je er niet in meegaat.
1: Ja, dat klopt inderdaad, ja.
0: En was dat deze man ook?
1: Nee, deze man gelukkig niet. Dat viel allemaal wel mee, gelukkig.
0: Ja, dus je dacht gewoon van, nou, als hij erin stinkt, dan is het mooi meegenomen. En als hij me doorheeft, ben ik weer snel weg.
1: Ja, zo is het, ja.
0: Nou, daar komt het een beetje op neer. Ja, het is,
1: ik heb als het ware die man gewoon geblokkeerd. Ik denk, ja.
0: Ja. En dus toen ging je weg.
1: Ja, toen is hij inderdaad weggegaan. Toen is je denk ik andere mensen gaan zoeken om te kunnen.
0: Ja, precies. Ja, want het is uiteindelijk dan toch gelukt. Dat lees je dan weer terug op Facebook. Ja, Jorrit, jij hebt het goed gedaan. Maar het is bij deze de mensen altijd gewaarschuwd. En,
1: ja, zeker.
0: Nou, dank je wel dat je verhaal even wilde vertellen op de radio. Dank je wel. Fijne dag.
1: Ja. Graag gedaan, jullie ook.
0: Oké, dank Jorrit. Ja, dit is, zo hoor je maar, Jasper. Dat,
2: Het is niet de enige. Nee. Jorrit is er dan zelf niet in getrapt. Maar ik krijg ook mensen die zeggen, ja, ik heb Linda bijvoorbeeld. Zegt, ja, ik heb van Nintendo Switch spelletjes gekocht.
0: Ja.
2: Via Facebook, netjes gewoon normale prijs.
0: Ja.
2: Niet de megakorting. Ja, gewoon nooit opgestuurd gekregen.
0: Nee, gewoon niet gehad.
2: Nooit gehad. En ja, melding gedaan. Maar ja, politie kan weinig doen. En wel een melding gedaan bij Tikkie, zegt ze. Daar is die vrouw in ieder geval geblokkeerd.
0: Ja, dus laat maar raden. Dan probeert ze nog eventjes contact op te nemen met die vrouw en dan is het account weg.
2: Ja, waarschijnlijk. Ja. En dan, je zit ermee.
0: Ja, je zit er zeker mee. Het is te makkelijk.
2: Ja, maar dit is dan nog, dat vind ik nog wel bijzonder bij Linda, dat ze zegt, ja, het was bij mij gewoon een normaal bedrag. Want de politie zegt ook, is het een korting van 60-70%, dan is het te mooi om waar te zijn.
0: Ja.
2: Maar ja, ook gewoon dit soort normale bedragen.
0: Ja, nee, maar je ziet ook soms ook wel eens uitverkopen voor outlets of zo, dat prijzen ook wel echt wel 50-60-70%. Dus je kan ook gewoon maar zo intrappen. Ja, het blijft er gewoon inderdaad, als het mooi klinkt om waar te zijn, dan is het vaak ook zo. Als je het gevoel hebt, ik vertrouw het niet.
2: Ja, tot slot, Steven, nog wel een slim tipje. Die zegt, ik google ook altijd nog even op Temu en Shein, weet je wel? Ja. De Chinese sites.
0: Ja, ja.
2: En vaak zie ik dan daar exact dezelfde foto's.
0: Ja, dat is een goeie. Dan weet je het. Ja, dan weet je het.
2: Dan is het gewoon vanuit daar.
0: Ja, nou. Dankjewel voor alle reacties. Dit is een keigoedemorgen. Nu Jason Mraz op je radio.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.

0: gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
1: Hou jij ook zo van gezellig tafelen? Dan is een tafel die helemaal bij jou past precies wat je zoekt. Bij Tables by Tim in Schijndel stel je hem zelf samen, met stoelen erbij. Tables by Tim. Jouw tafel, jouw stijl.
2: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
3: Dorold Negens met het NOS-journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris De Bat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. En ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van batterijen stimuleren. Internationale hulporganisaties schalen de hulp op na een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Er zijn al 88 doden en ruim 300 mensen zijn vermoedelijk besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus, zegt correspondent Alice van Gelder.
4: Een variant waar geen vaccin voor is. Een derde van de mensen die besmet raakt, die overlijdt. Ja, is er dus niks wat ze kunnen doen. Naast gewoon kijken wie is er besmet, contactonderzoek doen, voorlichting geven.
3: Het cruiseschip De Hondius komt vanochtend aan in Rotterdam. Op dat schip brak het Hanta-virus uit. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Die worden getest en gaan in quarantaine. Daar hebben ze in de haven van Rotterdam genoeg ervaring mee, zegt de havenmeester bij Goedemorgen Nederland.
5: Gedurende de COVID-periode hebben we heel veel ervaring opgedaan met zeelieden aan boord, zieke zeelieden aan boord van schepen. Dus als grootste haven van Europa heb je ook wel een soort verplichting om zo'n schip toe te laten.
3: Het schip legt rond 10 uur aan in Rotterdam. In Oekraïne zijn vannacht minstens 30 mensen gewond geraakt door Russische droneaanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. In de stad Gerson is een dode gemeld. Het weer bewolkt in het noordoosten, kan nog een bui vallen. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Dankjewel, dit is Omroep Brabant. Maandagochtend, ochtendspits, die hebben we voor het grootste deel wel gehad. Maar het is nog niet filevrij. Wijnand Zwaan van de ANWB.
7: Nee, er is inderdaad nog genoeg verkeer onderweg om wat files te veroorzaken. Maar goed, het gaat echt wel snel de goede kant op nu. Op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Over 7 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging. Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven, langzaamaan tussen Moergestel en Oorschot, 3 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. En op de N2, de randweg Eindhoven, daar ben je wat meer tijd kwijt richting Den Bosch. Tussen knooppunt De Hocht en Eindhoven Airport nu 4 kilometer. Meterfiede met 5 minuten tijdverlies.
6: Oké, okay, dankjewel weer. Kei, goedemorgen zometeen. Met een slinger aan het rad mag je weer liedjes aanvragen. En Adventures of Stevie V hoor je zometeen.
1: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
8: Wat een goed plan.
1: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
8: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
1: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
10: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
11: Allsafe geeft ruimte.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
14: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Beleef samen Moulin Rouge de Musical en ontvang elke tweede kaart gratis. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans op musical10daagse.nl.
15: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
16: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
15: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
17: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op Tata's rookgordijn.

0: Fijn.nl.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
3: Volle bak buiten bezig zijn en lekker verdienen? Bij Fullfans doe je OnlyFans. Zeg maar, alleen hacken. Met strak en precies werk maak jij bouwplaatsen veilig. En je collega's? Dat zijn je maten. Denk je nu, wat de hack? Dit wil ik? Check dan fullfans.nl. Dat is full en dan FENCE.nl. Fullfans.nl.
4: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje lang charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
5: Dit is Omroep Brabant. Met nu
6: Kei, goedemorgen.
7: John van Vroenhoven.

0: Dirty Cash, now built to last. Goedemorgen, het is maandagochtend.
1: Goedemorgen.
0: Ik zou bijna zeggen het is vrijdag, maar...
2: Nee, we zitten er dan wel samen.
0: Ja, precies. Nou, maar het is nog geen vrijdag.
2: Het is een echte maandag.
0: Het is een echte maandag, ja. 18e van mei, de dag begint grijs met geregeld een bui. Vanmiddag iets meer zon, maar later opnieuw buien en kans op onweer. Wat maximale graadje of 15 vandaag?
2: Jagen vandaag, de winnaar van Parijs-Roubaix, een van de Nederlandse winnaars. Nicky Terpstra, wielrenner, oud-wielrenner inmiddels, 42. Albert Hammond, de artiest, 82 jaar. En Pepijn Gunneweg, ik ken hem nog van de BZT-show.
0: Oh.
2: Van vroeger op televisie, was kinderprogramma was dat. Nee. En inmiddels werkt hij bij de Efteling, weet ik toevallig.
0: Oh, is dat zo?
2: Is hij verantwoordelijk voor het entertainment. Daar onder andere is 50 geworden.
0: Nou, van harte proficiat. Nick.
3: Het overheidsbeleid om wapens onder jongeren terug te dringen faalt. Dat schrijft RTL Nieuws na gesprekken met verschillende experts. Ondanks campagnes, inleveracties en preventief fouilleren is het aantal wapenmisdrijven onder jongeren het hoogst in jaren. Experts zeggen tegen RTL Nieuws dat jongeren lachen om de reclames en campagnes van de overheid. En Peter Bos wil best wel bondscoach worden van het Nederlands elftal. Dat gerucht ging een paar maanden geleden rond, maar toen besloot Bos om zijn contract bij PSV te verlengen. In het tv-programma Studio Voetbal vertelde Bos dat hij er serieus over wil nadenken als de KNVB hem benadert. Of er een vacature komt, is nog maar de vraag. Ronald Koeman wil nog niet zeggen of hij na dit WK stopt of toch doorgaat.
0: Ja, maar dat hangt allemaal van de resultaten van het WK af, natuurlijk.
3: Dat weet ik niet.
0: Dat denk ik wel.
2: Ja.
0: Dat denk ik wel.
3: Ja, dan kan hij misschien zijn conclusies
2: al. Ja.
3: Nee, laten we afwachten hoe het gaat.
2: Nee, maar volgens de bookmakers gaat Nederland het heel goed doen, hè? Oh.
0: Is dat zo?
2: Volgens de bookmakers zouden wij wel als wereldkampioen kunnen worden.
3: Oh?
2: Ja.
3: Oh. Nou, dan belooft het mooie zomer.
0: Zijn nou dezelfde bookmakers als die Finland naar de finale?
2: Ja, ik ga nu kijken bij de World Cup Betting Odds.
3: Hoe eindigde Finland eigenlijk?
0: Dat weet ik eigenlijk niet.
3: Die stonden echt mijlenver voor.
0: Ja, Israël was tweede geworden en Bulgarije heeft het Eurovisie gewonnen.
2: Well.
0: Ja.
2: Who will win the World Cup?
0: Ja, we gaan even kijken. We doen gewoon live, hè.
2: Dat even is, kijken. Frankrijk.
0: Frankrijk. Ja.
3: Maar je komt er nou achter dat ze toch weer gedaald zijn?
2: Nee, dit was echt een Nederlands...
0: Is er geen lijstje?
2: Stond, ik, nee, god. Ik ben, dit live zoeken, dat schiet ook helemaal niet op.
0: Nee, dat is mooi, hè?
2: Kijken of ik Netherlands... ga ik
0: Netherlands?
2: Netherlands to win the World Cup.
0: Ja, maar als je het zo invult.
2: Nee, let op. Ja, even kijken. Ja, nou, ja, god. Ja, ik kom ook allemaal weer op gare sites. Ik krijg straks weer ruzie. Nou, de kans is 20 op 1. Vind ik gek.
0: 20 op 1.
2: Ja.
0: En Frankrijk 5 op 1.
2: Ja, Engeland Spanje. 6 op 1, Brazilië 8 op 1. Spanje 9 op 2. Ja, god. We maken kans. We staan dus, toch gewoon in dit rijtje.
0: Dus Peter Bos wordt nu de bond komen.
2: Ja.
4: Kei, goedemorgen.
0: Ja, we gaan de slinger geven aan...
2: Ik kan ze naar België. Die staat 33 op 1.
0: Is dat zo? Ja,
2: ja. Nou, ja. Nou, ja, goed. Nou, dit wil de categorie hebben, hè?
0: Ja, doe eens.
2: Dingen die de maandag vrolijker maken.
0: Nou, ik vond dat we lekker bezig waren. Ja. voor de voetbalfans niet zo goed, jongens. Dingen die de maandag vrolijker maken. Geef een slinger aan het rad. Oh, dit is het rad van Jordi en Mark. Ja, die draaien vaker, hè?
2: Zo, die is flink stroef.
0: Zo, wat een oud rad is dat, hè?
2: Dus de letter M is het geworden.
0: Letter M. Letter M. Oké, dingen die de maandag vrolijk kunnen maken met de letter M. 06-573-2203. Lekker liedje erbij.
2: Ja, is belangrijk.
0: Is wel fijn, hè?
2: Is het belangrijkste. Ja. Ding en de jury M. is soepel, hoor, deze maandag.
0: Toch wel.
2: Alles waar je vrolijk van wordt en het begint met de letter M, dan is het al goed.
0: Oké. Ja, ik moet bij de letter M gelijk dan McDonald's denken, maar dat is mijn ding dan misschien. En ik kom er nooit.
2: Maakt jou dat vrolijker, ja?
0: Nou, ik vind de letter M al van McDonald's, dat vind ik altijd wel een vrolijke M, ja.
2: Oh ja, als je hem er zo boven de snelweg ziet hangen, dan denk je, hey, gezellig. Ja.
0: Nou, dat inspireerde Daan, denk ik, want die hebt nu mayonaise. Een kroket erbij. Nou, het is wel lekker zo, zeg, op die maandag hoort het. Hij doet er wel een lekker liedje bij, trouwens. Ja, ik ook. Je wordt er vrolijk van Michael Jackson. So, the way you make me feel. Dankjewel, Daan. Als jij ook iets hebt waar je vrolijk van wordt met de letter M... Dan mag je het appen 06-573-2203. Dingen die de maanden vrolijker maken. Kom maar door. En een lekker liedje erbij, dus.

lekker met eten, jongens. Wat doen jullie allemaal aan? Dingen die de maandag vrolijker maken met de letter M. John die kwam met een mega pizza. En die wil graag Frans bouwen van Brabant naar Bordeaux. Dankjewel voor je appje, John. Eens even kijken wat er allemaal komt. Mooi weer. Roxette Joyride. Die heb ik vanochtend al gedraaid. Dus dat kan ik niet nog een keertje doen. Maandag maak moederdag. Maandag. Oké. Nou, die begrijp ik helemaal, Roy. Eens even kijken. Mijn humor. Dat is ook leuk, inderdaad. En hier, dit vind ik ook wel weer heel erg leuk. Ik word vrolijk van de muziek van Omroep Brabant. Graag een liedje One Ton Ton. Groetjes van Marianne. Nou, als je dan zo'n appje stuurt, dan, wie ben ik dan om dan jouw verzoek niet in te willen? Dankjewel. Dingen die je vrolijk maken op de maandag met de letter M. Leverde dit liedje op. I lie and I cheat.

0: levert dan ook weer die liedjes op die je al heel lang niet meer hebt gehoord. Dankjewel, Marielle. De muziek die haar vrolijk maakt. Op de maandag, de letter M muziek inderdaad. En de muziek van Omroep Brabant. Nou, dankjewel. Niek, waar ga je het zo over hebben met nieuws?
1: Ja, onder andere gaat het over dat de ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant Zeeland de problemen op het stroomnet wil betitelen als een crisis. Daar roepen ze het kabinet toe op. En een opvallende diefstal bij een Albert Heijnwinkel in Zoetermeer.
2: Omkijken naar elkaar. We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
3: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
4: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
5: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
6: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
2: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
7: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
8: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van den Broek Woninginrichting geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
8: Ja, ook bij Van den Broek in Baarle-Nassau.
7: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
9: Omroep Brabant.
0: Nou, het verkeer rijdt lekker door, dus dat is mooi. We hebben geen probleempjes meer op de weg. Deze maandag gaat grijs van start. Intussen probeert het zonnetje hier in de regio Eindhoven door die wolk heen te breken. Dat is hartstikke mooi. Gaat vanmiddag op meer plekken gebeuren. Maar we krijgen ook buien en het lokaal kans op onweer. Het wordt een graad of 15 vandaag. Tijd voor het nieuws. Krijg je van Nick de Vries.
1: Het kabinet moet de problemen op het stroomnet als een nationale crisis gaan behandelen. Die oproep doen onder meer ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland en de gemeente Eindhoven. Een brief met die strekking is naar de verantwoordelijk staatssecretaris gestuurd. Ze willen dat er alles aan wordt gedaan om een scenario zoals in een deel van Utrecht te voorkomen. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk op het volle stroomnet. In een huis in Kaatsheuvel zijn gisteravond meerdere mensen, waaronder een kind, onwel geworden door een te hoge concentratie koolmonoxide. Vier van hen moesten voor controle naar het ziekenhuis. De brandweer heeft in de woning aan het Ferdinand Polplein onderzoek gedaan en ook in vier omliggende huizen. De bewoners moesten tijdelijk hun huizen uit.
10: Ongeveer de helft van de executies.
1: Dat hoort bij het volgende
0: berichtje. Ja, dat pak ik hier even bij. Dat is
1: wereldwijd zijn er vorig jaar veel meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om ruim 2700 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de doodstraffen werd uitgevoerd in Iran, zegt Amnesty.
10: Ongeveer de helft van de executies die hebben plaatsgevonden in Iran zijn politiek gemotiveerd, dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
1: Ook Noord-Korea en Saudi-Arabië voerden veel doodstraffen uit. Opvallende diefstal bij een Albert Heijnwinkel in Zoetermeer. Daar werden bijna alle kinderwinkelwagentjes gestolen.
0: Huh?
1: Ja, volgens de manager van die winkel waren de vier karretjes net nieuw. Er is er nu nog maar één van over. Dus ja, iemand is er met drie van de karretjes vandoor gegaan. Hij zei tegen RTL Nieuws dat hij hoopt dat de dief zich doodschaamt en desnoods met een capuchon op ze weer terug gaat zetten. Ja, wat moet je ermee inderdaad? Het is toch weer
0: binnen. Ja, kinderfeestje.
1: Ja.
0: Iemand die een kinderfeestje ergens in de buurt heeft. Nou, je weet het niet, hè? Maar vergeet het terug te brengen.
11: Ja, precies. Ah, nee, ja, maar mijn kind vond het zo leuk.
0: Ja,

Rosa. En Magnetic. 9:08, het is maandagochtend. Ze luisteren naar een kei. Goedemorgen. En nu Celine Dion, I'm Alive.

0: Celine Dion, I'm Alive. En ik kijk, goedemorgen. Het is maandag. Vandaag hadden we Jan Biggen natuurlijk weer even aan de lijn. Die is druk bezig met opruimen.
1: Elke huis gooit hij al weg. Want ja, als ik alles dubbel heb, ja, dan werkt het ook niet natuurlijk.
0: Dat gaat natuurlijk vanwege het samenwonen met Helga.
1: Ja, nou zit ik alleen te bedenken. Hoe krijg ik al die rommel naar de markt? Want het is nogal veel. Kinderen krijg ik allemaal niet in met een auto.
0: Ja, wil je iets van de inboedel van Jan Biggel? Dan moet je dus tijdens Pinkster naar de Vrijmarkt in Den Bosch. En het is een gekke dag voor klas 2 van het gymnasium van het Huygens Lyceum in Eindhoven. Daar gaan ze deze week alle telefoons en laptops van zowel de leerlingen als de mentor in een kluis doen. En daar komen ze vrijdag pas weer uit. Dat vertelde mentor Karin Nieuwenhuis vanochtend.
2: We zijn al een mobielvrije school, dus dat betekent dat de leerlingen tijdens schooltijd niet op hun telefoon mogen. En ik zie daardoor eigenlijk dat veel leerlingen in de pauzes veel socialer zijn met elkaar, spelletjes spelen, kletsen. En toen dacht ik, nou, misschien is het een idee om die lijn eens een keer door te trekken en dat het ook thuis dan niet mag. En dan kijken wat dat brengt, of dat nog meer leidt tot sociale interactie of juist niet.
0: Nou ja, vrijdagochtend dan horen we hopelijk hoe dit experiment allemaal is gegaan. Een mooi initiatief. Of het allemaal happy people oplevert, dat weten we dan. Het is in ieder geval een mooi experiment. R.E.M. Nu in de Kei Goeiemorgen op Omroep Brabant. Dit is Shiny Happy People.

0: Je kent ze wel en hebt ze vast al eens gezien.
1: Maar zo dichtbij, dat zie je normaal nooit.
0: Wat gebeurt er in de Beekse Bergen als niemand kijkt?
1: Hoe leven de dieren echt?
0: En wat maken hun verzorgers elke dag mee?
1: Ontdek het in het nieuwe seizoen van Op Safari.
0: Dichterbij dan je denkt. Nu te zien op Brabant Plus.

0: Ray, where is my husband? Groot fan geworden van Ray. Mag er graag naar luisteren. Bijzonder leuk, allemaal heeft ze uitgebracht. Waar ik ook graag naar mag luisteren is Hubert Moll. En die is er weer. Hubert,
1: nou,
0: welkom.
1: Zeg, het is even wennen. En het valt me op dat alles zo snel went. Hè. Meteen de koffie maakt er steeds slecht.
0: Ja, dit is... er zijn dingen waar je nooit aan went.
1: Er zijn ook steeds mensen die niks tegen je zeggen.
0: Ja, dat zijn ook dezelfde.
1: Okay. Ja, want er zijn ook heel liefdevolle mensen die... toch, weet je, ik heb de mooiste baan van de wereld.
0: Ja.
1: Maar zonder die leuke collega's is zo'n baan niet leuk. Ik ben toch al blij dat ik weer terug ben. Geen vakantie is leuk.
2: Wij zijn ook echt blij dat jij er weer bent.
1: Ja. Ik ben blij dat ik jullie weer zie. En dat doet ook goed.
0: Nou, gek, hè? En we zijn blij dat er ook weer een artiest klaar staat voor als genomineerd voor de ultieme Bonte 50.
1: En niet tenminste.
0: Nou, we laten het luisteren.
3: Ultieme Bonte 50. Zo.
1: Hopsa.
0: Ja, jij trapt lekker af.
1: Zo. Even laten zien dat ik er ben.

0: Potverdorie, Bert.
1: Ja, ik kan ook meteen zeggen wat ik morgen heb en overmorgen. Dus,
0: nou, doe dat.
1: Ja, morgen, Against All Odds, You Can't Hurry Love.
0: Ja.
1: Oh. Dan woensdag vind ik zelf heel goed Take Me Home. And I wish it would rain down.
0: Oh ja,
1: donderdag, You'll Be In My Heart. En dan ontbreekt er nog eentje, eigenlijk meer, maar goed, eentje nog, Easy met Phil Bailey.
0: Oké, Easy Lover.
1: Easy Lover.
0: Easy Lover.
1: Ja, precies.
0: Ja, oké. Die vind ik afvallen, maar dat is een duo. Dus ik ga voor Take Me Home. Maar dat wil ik echt naar de vrijdag. Ja, ja, dus vind ik, maar dat is...
1: Laten we eerst even vandaag kijken.
0: Ja. Oké, okay, oh nee, maar jij denkt, ik ga vandaag vast door.
2: Je kan niet zonder de drumsolo, toch? Ja, dat gaat niet.
0: Nee, dat kan niet.
2: Dat moet.
0: Ja.
1: Grappig dat Phil Collins zelf niks vond.
2: Oh ja?
1: Hij noemde het zelf een soort blaffende hond.
0: Ja.
2: Ja, en daar loopt hij er zelf bij als man.
0: Ja, maar zo heeft hij ook studio. Dat was ook een soort van ding. Dan liep hij in de gang, dan liep hij gewoon een beetje...
1: Je had een apparaatje gekocht.
0: Ja, ja.
1: Stom is dat. En dat zo'n liedje. En dat hij nog steeds niet begrijpt waarom dat wij met z'n allen dat In The Air Tonight en die drumsolo zo goed vinden. Want hij zei, hij had het tig gemaakt. Tig drumsolo's.
0: Ja.
1: En die is gewoon... Ja, die hebben ze
0: dat is denk ik de meest iconische... Denk, je had ook alleen dat stukje kunnen laten horen.
1: Ja, ik wel.
2: Ja, dan had iedereen al gestemd.
1: Ja, voor de liefhebber, zo'n drumsolo is een paar seconden. Het hele liedje duurt 5 minuten.
0: Ga je nog meer doen dan alleen lekkere muziek draaien?
1: Of laten we even rustig opbouwen.
0: Ja, nee, ik weet niet. Ja, jij zit vol energie, want je bent ergens geweest waar niks te doen was.
1: Ja, dat was zo'n surf.
0: Laat ze dat maar niet horen in Friesland. Oh, dat heb ik het toch gezegd.
1: Ja.
0: Morgen is Jordi weer en Jasper.
2: Jazeker,
0: de twee J's. Gezellig. Fijne dag.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: True Lease met Genken.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
2: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
2: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genken blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genken.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Ontdek flexibel leasen op Genken.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
7: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
11: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
12: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
13: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
14: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren.

0: Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris Debat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van thuisbatterijen stimuleren. Van 100 verdachten van oplichting is van driekwart de identiteit achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In de nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat Meta meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Een grote asteroïde vliegt vanavond rakelings langs de aarde. De steen heeft een diameter van tussen de 16 en 36 meter en werd een week geleden ontdekt. Vanavond vliegt de asteroïde op zo'n 90.000 kilometer hoogte langs de aarde. Dat klinkt ver weg, maar het is dichterbij dan de maan en dichterbij dan sommige satellieten die rond de aarde zweven. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Volgens wetenschappers vormt de asteroïde geen gevaar voor onze planeet. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, het wordt 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer, maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Weet je dat ik het een beetje spannend vind? Gek, hè? Ja, ik weet het. Er zijn echt dingen in de wereld die veel ernstiger zijn. Er is een pandemie opkomst over 10 jaar, is ons verteld. En we worden opgelicht. En er is allemaal ellende. En toch vind ik het weer spannend dat ik hier ben. Na 2 weken. Ze zijn gek gewaarworden. Ik weet niet goed. Meedeen, help me.
2: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
5: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
6: Is dit allemaal van jou?
7: Alleen de belangrijke dingen.
8: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
9: Allsafe geeft ruimte.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
16: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
17: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
18: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
19: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval.

0: Jij hebt de power. Enexis.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: Brabants Bond. UB.

0: There ain't no more morning dew at all. I wouldn't walk you out in the morning dew, my honey. I wouldn't walk you out in the morning dew at all.
1: Het prachtige is dat hij zo lekker laag kan gaan met zijn stem. Long John Baldry.
0: Walk me out in the morning dew.
1: Zou die nog lager gekund hebben, denk je? Nou, het is een mooie laag, toch?
0: Walk me out in the morning dew.
1: Ja, ja. Het zal vast wel een paar keer mis zijn gegaan tijdens opname.
2: Are you ready?
3: Brabants Bond.
4: Met Huub Bermel. Op Omroep Brabant.
1: Nou, ik was dus in Friesland. Dat was heel zwak te beleven. Maar goed, ja. Ja, dat zegt dat over mij natuurlijk, hè. Ik bedoel, ja, weet je, nou, het was, je rust uit, dat is goed. En een hondje blij en iedereen blij en zo, dus dat is prima allemaal. Maar ik moet wel, ja, ik moet wel een beetje avontuur hebben. Ik moet een beetje entertained worden. En nou, dat was niet zo veel in Friesland. Alleen bootje varen, ik ben er met zo'n bootje weg geweest. Dus dat is hartstikke leuk, maar goed, dat kun je ook niet iedere dag doen. Maar daar los van vond ik het toch wel heel erg duur. Het was echt, alles is duur. Behalve parkeren. Dat is goedkope Friesland. Daar kan niemand tegenop. Moet je in Eindhoven parkeren. Als je dan parkeert daar in Friesland, dat is echt, dan lach je zelf ongeluk. Dan denk je, ik laat hem nog een dag staan. Gewoon voor het genot. Maar nou blijkt dat iedereen daar toch wel last van heeft, van die hoge prijzen. Want Nederlandse huishoudens die zijn van plan om ook minder geld uit te geven daardoor. Door die stijgende prijzen en ja, door de energie en de brandstof worden vakanties gecanceld, of wat kleiner, of minder. En ook uitjes worden misschien normaal geschrapt. En daar moet ook de horeca onder lijden. Want ja, pak je 2 koppen koffie en nog een 2 taartjes erbij, of wat dan ook, dan ben je meteen tegen de 20 euro kwijt, gechargeerd. Maar die prijs, dus ja, dan is de lol heel snel vanaf om lekker te lunchen of om lekker de hele dag koffie te drinken en dat soort dingen te doen. Dus het is niet meer op te brengen. Maar ik zeg dan wel, op de camping of waar dan ook, laat je niet uit je tent lokken en geniet.
3: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
4: Huub Bermel.

Ik begrijp dat je graag naar een concert van hem had toegewild. 10 heeft hij, gaat hij er geven. En inmiddels heeft hij al gegeven, een paar. Wat zijn de 10 in totaal? Maar je hoeft er niet van de rij te staan hier bij Omroep Brabant. Nee, nee, je krijgt gewoon zo aangeboden. Harry Styles was dit, American Girl. En voor niks. Je hoeft er geen kaartjes voor te kopen. Je hoeft alleen maar de radio aan te zetten. En sterker nog, het geluid is perfect. Je kunt hem een beetje harder zetten en het komt er hartstikke dichtbij. Het is goed om te weten, toch? Ander nieuws is, ik weet niet of je het hebt meegekregen, maar de zanger van Dr. Hook is overleden. 76 jaar geworden. Ray Sawyer, ik heb nooit geweten hoe die man heette. Maar hij is overleden, 76 jaar. En langzamerhand kom je tot ontdekking dat je ook zelf een beetje ouder aan het worden bent. En dat de artiesten die je in je jeugd zo goed vond, dat die langzaam maar zeker, ja, die zijn oud, dat die een beetje op omvallen staan.

je hoeft toch als mens iets moois achter te laten. Dan denk ik toch, als ik doodga, dat ik wat moois heb achtergelaten. En dat kan van alles zijn. Dat kun je kinderen zijn, dat maakt niet uit. Maar het kan ook misschien in dit geval, is het ook een soort van, toch een beetje een soort van kindje wat je nalaat. Een mooie erfenis, dat is beter gezegd. When you're in love with a beautiful woman, dat heeft hij dan voor ons achtergelaten. En daar genieten nog steeds heel veel mensen van. Ik draaide dit liedje en er zat meteen al een soort vibe in mij, dat ik er meteen heen en weer zat te wiegen.

0: Ik weet niet of je gelooft in soulmates, maar dit waren wel echt soulmates. En soulmates, daarmee bedoel ik dan te zeggen dat ze voor elkaar gemaakt zijn, voor elkaar gemaakt waren. Kwamen elkaar tegen in de metro of in de trein, die twee. En de een had een LP bij zich van Marvin Gaye. Waarop de ander zegt, die zit naast hem, zegt van, oh, een gekke LP, Marvin Gaye. Hou je van soulmuziek? Ja, ik hou van soulmuziek. Ik hou ook van soulmuziek. Zullen wij samen muziek maken? Nou, dat is goed. Waar stappen we uit? En zo gezegd, zo gedaan. Alles in treinversnelling, om dat maar even te gebruiken. Ze hebben muziek uitgebracht, werd de grote hit. Een van de jongens leeft trouwens niet meer. Maar dit werd de allergrootste hit die ze hebben uitgebracht. Zo kan het dus gaan dat je elkaar ineens uit het niets tegenkomt en dat er iets moois tot ontwikkeling kan komen. Nick de Vries is er ook weer voor het nieuws. Niet weer geweest. Gewoon hier standvastig zoals hij altijd is. In de loopgave, wat heb je ons te melden?
1: Wel, onder andere dat er twee verdachten van oplichting zijn herkend en 50 motorrijders die vielen gisteren extra op in Tilburg.
2: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
3: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietst een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
4: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Berlicum. De zinkspecialist.nl.
5: Jouw Brabant op Facebook en Instagram. Bezoek @omroepbrabant.
0: Het is altijd goed om te weten dat je overal lekker op je gemakje kunt doorrijden. Er is wel verkeer, maar niet op de snelweg. Dus je kunt met de juiste snelheid gewoon lekker doorkachelen. En dan kijken we naar het weer van vandaag. Het wordt in de loop der dagen wel een beetje beter. Pinksteren wordt een beetje beter, maar goed, de week is net begonnen. Vandaag grijs, veel bewolking, wegtrekkende regen. Oké, maar vervolgens vanmiddag komt er weer een nieuwe zet met buien aan bij een temperatuur van een graad of 15. Het is tijd voor het nieuws, Nick de Vries.
1: Er zijn weer twee verdachten van oplichting herkend die in Brabant zouden hebben toegeslagen. Beelden van hen werden begin maart vrijgegeven door de politie in de zogenoemde Game Over-campagne. Er zijn in totaal foto's vrijgegeven van 100 verdachten die zich voor hebben gedaan als nepagent of medewerker van een bank. Van hen zijn er nu 74 herkend. Er worden onder meer nog verdachten gezocht die in Best en Beek-en-Donk mensen hebben opgelicht. In een huis in Kaatsheuvel zijn gisteravond meerdere mensen, waaronder een kind, onwel geworden door een te hoge concentratie koolmonoxide. Vier van hen moesten voor controle naar het ziekenhuis. JOD-verslaggever Ruud Ritsen.
6: De bewoners van het getroffen huis zijn in ieder geval niet thuis. Dat kan ook niet, want de deur en een raam die zijn verzegeld door de politie. Waarom dat zo is, dat kon de politie ons zelf ook niet vertellen.
1: De brandweer deed gisteren ook nog onderzoek in vier omliggende huizen. Daar werd geen verhoogde concentratie koolmonoxide gemeten. Cruiseschip de Hondius is vanmorgen aangekomen in de haven van Rotterdam. Op het schip brak het Hantavirus uit. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Die worden getest en gaan daarna in quarantaine. Daar hebben ze in de haven genoeg ervaring mee, zegt de havenmeester.
7: Gedurende de COVID-periode hebben we heel veel ervaring opgedaan met zeelieden aan boord, zieke zeelieden aan boord van schepen. Dus als grootste haven van Europa heb je ook wel een soort verplichting om zo'n schip toe te laten.
1: Het schip is rond 10 uur de haven binnengevaren. Wie denkt aan motorrijders, die denkt wel snel aan stoere mannen en vrouwen met leren jassen
0: zeker,
1: en broeken.
0: Zeker.
1: Maar gisteren in Tilburg was dat niet de dresscode. Oh. Daar werd de Distinguished Gentleman's Ride gehouden. 50 motorrijders gingen strak in pak de motor op. Het idee komt uit Australië. Daar werd 15 jaar geleden voor het eerst zo'n rit georganiseerd. Inmiddels gebeurt dat in 121 landen. En gisteren was de eerste editie in en rond Tilburg. Trok veel bekijks.
8: Heel leuk. Zeker die heren met een echte pak. Leuk, mooi.
9: Leuk om te zien in die pakken. Dus ik hoop dat ze niet te veel kou lijden vandaag. Want echt warm is het niet. Maar het ziet er gewoon leuk uit.
1: Ja, en die mannen die hebben ook nog flink wat geld opgehaald voor onderzoek naar kanker. Ruim 5000 euro.
0: Dat is overal trouwens in Nederland is dat gedaan. Hè? Want ik werd ook gevraagd om mee te rijden.
1: Jij had daar geen zin in?
0: Of? Nou, nee, ik had er geen zin in. En dat zeg ik eerlijk. Maar ook, ik zou meerijden met een maatje van me. En dat maatje belde zochtens op. En die had eerst gezeurd, we gaan er mee. Ik dacht ook, oké. Maar ook in een pak, weet je, dat vind ik stom. Maar goed, ik denk van, nou, ik pas me wel een beetje aan. Maar die belde zo van, ik kan niet. Want die heeft een hele oude Harley-motor. Ik kreeg hem niet gestart.
1: Oh, ja, dan wordt dat lastig.
0: Ja, dus ik zeg van, ja, maar wat nou? Ja. Dus ik denk van, ja, ga niet in mijn eentje. Daar heb ik geen zin in, dus dat doe ik niet. Dus dat heb ik niet gedaan. Maar ik denk van, dan leef ik met mijn hart wel mee.
1: En dan heel goed. Dan ben extra, jij volgend jaar van de partij.
0: Een extra rondje maak ik dan wel. En dan denk ik daar is goed. Bij deze. Oké. Okay. En ik, dat was het. Hè.
1: Zeker.
0: Dankjewel. Ja, daar ben ik. Met zometeen weer dat koffertje wat ik al bij me heb. Daar komt weer wat moois uit.

0: alleen de Itzy Pitsy Shakira zit er dan in verborgen bij deze Kygo en Ava Max, whatever.
1: Het koffertje van Mol.
0: Ja, koffertje van Mol is een heel bijzonder. Een liedje van zo'n beetje 10 minuten met daarin Winston Churchill, die zijn toespraak hield in de Tweede Wereldoorlog. Daarvan een sampletje zit in dat lied. En dat maakte het lied typerend. Roger Hudson schreef het, nou, dan heb ik het over Supertramp. Een lied over de ondergang van de mensheid. En dat hield hem bezig, die Roger Hudson, dat we nog steeds niet alert genoeg zijn. Dat we dingen over het hoofd zien, dat we dingen laten gebeuren. En dat hij daarom ook die referentie had met Winston Churchill. Dat hij dat stukje erin heeft verwerkt. En toen die Roger Hudson dit liedje schreef, dat vind ik dan ook bijzonder, had hij een heel orkest in zijn hoofd zitten. Dus in zijn hoofd wist hij al precies hoe het liedje moest gaan worden. En dat pakt de wonder wel uit. Het is een heel bijzonder plaat. We moeten er ver voor terug, de jaren 70. En je moet er even voor gaan zitten. Of misschien even het werk naast je neerleggen. Even luisteren en genieten. Zo moet dat soms. Volgens Overture. Supertrack.

0: do.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: De muziek die je lang niet meer gehoord hebt. En het beste van nu.
1: Het gevoel van hier. Omroep Brabant.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Een collega vroeg vandaag hoe dat nou gaat, zo'n verre rondreis.
2: Een vreemde vraag.
1: Wel nee, voor hem wordt het de eerste keer en hij wil wel dat alles goed geregeld wordt.
2: Je hebt hem zeker verteld over NRW.
1: Precies, ik zei, geen zorgen, kijk op nrw.nl en boek gewoon je droomreis.
2: Maar je hebt hem toch niet verteld waar wij naartoe gaan?
1: Nee, reizen met een groep of liever privé. NRW neemt je mee, kijk op nrw.nl.
3: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
7: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
8: Ludenburg zet Whirlpool in de spotlight. Tot en met 24 mei profiteer je van 10% korting op veel Whirlpool-apparaten. Met daarbovenop cashbacks en leuke extra's. Ontdek de actie in onze winkels of op ludenburg.nu. Inclusief de Ludenburg-service. Ludenburg, de elektrospecialist nu. Inclusief de Ludenburg-service. Ludenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
9: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf.

0: Toverexclusive.com. Toverde Exclusive. Stijlvol onderweg.
1: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Aan boord van het schip dat is getroffen door het Hanta-virus zijn nog 27 opvarenden, 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Een deel van de bemanning gaat in de haven in quarantaine. Geen van hen heeft voor zover bekend verschijnselen van het Hanta-virus. Het lichaam van een vorige week overleden passagier, een vrouw uit Duitsland, is ook nog op het schip. Als iedereen van boord is, wordt de Hondius schoongemaakt en gedesinfecteerd. De organisatie van de hulpvloot voor Gaza meldt dat Israëlische militairen opnieuw een aantal van de schepen hebben onderschept. Dat zou zijn gebeurd ten westen van Cyprus. Daar varen volgens de tracker van de organisatie 51 boten. Ook 6 Nederlanders varen met de hulpvloot mee, laat de organisatie weten aan het ANP. De flotilla vertrok vorige week vanuit Turkije nadat eerder al schepen door Israëlische troepen waren onderschept bij Kreta. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de flotilla vanochtend een provocatie. Politiek Den Haag moet de problemen met de stroomvoorziening behandelen als een crisis. Dat schrijven twee afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW en de gemeente Eindhoven aan staatssecretaris Debat. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. Een asteroïde ter grootte van een basketbalveld scheert vanavond langs de aarde. Volgens wetenschappers zal hij de aarde niet raken. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Het weer bewolkt en straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, door 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer. En dan wordt het maximaal 17 graden. Yep. Dit was het NOS.
4: Aan de temperatuur ligt het zeker niet, maar ik zou me niet al te veel zorgen over maken. Het is toch niet zo ver. Ik kijk hier naar buiten en ik zie toch een beetje blauwe lucht. En het zonnetje schijnt. Het is toch niet zo ver. Dus het eent over, tel het over. Houd het in je gedachten. En dan meteen zometeen de ultieme bonte 50. Twee liedjes van, in deze week staat Phil Collins centraal. Twee liedjes van Phil Collins. In the Air Tonight, hopsakee, lekker binnenkomen. En die andere is Another Day in Paradise.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
13: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op

0: tweede Pinksterdag.
1: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
2: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
3: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
4: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
5: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
1: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
6: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola. Dit is Omroep Brabant. Met nu
7: Brabants Bond en Bermol.

0: Ik zag weer een mooi filmpje voorbij komen op Instagram. Voor zover dat je Instagram kunt vertrouwen, want ik ben er ingestonken. Jawel, ik ben ingestonken. Maar eerst even over dat filmpje dat ik zag toevallig voorbij komen. Dat filmpje, dat ging over het feit dat je moet dansen. En als je iedere dag even danst, dat het heel goed voor je hersenen is. En toen dacht ik, he's the greatest dancer van Sister Sledge. Daar ga je vanzelf op dansen. Naar Rodgers en ook daarbij Bernard Edwards. En de Sister Sledge, dat is een combinatie, een prachtige cocktail, om zo maar te zeggen, waar je geen kater aan overhoudt.
1: Brabants Bond op Omroep Brabant.
0: Ja, over dat Instagram gesproken, ja. Weet je, ik ben zo gefopt op dat Instagram. En daar worden advertenties. Vandaag staat het ook in het nieuws. Als je het AD leest, hebben ze het er ook over. Over het nieuws dat je dus heel veel, je maakt heel gemakkelijk een webshop aan op Instagram. Dat doe je in een vloek en een zucht. En dat ziet er echt zo professioneel uit, dat zelfs de middelmatige intelligente man daarin trapt. Dus ik ben erin gestonken. En de eerste die ik had te pakken, en die stuurde mij iets op waarvan ik denk van, ja, wacht even, maar daar heb ik niet voor betaald. Dus ik een brief opgesteld. En die stuurde nog netjes het geld terug. En dus dat vond ik heel aardig. De tweede, die dacht van, nou, we hebben er geld binnen. Het ging maar om iets van 45 euro of wat dan ook. Maar het is toch 45 euro. Daar kun je toch een paar lekker bakjes koffie van drinken. Kun je lekker van lunchen bedenken, maar kun je leuke dingen mee doen. En ik vind het zo gemeen, hè. En het was een soort sportshirt, was het. Ik zag mezelf al helemaal in dat sportshirt boksen. Ik denk van, nou, ik bedoel, dan moet ik het niet van het boksen hebben, maar zeker van de uitstraling, zoals je er dan uitziet. Ik denk van, nou, dan kom ik zo'n shirt binnen bij de boksclub. En die denken van, oh, dat ziet er even goed uit. Ja, en weggooit geld, want het waren gewoon criminelen die erachter zaten. En ik heb dat gerapporteerd bij Instagram, maar eer dat je dan, ja, ik weet niet waar zo'n ding naartoe gaat. Maar ja, er gebeurt helemaal niks, ik zag het nog steeds verschijnen. En toen dacht ik, ik moet toch eens even achterhalen hoe dat zit. Maar die had ook verschillende namen. Weet je, die opereren dan onder verschillende namen. Dat vind ik ook zo gemeen. Dus ik heb al 180 mailtjes gestuurd van ik wil mijn geld terug hebben. Nou, die denken bij zichzelf middelvinger, knakken, want je hebt je geld gegeven. Dat shirt gaat nooit meer komen. En dan ben je kwijt. Dus let heel goed op. Ik voel mezelf ook zo stom. Zo dom. Het ging niet eens om het geld, maar gewoon om het mooie wat ik zag. Maar ik voel me zo dom dat ik daar, ja, dat ik toch, dat mensen me gewoon hebben genaaid. Dat vind ik ook zo onaardig. Hoe kun je bij machten zijn om mensen te willen foppen? Ja, nou goed, laat maar zitten. Dus let heel goed op, dat wou ik even zeggen. Waar je ook toch enigszins op moet letten, is welke je van Phil Collins wilt hebben. En daar word je niet meer gefopt. Het zijn er weer twee. Welke dat zijn, hoor je zo meteen.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Dit is Brabants Bond.
2: Met Hubert Mol.

0: Montreal en Nielsen hoorde je. Hoe, ja, welke, hoe dan, welke mag het vandaag voor je zijn? Als ik twee liedjes pak van Phil Collins, want die staat deze week centraal.
1: De ultieme Bonte 50.

0: ultieme Bonte 50.
1: Ja, het is een lastige, hè? Meteen met de deur in huis vallen met In the Air Tonight. Ik dacht, dat is meteen een binnenkomen. Maar is hem dit? Is dit een liedje voor de ultieme Bonte 50? Want hij heeft er heel veel uitgebracht. En om nou meteen jezelf vast te leggen op zo'n liedje wat je hoort... ja, ik weet het niet. Het kan ook Another Day in Paradise zijn. Het gaat erom welke het meest aanspreekt. Dus het gaat er niet om welke dat misschien wel gaat winnen. Dat je denkt van nou, het is een spel. Ik moet gaan raden welke er wel wint. Nee, het gaat erom dat je tegen me zegt welke je mooi vindt. Iedere dag twee liedjes. Zoals dus ook vandaag. Morgen en overmorgen. En dan tot en met donderdag en vrijdag hebben we dan vier liedjes in dit geval. Want de week heeft vijf dagen. Donderdag, vrijdag vier liedjes. En dan heb je het voor het zeggen. En dan hebben we het meest ultieme bond liedje te pakken. Voor de ultieme Bonte 50. In the Air Tonight is het vandaag. En Another Day in Paradise is het ook. Eén of twee, dat wil ik van je weten. En dan zien we wel verder hoe de week verloopt. 06-573-28203. Dat is het nummer. 06-573-28203. En dan ben ik heel nieuwsgierig naar...

0: Raven Linné, zo heet ze voluit. We moeten even voortmaken, want het gaat hard. Het is bijna weer 11:30. Voor je het weet is de dag weer voorbij. Voor je het weet is het leven... Nee. We moeten even voortmaken. Niek, wat zit er in het nieuws dan zometeen?
1: Dat het kabinet het stroomnet als een nationale crisis moet behandelen. Die oproep doet ondernemersorganisatie VNO-NCW. En een enorme asteroïde scheert vanavond langs de aarde.
0: Ja, ik wil er maar iets van zeggen weer. Van, over die stroomcrisis. Ja, dan denk ik van...
1: Houd het even voor je.
0: Ja, het zit zo... Oh, ik kan het niet vol me houden, Niek.
2: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
2: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
3: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
4: Hou jij ook zo van gezellig tafelen? Dan is een tafel die helemaal bij jou past precies wat je zoekt. Bij Tables by Tim in Schijndel stel je hem zelf samen, met stoelen erbij. Tables by Tim. Jouw tafel, jouw stijl.
3: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
5: SVK Benelux.
3: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
4: Profiteer deze maand van 10% korting bij Tables by Tim in Schijndel.
0: Eens even kijken naar het verkeer. Nou, het gaat goed. Nee, geen files. Het is rustig overal in Brabant. Je kunt lekker op je gemakje doorrijden.
6: Omroep Brabant.
0: En hoe zit het dan met het weer? Een graad of 15 wordt vandaag misschien een beetje oplopen tot 17 graden. Even kijken hoe het loopt. Maar nu is het droog. Houd er rekening mee dat er vanmiddag weer buien deze kant uitkomen. Tijd voor nieuws, Niek de Vries.
1: Ondernemersorganisaties VNO-NCW, Brabant-Zeeland en de afdeling Midden roepen het kabinet op om de problemen op het stroomnet als een nationale crisis te behandelen. Ze hebben een brief gestuurd naar de staatssecretaris. Ook de gemeente Eindhoven steunt de oproep. Ze willen dat het kabinet er alles aan doet om een scenario zoals in een deel van Utrecht te voorkomen. Daar staan vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk op het volle stroomnet. Een motorrijder die les kreeg is vanmorgen aangereden in Ulvenhout. De bestuurder van de auto had de motorrijder over het hoofd gezien. De man is ter plekke door ambulancepersoneel nagekeken. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis.
0: Nederland heeft dus nog niet...
1: Ja, dat is
0: wel het bericht.
1: Ja, minister Heijnen die gaat met een nieuw plan naar Brussel om alsnog miljoenen uit het corona-herstelfonds te krijgen. Die dreigt Nederland mis te lopen omdat de hervormingen die aan Europa zijn beloofd niet van de grond komen. Als de maatregelen niet worden doorgevoerd, kan daarnaar veel geld mislopen, zegt NOS-verslaggever Ewout Kiefiet.
7: Nederland heeft dus nog niet kunnen voldoen aan die voorwaarden voor dat fonds. Ja, dat betekent dat Brussel inderdaad geld kan gaan korten. 600 miljoen per gemiste hervorming zou dat kunnen schelen. En dat zou wel een domper zijn, want dat geld, die 5,4 miljard... ja, die staat wel gewoon in de begroting.
1: Minister Heijnen is positief en denkt dat Brussel gaat instemmen met zijn plannen. Er scheert vanavond een gigantische asteroïde langs de aarde. Volgens de Telegraaf is het ruimterotsblok zo groot als een basketbalveld, zo'n 30 meter. De steen, 2026 JH2, zo heet die werd vorige week door onderzoekers ontdekt. Maar je zorgen maken is niet nodig. Die steen die blijft op zo'n 91.000 kilometer afstand. Wel kun je hem vanavond rond 11:30 met de telescoop zien. En 91.000 kilometer afstand, ja, dat is natuurlijk ver weg. Maar het is wel echt heel dichtbij in principe voor zo'n asteroïde.
0: Ik zou willen dat sommige mensen 91.000 kilometer weg woonden. Echt, dat had ik er geen last van. Nee, dan vind ik het toch ver genoeg. Als je niet erg vindt. Nee, maar weet je wat ik zo vind in dit land over die stroomcrisis? Hè? We hebben alleen maar crisis omdat het kabinet... En ja, ik moet toch even zeggen, ik moet kwijt. Ik moet tegen buiten verantwoorden. Omdat het allemaal korte termijn denken is. Die jongetjes en die meisjes worden dan neergezet in het kabinet voor 4 jaar. Of soms korter als iemand het verpest. Maar weet je, die zitten kort termijn te denken. Met als gevolg dus dat iedereen gaat elektrisch, heeft iemand toch niet goed over nagedacht. Hetzelfde met defensie, heeft iemand toch niet, hetzelfde met politie, afgeschaald alles. En weet je, daar zit iemand toch niet goed over na te denken. Omdat ze alleen maar denken op korte termijn. Je moet een visie hebben. En de visie is voor lange termijn. 91.000 kilometer verder. Dat is een visie. Nou goed, dat gezegd hebben.
1: Ja.
0: Maar kan je er wat mee?
1: Nou ja, ik hoef daar niks mee te kunnen,
0: maar
1: toch?
0: Wat vind je ervan? Het is allemaal korte termijn normaal. Je gaat toch ook met iemand trouwen met een lange termijnvisie?
1: Dat lijkt
0: toch?
1: Me wel, ja. Nee, anders zou ik daar niet aan beginnen. Nee,
0: en dat doe je ook niet omdat je denkt van... nou, we doen het voor 10 jaar. Nee, we doen het voor Een lange visie. Oké, okay, goed. Nou, we zijn eruit. Dankjewel, Nick.
7: Yes.
0: Alles zo uitleggen, hè. Weet je, ik zou zo die onze Jette ook uit Breda, hè. Weet je, het was zo'n leuk manneke en hij is zo veranderd. Hij is zo veranderd. Pak het nou eens aan. Pak het nou eens aan. Laat nou zien dat je dingen wil hebben en dat je denkt in de mensheid. Dat je er bent voor de mensen. Nou, oké. Okay. Muziek. Zo meteen nog eens even luisteren naar die twee fragmentjes. Voor de Diemelbotte 50 van Phil Collins. Eerst deze van Elvis en Junkie XL.

0: George Ezra. Anyone for you. Hoe liefdevol kan dat zijn? Speciaal voor jou, omdat je luisteraar bent van Brabantsbond en dat je naar Omroep Brabant luistert. Dat is goed om te beseffen, toch?
1: De ultieme Bonte 50.

0: De ultieme Bonte 50.
1: Welke zou het wel eens kunnen zijn voor jou? En welke vind je het allermooist? Waar ga je vanuit je plaat? Waar ga je vanuit je dak? Waar zet je de radio of je laptop je radar bij? Waar gaan de oortjes vol open? Bij welke van deze twee? Is dat de eerste? In the Air Tonight? Grote hit voor ons. Heeft hij bedacht in Hilvarenbeek trouwens. Dat is goed om te beseffen. Daar heeft hij zo'n beetje. Daar heeft hij de eerste krabbeltjes op een bierveeltje gezet. Tijdens de opname voor Genesis. En Another Day in Paradise. Ja, ook niks mis mee. Het gaat er niet om dat je tegen mij gaat zeggen welke mogelijke wijze gaat winnen. Nee. Op. Denk je hard. Het gaat erom welke dat jij het mooist vindt. Zo werkt het in het leven. Je gaat ook niet op zoek naar een man of een vrouw waarvan je denkt van nou, daar kan ik het meeste geld uit halen. Daar kan ik het beste bij gedijen. Nee, je zoekt iemand omdat je daar denkt de liefde bij te vinden. Dat daar het hart bij open gaat. Zo zit het leven in elkaar. En eigenlijk is het ook een beetje de muziek, hè? Je zoekt iets waarbij je hart gaat sprankelen. Welke van deze twee? Als je een echte muziekliefhebber bent, en dat ben je, want daarom luister je naar dit programma, daarom luister je naar Omroep Brabant, zou één van de twee je kunnen aanspreken. 06-573-28203. En het eind van het jaar, of tenminste ergens in het jaar, hebben we dan de ultieme Bonte 50. En daar staat dan het beste liedje van Phil Collins in.
2: Omroep Brabant presenteert
0: een nieuwe plaat die je moet horen.
2: En dit
0: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
1: Oeh, dat is een knijter. Repeat It, Martin Garrix en Ed Sheeran. Even bij elkaar gezet.

0: altijd weer een fijne gedachte dat iemand tegen je zegt: laat het licht even aan. Ja, kan ik bij je terugkomen? Ben ik welkom? Hou je nog een klein beetje van me? Ach, het zijn toch woordjes die je toch de hele dag zou willen horen? Dat iemand dat tegen je zegt. Wat je ook aan het doen bent, wie je ook bent, maakt niet uit.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Snelle, en van Snelle naar de winnaar van vandaag. Phil Collins met In The Air Tonight.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Trulease met Genke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
8: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
11: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
12: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststof kozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
11: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden.

0: Bij een Oekraïense drone-aanval in het zuiden van Rusland zijn twee doden gevallen. Twee mensen raakten gewond doordat er granaatscherven in hun armen en benen kwamen. Een aantal voertuigen raakten beschadigd. Over de Oekraïense aanval is verder weinig bekendgemaakt. Oekraïne voerde dit weekend een van de zwaarste drone-aanvallen uit op Rusland sinds de oorlog ruim 4 jaar geleden begon. Rusland zette vannacht ruim 500 drones in en 22 raketten. De meeste drones en 4 raketten zijn volgens Oekraïne neergehaald. Bij Cyprus zijn enkele schepen van een hulpvloot voor Gaza onderschept door Israël. Ook 6 Nederlandse activisten varen mee met de vloot. Het Israëlische leger onderschept geregeld bootjes van de flotilla in internationale wateren. De laatste keer was 2 weken geleden. In de haven van Rotterdam is het cruiseschip Hondius aangekomen. Aan boord van dat schip brak begin april het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn hieraan overleden. De 27 opvarenden die nog op de Hondius zitten worden bij aankomst weer getest en daarna gaan ze in quarantaine. Het schip wordt daarna schoongemaakt en gedesinfecteerd. De supporters van FC Groningen zijn donderdag niet welkom in Volendam voor het duel in de play-offs om Conference League voetbal met Ajax. Dat heeft de lokale driehoek van Volendam besloten. FC Groningen noemt het besluit onaanvaardbaar en zegt zich te gaan beraden op vervolgstappen. De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt donderdag in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van zanger Harry Styles. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien, met alle kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oh, we gaan zo fijn Pinkster weekend tegemoet. Ik weet het, het is net maandag. Je hebt net een weekend achter de rug. Maar toch, je moet vooruitkijken. Met de visie moet je en beleid moet je verder gaan. Dus als je dan bedenkt dat we een heel mooi weekend voor de boeg hebben, ach, dan is dat goed, hè. Maar je ding doen is ook wel eens fijn. Gewoon weer lekker je eigen ding kunnen doen. Of je nou aan het werk bent, of je bent, nou, maakt niet uit wat je aan het doen bent. Fijn luisteren naar Omroep Brabant, een beetje genieten van de platen die we draaien, en je wordt keer op keer verrast. Hoe mooi wil je het hebben, dat je ieder uur zo'n beetje een verrassing krijgt. Ja, daar dromen mensen van.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven, zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
10: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
9: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
10: Koppens biedt veel meer.
9: Kom langs in Volkel.
10: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
11: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrische...

0: Elektrisch rijden. DK Electric.
1: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Van Mook Badkamers en Keukens in Oosterhout.
1: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
3: Ludenburg zet Whirlpool in de spotlight. Tot en met 24 mei profiteer je van 10% korting op veel Whirlpool-apparaten. Met daarbovenop cashbacks en leuke extra's. Ontdek de actie in onze winkels of op ludenburg.nu. Inclusief de Ludenburg-service. Ludenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
1: Zitcomfort speciaalzaak Teunarts is tweede Pinksterdag geopend.
4: Is Omroep Brabant. Met nu Brabants Bond en Bermol.

0: je weet nooit wie je met je muziek een plezier doet. Maar in dit geval Bart zegt eindelijk veel te weinig Helene op de radio. Dit was Helene Fischer. En ik weet nog wel dat Kobus Bosga naar me toe kwam. Collega, vriend Kobus Bosga, die zei van, ik heb hier iets uit Duitsland, dan moet je draaien. Ik zeg, wat is dat dan? En in het begin vond ik er niet zoveel aan. Maar soms moet liefde groeien. En als er dan de liefde is, wauw.
1: Brabants Bond met Hubert Mol.
0: Maar je moet er wel voor openstaan, dat geldt er heel veel, wat we draaien. Misschien is niet alles meteen jouw liedje. Maar als je het wat vaker hoort, dan gaan je oren ernaar staan. En dan kan een liedje alleen maar mooier worden. Dan kan iets opbloeien, kan iets groeien. En soms zijn dingen briljant gedaan. En dan wordt het ook een soort van groeibriljantje. Nou, en we weten hoe duur die kunnen zijn.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
1: Hubert Mol.
2: Dit is Brabants Bond.
0: Even een boterhammetje, misschien een warme prak. Dat zou ook kunnen. Het is pauze, het is 11:15. Kopje koffie krijg je van 40.

sommige liedjes kunnen een enorme blijdschap geven. Dit is er zo een, vind ik dan. Ik word hier heel blij van. En je gaat ervan dansen. Nou, ik heb dat straks al verteld. Moet je het niet gehoord hebben. Dan ga ik vertellen dat als je gaat dansen, als je een beetje gaat bewegen, een beetje heen en weer, wiegen, maakt niet uit wat je doet, al zijn het maar kleine, subtiele bewegingjes, dat je daar de hersenen mee stimuleert. Dus dat je jezelf een beetje in beweging houdt. Hè? En alles in beweging houdt. Dat is altijd goed. Afkomstig van Alesso en Sasha Destiny. En dan en iets heel anders. Wat ik ook mooi vind. En dat wil ik zo graag met jullie delen. Het is een liedje van Jim Croce. En Jim Croce die had een vrouw. En die vrouw was in verwachting. Maar Jim Croce was nooit thuis. Hij was aan het optreden. Maar toen hij ineens te horen kreeg dat hij een kind zou krijgen, AJ Croce trouwens, die is dat, Adrian, AJ Croce, maakt ook geweldige muziek. In navolging van zijn vader, een beetje anders, maar wel goede muziek. Was hij ineens veranderd. En ineens deed hem dat heel veel, dat hij toch ja, een kindje zou krijgen. En dat raakt ons allemaal, toch? Als je in verwachting bent, of als je weet dat er kindje op komst is. En dan hoor je zo'n liedje van Jim Croce.

producer van het liedje vond het maar niks. Die zei, je moet het niet uitbrengen. Joh. Nee, je moet je niet doen. En toch, iedereen heeft doorgezet. En de platenmaatschappij, degene met het geld, die zei ook van... nou, we moeten het gewoon doen. Want er zit best wel wat in. En het zou mensen best wel eens kunnen raken. En zo gezegd, zo gedaan. We weten wat er is gebeurd. Dat is geschiedenis.

0: Portugal, The Man and Feel It Still. Eens even kijken, hoe laat is het eigenlijk? Oh, we hebben nog 2 minuutjes voordat we toe zijn zo'n beetje aan het nieuws. Even kijken wat het zit met verkeer, kijken wat het zit met weer. Uitgebreide weersverwachting zometeen van Weerplaza. Nu eerst maar eens even een blik werpen op het nieuws, Marieke. Wat heb je
1: te melden? Is het stroomnet een nationale crisis? En het is een gekke dag voor 19 leerlingen van het Huygens Lyceum in Eindhoven. Je hoort zo waarom.
2: Zo. We zitten midden in de verbouwing. We doen het zelf, maar gebruiken wel professionele spullen. Van bouwcenter Swinkels in Lieshout uiteraard. Keukens, badkamers, tegels, deuren, kasten en natuurlijk alle soorten gereedschappen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt. Bouwcenterswinkels.nl.
3: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij VitaPro niet vergeten. VitaPro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Bakke koffie voor onderweg? Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. Nu ook voor al jouw bio-based bouwmaterialen. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. In Eindhoven. Weet hoe het werkt.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
0: Ach, Helene, los van het feit dat je altijd aanvullend bent in mijn leven, vind ik het toch blij dat je er bent.
5: Nou, dat vind ik goed om te horen. Ja, het is niet zulk heel slecht nieuws ook wat ik breng. Want er staat maar één file. Okay. En dat is op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Hank en Werkendam is de vertraging 10 minuten.
0: Ach, je doet het zo op een manier dat ik denk van, ach, ik kan er uren naar luisteren.
5: Ja, nou, helaas is het dus maar één file. Maar wie weet, tot straks.
0: Ja. Alleen, dankjewel, hè.
5: Tot zo.
0: Doet goed, hè. Dag. Hoi.
6: Omroep Brabant.
0: Nou, het weer van vandaag. Een graad of 15. Misschien oplopen tot 17 graden. Af en toe zon nu een beetje met wat wolkjes. En vanmiddag, later op de middag, komen er toch weer buien deze kant uit. En hoe dat dan exact zit, dat hoor je zo meteen van Weerplaza. Eerst maar eens even luisteren naar onze eigen Marieke Smit.
1: Een voetganger is vanochtend zwaar gewond geraakt bij een ongeluk met een vrachtwagen in Breda. Het ging mis toen de voetganger wilde oversteken op de kruising van de Hoge Brug met de Prinsenkade. De weg is dicht, de politie doet nog onderzoek. Op de A58 tussen Eindhoven en Tilburg begint vandaag een proef met een nieuw systeem. Dat moet ervoor gaan zorgen dat het grondwater minder snel vies wordt. Normaal gesproken spoelen resten van banden tijdens een bui de berm in, maar het systeem moet die resten gaan opvangen. In het najaar horen we hoe goed het werkt. Een groep lokale partijen met pro in hun naam gaat vandaag naar de Raad van State. Ze zijn niet blij met de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA. Dat is Progressief Nederland, met als roepnaam pro. Pro Veenendaal is een van de partijen die bezwaar maakt. Zij zijn bang dat de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA verwarrend is voor kiezers.
7: Het gebeurt nu al dat wij moeten uitleggen als pro Veenendaal of een pro Scherpenzeel dat je niet onderdeel bent van die landelijke partij. Maar er komt ook een hele nieuwe generatie kiezers die de komende jaren voor de eerste keer mogen stemmen, die niet beter weten dat pro het oude GroenLinks Partij van de Arbeid is.
1: Het is nog niet bekend wanneer de Raad van State met een uitspraak komt. Het is een gekke dag voor 19 tweedejaars leerlingen van het Huygens Lyceum in Eindhoven. Ze moesten vanochtend hun telefoons en laptops inleveren en die blijven tot vrijdag in een kluis liggen. Het is een idee van hun mentor. Sinds de school mobielvrij is, merkt ze dat veel leerlingen bijvoorbeeld tijdens pauzes socialer zijn. En ze wilden wel eens zien hoe het met de leerlingen gaat als ze ook buiten de school geen telefoon hebben.
8: Kijken wat dat brengt, of dat nog meer leidt tot sociale interactie of juist niet. Voelen ze zich juist dan eenzaam, omdat toch best wel een groot deel van hun sociale leven ook online afspeelt. We gaan kijken wat het brengt.
1: De mentor is benieuwd hoe de leerlingen bijvoorbeeld met elkaar gaan afspreken komende week.
8: Hoe spreek je nou af? Ja, zoals het vroeger ging. Hoe spreek je af? Om 4 uur bij de kerk of zo en dan daarheen.
1: Ja, vrijdag om 10:00 ochtends krijgen de leerlingen hun telefoon en laptop terug.
0: Ja, ik vind het idee leuk, maar het kan niet meer. We zitten 2026.
1: Ja, ik vind het wel wat ze zegt dat we 4 uur bij de kerk en zo denk, nou ja, die tijd is toch wel geweest.
0: Ja, precies. Je kunt ook niet meer zonder het telefoontje waar alles op zit en zo. Maar het is wel goed om soms jezelf even op een andere manier in beweging te brengen.
1: Ja, meer in het nu. En ook wat zij zegt, wat ik wel leuk vind, is dat ze dan bijvoorbeeld ook buitenschool dan ook echt met elkaar gaan praten in plaats van dat ze met elkaar gaan appen. Dat is ook helemaal...
0: Weet je wat ik nu al probeer? Als ik bijvoorbeeld met iemand uit eten ben of zo, of koffie ga drinken, dat ik mijn telefoon al in mijn jaszak laat zitten.
1: Ja, dat doe ik ook.
0: Het is een beetje onaardig als je toch op je telefoon zit te kijken en dat je denkt van, dat vind ik interessanter dan dat je met jou zit.
1: Precies, dat komt een beetje ongeïnteresseerd over, alsof jou niet boeit.
0: Ja. Dus ik denk als je er nou zo'n soort van middenweg in kunt bewonen, wandelen, dat je toch die telefoon nodig hebt voor alles om te kunnen doen. Daar zit toch je leven in. En op de andere manier dat je ook dat ding dan even weglegt en sociale ervan wordt. En is toch ook goed?
1: De balans.
0: Ja. Aan de andere kant levert ook veel sociale contacten op. Want ik zit ook wel eens met iemand dat ik even een appje stuur van: goh, ik zat aan je te denken. Hoe gaat het met je?
1: Ja, en dat, ik vind dat ook van mensen die je dan misschien niet elke week kan zien of zo. En dan ben je toch op de hoogte van die persoon wat er speelt in hun leven.
0: Dus als je
1: het levert ook iets op.
0: Als je van mij een appje krijgt, weet je, dan weet je dat ik gewoon even zat, als jij zat te denken.
1: Ik ga mijn telefoon in de gaten houden.
0: Ja, precies. Maar niet als je in gesprek bent met iemand.
1: Nee, oké, dan niet.
0: Dankjewel. Tot straks weer. Hè.
1: Tot straks. Hoi.
0: Ja, daar ben ik. Maar zoals beloofd, zo meteen weer Plaza. Even kijken hoe het ervoor staat de komende dagen. Het wordt alleen maar mooier en mooier. Maar ja, iedere dag kan toch een feestje zijn voor ons.

0: Zijn mooie boodschap voor een liedje maakt het liedje meteen een stuk sterker. Love, Not War. Van Jason Derulo en Nuka. Het is een begrip, het is een uitdrukking die al jaren wordt gebruikt, maar niet iedereen heeft er oren naar. Dat is wel jammer. Maar gelukkig bij Omroep Brabant en jij, omdat je luistert, hebt er wel oren naar. Ook zo naar het weer, want hoe gaat het zich ontwikkelen? Floris, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Hubert.
0: Nou ja, vanmiddag wordt het allemaal later vandaag, wordt het een beetje minder, toch? Of is dat al wat bijgedraaid? Kun je het een beetje bijstellen?
1: Ja, het is wat wisselvallig. Er trekken momenteel buien over. Lokaal met onweer en hagel. Maar tussen de buien door is het lekker weer met veel ruimte voor de zon. 15 graden, weinig wind uit het westen. Dus al met al een beetje wisselend vandaag. Later op de dag trekken de meeste buien wel naar het oosten weg. En dan volgt er een heldere nacht waarin het ook flink kan afkoelen. Na een graadje of 6.
0: Oké, dat is wel koud trouwens.
1: Voor dat is
0: van het jaar. Ja, hoort dat een beetje bij de tijd van het jaar op zich? Nou, het is wel zonde.
1: Hoort er wel bij hoor. Kan ook wat nevel of mist ontstaan. Morgenochtend zal dat snel verdwijnen. En dan volgt er toch wel een periode met wat zonnig weer. Maar in de loop van de ochtend en tijdens de middag vooral raakt het bewolkt en volgt er enige tijd lichte regen. Voor de regen uit kan het nog 15 graden worden. Maar ook morgenmiddag dus een grijs weerbeeld met af en toe wat regen. En ook op woensdag houden we het niet geheel droog, want ook dan komt het verspreid over de regio tot een aantal buien. Kan opnieuw lokaal weer onweer voorkomen en temperaturen gaan wel iets omhoog naar een graadje of 17. Later in de week, vanaf donderdag, dan krijgen we te maken met een krachtig hoge drukgebied. En dat brengt vooral veel warmer, zonniger en ook veel droger weer met zich mee. Dus later in de week wordt het echt zomers, Hubert.
0: Oké, lekker. Nou ja, goed, laten we daarbij blijven. Dan kunnen we het ook niet verpesten. Maar ja, toch even, is dat dan toevallig een uitschieter of zeg je van aan? Want het is Pinksterweekend, hè? En we hebben een extra dagje dat we vrij zijn.
1: Nee, het is echt een lange droge periode waar we tegenaan zitten. Want ook in het begin van volgende week is het droog, zonnig en warm voor de tijd van het jaar. Met zomerse temperaturen van 25 tot misschien lokaal 28 graden.
0: Oké. Ik ga er met de kleding wat rekening mee houden, dat ik er vast wat dingen naar voren schrijf die ik aan kan trekken.
1: Ik ook. Ja, zwembroekje uit de kast.
0: Het gaat wat te ver met die beentjes van mij. Witte beentjes, maar toch. Een beetje rustig aan met t-shirtje en zo. Dus leuke shirtjes aan trekken kan hebben.
1: Mag je niet verkeerd toe. Niet verkeerd. En ook de zonnebrand is dan best wel goed om uit de kast te halen. Want de UV-index wordt dan gemeten tot zonkracht 6. En dat is toch behoorlijk fel.
0: Ja, goed smeren. Je mag hem ook smeren. Dankjewel, Floris. Tot de volgende.
1: Tot de volgende keer. Fijne dag.
0: Houdoe.

0: En op de mijne, dat waren Nick en Simon. Hoe zit het met jou? Hang je zo meteen aan de lippen van Koen Wijn? Dat is de vraag.
1: Alles open.
0: Ja.
1: Ja.
0: Zometeen, tussen 1 en 4.
1: Zeker. Zometeen ga ik starten met de vraag, wat verdien jij? Nou, Hubert, wat verdien jij?
0: Ja, liefde.
1: Nee, ik bedoel, in geld.
0: Te weinig.
1: Slecht antwoord.
0: Zometeen. Tot morgen.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
11: Oh ja, en waarom staat er dan booty?
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
13: Volle bak buiten bezig zijn en lekker verdienen? Bij Fullfans doe je OnlyFans. Zeg maar, alleen hacken. Met strak en precies werk maak jij bouwplaatsen veilig. En je collega's? Dat zijn je maten. Denk je nu, wat de hack? Dit wil ik? Check dan fullfans.nl. Dat is full en dan F-E-N-C-E.nl. Fullfans.nl.
14: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
15: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
16: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
17: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
18: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
19: Hoe kom ik hier weg?
18: Vragen die over je toekomst gaan.
20: Hoe word ik beter in mijn vak?
18: Of één die je wakker houdt.
21: Hoe begin ik weer met werken?
18: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
22: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
23: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Het zijn Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Voorwaarde is wel dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. Dat zei advocaat Sjoerd van Bergen-Henegouwen op een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Van Bergen-Henegouwen staat Taghi eenmalig bij voor deze zitting, waarin werd gesproken over het gebrek aan advocaten.

0: Zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. De Internationale Turnbond laat Russische en Belarussische atleten weer toe bij wedstrijden. Daarmee volgt de bond de lijn die door het Paralympisch Comité, de Zwembond en de Worstelbond al is ingezet. Sporters uit Rusland en Belarus werden sinds de Russische invasie van Oekraïne 4 jaar geleden geweerd bij internationale sportwedstrijden. Topsporters uit die landen deden aan sommige evenementen wel mee, maar dan onder neutrale vlag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met een kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel daarvoor. Alles is weer een klein beetje normaal op deze 18e mei 2026. Het parkeerterrein bij Omroep Brabant staat weer ram en ramvol. Het is weer druk op de wegen. De vakantieperiode, periodes moet ik eigenlijk zeggen, die liggen nu echt wel een beetje achter ons. Tuurlijk komt er nog wel een vrij dagje aan met de tweede Pinksterdag en zo. Maar we gaan echt weer een beetje richting het normale. We gaan richting de zomer. We gaan richting lekker weer. En ook dat ga je merken in deze week. Die gaat langzaam beter en beter en beter worden. En we gaan richting hele fijne muziek. En richting de vraag, wat verdien jij eigenlijk? Kom ik zo op terug.
2: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Ik heb mijn interieur een eigen karakter gegeven. Met een designfauteuil, een eethoek en een prachtige hoekbank van Leolux. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans. In Oosterwijk. De Leolux Select Store.
8: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
9: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
10: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
11: Dit is Omroep Brabant. Met nu
12: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: De wijn van Iets Na Ene vertrekt nu van spoor 1.
1: I got a feeling the Black Eyed Peas voor alle mensen die zin hebben in een feestje. Nou ja, goed, daar ben je nu bij. 1:15. Je bent bij Wijn in de Middag. Hartstikke mooi dat je er bent. En ik had het net over loon. Ja, salaris. Altijd een vies woord ergens om daar het over te hebben. Maar daar gaat verandering in komen. Vanaf 1 juni moeten bedrijven werknemers de mogelijkheid geven om loonverschillen te controleren bij collega's met vergelijkbaar werk. Dus eigenlijk, stel je voor, je hebt twee tuinmannen, je bent met z'n tweeën. De ene tuinman die verdient €2.000 en de andere die verdient €3.000 per maand. Dan moet je bij de oppertuinman, bij de baas aan kunnen geven, ja, ik wil eigenlijk weten wat die ander verdient. Het gelijk te kunnen trekken. Het is een initiatief vanuit Brussel, de Europese Unie. In Nederland gaat dit overigens volgens mij pas in vanaf 1 januari volgend jaar. Hier willen werkgevers wat meer tijd. Die zeggen, ja, we moeten dat allemaal regelen. We moeten dat allemaal goed afbakenen. Maar nou is eigenlijk dus de vraag, vind je dit oké? Vind jij het oké als jouw salaris voor andere collega's zichtbaar wordt? Daar ben ik gewoon weer heel benieuwd naar. Want je zit waarschijnlijk nu toch op kantoor of op de steiger of in de vrachtauto of waar dan ook. Je bent waarschijnlijk aan het werk. En kijk nou eens naar die man of vrouw tegenover je. Of denk eens aan die man of vrouw op kantoor of waar dan ook. Zou jij willen weten wat iemand in vergelijkbare functies verdient? En zou je het daarmee dus ook oké vinden dat jouw salaris open en bloot komt te liggen voor collega's? Nou, laat me daar eens eventjes weten. Dat is via 06573-28203. Ik ga het heel simpel maken. Jouw salaris openbaar, duimpje omhoog. Jouw salaris niet openbaar en geheim, duimpje naar beneden. Ik ben namelijk heel benieuwd. Doe ik het in twee etappes, kom ik er zo meteen op terug. Dat doe ik na Danny Vera en Malone Pichel met Try Again. Want die ga je horen.

0: Doe maar en smoor verliefd. Even terugkomend op dat verhaal van dat salaris. Hè. Ja, dat is wel iets wat ons allemaal bezighoudt. Dat merk ik ook wel aan de reacties die binnenkomen in de app. Nou, het is eigenlijk heel simpel. Brussel, Europa wil graag de loonkloof tussen bijvoorbeeld mannen en vrouwen verkleinen. En daardoor willen ze meer openheid over salaris. Ja, ze willen eigenlijk het heel simpel houden. Dat jij als werknemer naar je baas kunt gaan en zeggen, hey, wat verdient Kees? Want Kees en ik doen precies hetzelfde werk. Ik krijg daar 2000 euro voor. Maar Kees, die krijgt daar 3000 euro voor. Ik wil dat helemaal weten en ik wil dat het gelijk wordt getrokken. Nou, uiteindelijk moet dat dan het idee zijn. Er is onderzoek naar gedaan, maar ik vind het veel te leuk om hier even onderzoek te doen. En daar blijkt ook echt een ander beeld. Veruit de meeste mensen die hebben gereageerd in Brabant, die vinden het eigenlijk prima om hun salaris te delen. En dan wil niet meteen zeggen dat dat met de hele wereld moet, maar wel bijvoorbeeld onder collega's. Nou, laat het maar gebeuren. Laat het maar inzichtelijk worden, zo krijg ik binnen. Sommige mensen die zeggen zelf ook van ja, ik heb het ook al wel meegemaakt. Ik heb in de zorg gewerkt, krijg ik hier binnen. En een andere collega die had meer salaris dan ik, terwijl we hetzelfde werk deden. Hebben me meerdere vaak op aangesproken dat het niet klopte. Nou, of het uiteindelijk goed is gekomen, dat weet ik niet, want dat wordt niet gestuurd. Hier zegt Mario ook aan de ene kant ja. Dat je kan controleren of je zelf ook een eerlijk salaris krijgt vergeleken met je collega's. Aan de andere kant nee. Ervaring heeft namelijk ook een prijskaartje in salaris. Maakt toch ook bepaalde verschillen in salaris redelijk. Dan denk ik dat het niet gezelliger op wordt als je elkaar salaris weet. Zou ik toch voor nee gaan? Ja, daar zit ergens misschien wel een hele goeie. Wordt het er gezelliger op of blijft het, of wordt het eigenlijk heel erg kribbig? Dat kan natuurlijk ook in op zo'n afdeling bijvoorbeeld. Uurloon, daar gaat Geert-Jan voor. Uiteindelijk wat er overgemaakt wordt, dat niet. Dat zou dus ook een verschil kunnen zijn. Ik deel het ook wel hoor. Gedeelde smart is halve smart, krijg ik van Linda binnen. En zo zijn er nog veel meer reacties. Robert die stuurt dit, vond ik ook nog wel een aardige.
1: Koen, als je als collega's onder elkaar weet wat je verdient, dan krijg je ruzie. Dan gaan ze naar de baas en dan zeggen ze, ja, die verdient meer als mij en we doen hetzelfde werk. Als de baas er wel niks aan doet, dan zeggen ze van, zoek het maar uit, ik ben al weg hier. En dan krijg je leegloop bij de bedrijven. Dus nee, gewoon zo laten.
0: Ja, al gaat het daar natuurlijk dan ook weer over. En toen heb ik het tegen Robert gezegd, maar tenzij ze het gewoon gelijk trekken. Nou, daar stuurt Robert het volgende op terug.
1: Ja, dat klopt. Maar in de praktijk gebeurt het toch niet, dat weet jij ook wel. Ik weet zeker, Koen, als ik bij jullie zou werken, jongen, ik verdien er veel meer dan jij.
0: Ja, dat weet ik ook zeker, Robert. Zeker weten, zo'n goede stem, dat kan bijna niet mis. Hey, dankjewel voor alle reacties. En dus een merendeel van Brabant vindt het prima om het salaris te delen. Dat is dan wel weer grappig, hè. Mike's in Nightingale nu.

0: right back where we started from. Het is bijna 1:30 en zometeen het nieuws. En daarna ga je horen. Eurythmics. En ook. Ja, dat heb ik gisteren nog gedaan. Ah, goed, daar later meer over. Wat eerst richting Marieke met het nieuws. Wat zit daar zo meteen in, Marieke?
1: Demonstranten bezetten het dak van een TU-gebouw... en voetballer Neymar was gisteravond heel boos... na een blunder van een scheidsrechter.
2: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf. Met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Wonen was nog nooit zo mooi.
3: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
4: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer. Binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
5: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu. Voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
4: Haal de bioscoopbeleving in huis met Avenue.
6: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
7: Omkijken naar elkaar. We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
8: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
9: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
10: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
11: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
7: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
12: Lunch en vaart dwars door West-Brabant met de Zilvermeeuw. Kijk voor alle rondvaarten en dagtochten op zilvermeeuw.nl.
0: Omroep Brabant. Eens even kijken naar het weer. De bewolking die maakte vaker plaats voor zonnige perioden. Tegelijkertijd komen enkele buien tot ontwikkeling vandaag. En dan kan het zelfs gaan onweren. Maximaal een graad of 15. En het nieuws, dat krijg je van Marieke.
1: Een groep pro-Palestina-demonstranten zit op het dak van een TU-gebouw in Eindhoven. Ze bezetten het dak van een gebouw waar laboratoriums in zitten... en waar mensen met gevaarlijke stoffen werken. De dampen gaan via het dak naar buiten. De politie en universiteit maken zich daarom zorgen om de veiligheid. Het is niet duidelijk hoe lang de demonstranten willen blijven. De politie heeft een fout gemaakt bij het delen van foto's. Ze zijn op zoek naar de dader van een mishandeling... en zetten vrijdag foto's van hem online. Maar daar stond per ongeluk ook een foto van een gewond en minderjarig slachtoffer bij. De politie zegt dat de fout kwam door miscommunicatie. De foto is nu offline gehaald. In Mortsel, vlakbij Antwerpen, is gisteravond het dak van een supermarkt ingestort. De afgelopen dagen viel er veel regen en gisteravond ging het ook weer los. De brandweer denkt dat er veel te veel water op het dak bleef staan, waardoor die het begaf. Maar het had nog erger kunnen zijn.
13: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Een ander geluk geweest is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren, geen publiek aanwezig was in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers, maar we zitten inderdaad wel met heel veel schade.
1: De winkel blijft de komende dagen in ieder geval dicht. De Braziliaanse voetballer Neymar kan het niet geloven. Hij werd gisteren tijdens een wedstrijd gewisseld, terwijl dat helemaal niet de bedoeling was. Hij speelde met zijn club Santos en kreeg last van zijn kuit. Daarom werd Neymar naast het veld behandeld. De club wilde op dat moment ook wisselen, maar ja, toen ging het dus mis. De vierde official dacht dat Neymar gewisseld werd. Terwijl Neymar nog behandeld werd, kwam de invaller al het veld opgerend. De voetballer ging daarna ook het veld op en kreeg een gele kaart. Neymar werd woedend, pakte het briefje met daarop de wissels... en liet aan de tv-camera zien dat zijn naam er inderdaad niet op stond. Maar de scheidsrechter die wilde de fout niet terugdraaien.
0: Ach, ja.
1: Ja, allemaal huilie.
0: Ja, inderdaad. Nou, het is gebeurd. Hey, en tegen die mensen die op de TU zitten zou ik graag willen zeggen...
14: Kom van de daken!
0: Dankjewel!
1: Zonnig! Fijn!
0: En tot later, Marieke. Tot over een uurtje dan maar weer. Zometeen de dijk en als het golf, daarna is de radio voor jou. Maar eerst Eurythmics.

0: gisteren nog even wezen golven. Ik deed dat vroeger veel. En nu heb ik weer eens een keer die dingen uit de kast gepakt. En ik ben wezen golven. Nou, en als het golft, dan golft het goed.
1: 0-6-5-7-3-2-8-2-0-3.
0: Dit gaat natuurlijk over andere golven, maar dat geldt terzijde. Ik moest er wel aan denken. Sterker nog, gisteravond een beetje, of gistermiddag een beetje te fluiten. Op de golfbaan in Esbeek. Leuk daar. Mooie natuur ook eromheen. Dus je kan er gewoon lekker eten daar.

Maar ik kan er uiteindelijk maar één kiezen natuurlijk. En die heb ik inmiddels denk ik gekozen. Want ik doe deze. Ik weet niet van wie die nou... Oh, van Thuis komt die binnen. Die wil namelijk House of Pain horen. En daar zie ik eigenlijk wel zitten. Vind ik wel leuk. Jump Around krijg je het ook een beetje warmer van. Kan je nu nog best gebruiken. Tegen het eind van de week niet meer. Want dan wordt het al warm zat. Maar nu met slechts 15 graden in beweging blijven. Want anders vat je nog een kuitje. En dan kan je niet zo lekker van de zon genieten. Aan het einde.

Forget You. Daarvoor Brian Ferry en Let's Stick Together. En dat brengt ons bij een liefdesaffaire die zich allemaal afspeelde in Wenen. En daarom Ultrafox en Vienna. Nu op Omroep Brabant.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. Dan moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
7: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
8: Het festival- en vrijgezellenseizoen is weer begonnen. Ga je met vrienden op pad? Regel dan je vervoer in één keer goed. Met de luxe VIP-bussen en auto's van Govende Exclusive reis je samen veilig en comfortabel. Ideaal voor vriendenweekenden, vrijgezellenfeesten en festivals. Boek nu via govendeexclusive.com. Govende Exclusive. Stijlvol onderweg.
9: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
10: 50 jaar Witoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Witoma. Bedrijventerrein Kruisstraat Rosmalen.
9: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal, waar je lichaam tot rust komt.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. In de Malediven zijn ook de lichamen van de laatste vermiste duikers gevonden. Vijf Italianen kwamen donderdag om het leven toen ze op 50 meter diepte grotten gingen verkennen. Eén werd kort daarna al gevonden. De andere vier zijn nu gevonden door Finse duikers. Een duiker van het Maledivische leger is bij de zoektocht ook omgekomen. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. Na de Zwembond en de Worstelbond laat ook de Internationale Turnbond weer atleten toe uit Rusland en Belarus. Deze sporters worden geweerd bij wedstrijden sinds de Russische invasie van Oekraïne. Wel mogen Russische en Belarussische sporters soms meedoen aan evenementen onder neutrale vlag. De play-off-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de arena. De lokale driehoek heeft besloten dat de Groningen-fans niet welkom zijn. De club overweegt dat besluit aan te vechten. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden.

0: zitten. Waarin je gewoon weer een beetje kunt genieten van een barbecue'tje. Dat soort zaken. En we hebben al kleine speelde prikjes gehad. Maar het komt steeds dichterbij dat we dat wat consequenter kunnen gaan doen. En dat is hartstikke mooi. Nu concentreren we ons vooral op de muziek. Zometeen met de Rubettes. En ook nog David Guetta en Teddy Swims komen voorbij. Gone, gone, gone. Een heerlijke plaat. Zometeen hier tijdens Wijn in de Middag op Omroep Brabant.
1: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
2: Wat een goed plan.
1: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
2: Of Florence en de ruïnes van Pompeji?
1: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
5: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Hoi! Doet u mij maar een portie groen staal.
8: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
7: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
9: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
10: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
11: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin open en om naar het park.
12: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken. En tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
13: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
14: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
15: SVK Benelux.
14: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
16: Dit is Omroep Brabant. Met nu
17: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: David Guetta, Teddy Swims en Tones and I.
1: Wijn in de middag.
2: Geniet met volle teugen.
0: Ja, en die vergat ik net natuurlijk toen ik het allemaal aankondigde. Tones and I, maar ook dat wel een zeer leuke zangeres. Komt uit Oceanië, Australië geloof ik. Het zou Nieuw-Zeeland kunnen zijn, maar Australië is een beetje... Ja, zoals de Amerikanen denken over Europa, zo denk ik een beetje over die streek. Europe, dat is al snel Amsterdam. Dat ze het in Nederland vinden liggen, dat weet niemand. Dat heb ik een beetje bij, ja, maar komen ze nou vandaan? Australië of Nieuw-Zeeland, het is maar hartstikke groot, weet je. Maar dat is een beetje mijn eigen gebrekkige topografische kennis, denk ik. Maar Tones and I hoorde je dus ook bij dat liedje samen met de grootheden David Guetta en Teddy Swims. Samen met Gone, Gone, Gone. En zo hebben we heel veel hele fijne muziek. Met zometeen de original Fly Guy. En ik zou het knap vinden als je weet welke plaat die heeft gemaakt. Het is een soort van quiz zonder prijs hoor. Die ik nu speel. Want je krijgt er helemaal niks voor. Straks ga je het wel horen. Eerst nog George Michael en Kissing a Fool.

0: even spoelen naar
1: 1996. Elke dag dan spoel ik even terug naar een liedje uit de 90's. Simpelweg omdat ik het zo'n fijn decennium vind. En ik ben er zelf in groot geworden. En het kent zoveel verschillende kanten. Dus daarom vandaag uitgekomen bij Clifton Reumel. Een Nederlandse rapper. Die trad onder de naam T.O.F. op. Tof, wat dan weer de original Fly Guy betekende. Zijn eerste naam was Cool Ice D, maar dat vond hij niet serieus genoeg. Maar zo kon hij zijn naam in het Engels en Nederlands uiteindelijk gebruiken. Hij kreeg een beat van een producer en zo begon hij te schrijven. En in een avondje had hij een liedje klaar. Funk it up! Hij bracht het liedje uit op het label van Ray Slijngaard. Die kennen we als rapper van Too Unlimited, hè? Samen met Anita. Het was wel wonderlijk dat het in deze tak van sport was. Want hij zelf, en dan heb ik het over Clifton Reumel, die was heel erg gecharmeerd als kind van Motown-muziek. En dit genre, you funk it up, dat zei hem eigenlijk niet zoveel. Pas toen hij een jaar of 14, 15, 16 was, toen raakte hij verslaafd aan rappen. En dat doet hij nog steeds, maar vooral als het te maken heeft met 90's feesten en dat soort zaken, want die worden nog veel gedaan. En dan zal hij ongetwijfeld ook dat albekendste liedje doen. En dat is Funk It Up.

0: trekken.
1: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is Omroep Brabant.
3: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van water met mijn scootmobiel.
4: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
5: Sowieso. We laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
6: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
1: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: en The Love on Top. Dat straks allemaal pas. Heb ik trouwens nog wel een leuk feitje bij. Maar eerst, Marieke, wat zit er zo meteen in de nieuws?
1: Supporters van Willem II mogen niet mee naar de uitwedstrijd in Volendam. En het cruiseschip waarop het hantavirus uitbrak is weer terug in Nederland.
2: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
4: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende, modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
5: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
4: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
6: Mijn papa verkoopt stoelen.
7: Dit zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
8: Ludenburg zet Whirlpool in de spotlight. Tot en met 24 mei profiteer je van 10% korting op veel Whirlpool-apparaten. Met daarbovenop cashbacks en leuke extra's. Ontdek de actie in onze winkels of op ludenburg.nu. Inclusief de Ludenburg-service. Ludenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
9: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van den Broek Woninginrichting geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
9: 20% korting?
10: Ja, ook bij Van den Broek in Baarle-Nassau.
0: Robert Vriezen bij de ANWB. Het staat ergens vast, want anders ben je er natuurlijk niet.
11: Dat heb ik gesignaleerd.
0: Nou, vertel eens.
11: En dat signaleer ik op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Bij Bavel, 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging valt mee, hoor, 5 minuutjes. De dubbele vertraging, 10 minuten vertraging op de N629 vanuit Oosterhout naar Dongen. Bij Kaatsheuvel, 2 kilometer file.
0: Het is waar, maar we doen het ermee.
11: Het is waar.
0: Dankjewel, ja. Tot later.
11: Joe, tot zo.
12: Omroep Brabant.
0: Bewolking die maakt vaker plaats voor zonnige periodes. Dat is in ieder geval goed. Tegelijkertijd komen wel buien tot ontwikkeling. En die kunnen gepaard gaan met onweer. En maximaal een graad of 15 vandaag. En dan het nieuws, Marieke.
1: Supporters van Willem II mogen zaterdag niet mee naar het stadion van FC Volendam. De club speelt daar de finale van de play-offs. Supporters van FC Volendam zochten gisteren na hun verloren wedstrijd tegen Telstar de confrontatie met de politie en onschuldige inwoners op. De club mag daarom geen uitsupporters meer meenemen, maar ook niet ontvangen. Willem II is daar boos over. Zij vinden dat hun supporters de dupe worden van het gedrag van anderen. De pro-Palestina-demonstranten die op het dak van een gebouw van de TU Eindhoven zaten, zijn er weer vanaf. Dat deden ze vrijwillig nadat de politie dreigde om ze op te pakken. Er is alsnog één demonstrant opgepakt omdat die persoon wegrende toen agenten een ID wilden zien. Het cruiseschip Hondius, waarop het hantavirus uitbrak, is weer terug in Nederland. Het schip ligt in de Rotterdamse haven en wordt daar schoongemaakt. Er zijn nog 27 mensen aan boord. Ook het lichaam van een van de 3 mensen die overleden door het virus is er nog.
0: Oh, sorry, jij wilde natuurlijk nog iets horen daarover.
1: Ja, want... ja, als het...
0: ja, een verslaggever bijvoorbeeld.
1: Ja, zoiets. Plus?
0: Kan ik gewoon voor je regelen, komt hij aan.
13: Dat is een Duitse vrouw. En dus die 25 bemanningsleden en een arts en een verpleegkundige zijn nog aan boord. Dat zijn 2 Nederlanders, die laatste 2. Die gaan gewoon thuis in quarantaine. Ja, en die overige opvarenden, daar staan dus porta cabins voor klaar. En dan kunnen ze mogelijk wekenlang hier in quarantaine moeten blijven.
1: De haven van Rotterdam is voor een deel dicht, zodat de passagiers niet in contact komen met andere mensen. Voor PSV is de vakantie begonnen en de grote vraag is natuurlijk wie er wel en niet terugkomt bij de club in het nieuwe seizoen. 1 vertrekker staat al vast, assistent-trainer Ibrahim Afellay. Hij stopt omdat hij niet zo blij is met de bescheiden rol die hij had in het team van trainer Peter Bos. PSV-icoon Willy van der Kerkhof snapt dat wel. Afellay's voorganger was André Ooyer, dat is de ex-schoonzoon van Willy. En die liep volgens Willy tegen dezelfde dingen aan.
14: Assistent-trainer zijn is geen makkelijke job. Ik heb dat met André meegemaakt.
11: André Ooyer, hè?
14: André Ooyer. Ja. En die zei ook, opa, echt veel tijd in zitten. Heel veel tijd. Dus je moet eigenlijk ben je 24 uur per dag met als assistent bezig. Zonder dat je iets te zeggen hebt.
1: Ooyer noemt Willy trouwens nog steeds opa, omdat Willy de opa van zijn 2 dochters is. En meer hoor je in de Willy en René podcast van Omroep Brabant.
0: Ik dank jou zeer hartelijk, Marieke.
1: Nou, graag gedaan.
0: En tot over een uurtje dan maar weer. Zometeen een apart meezingliedje, maar toch kan je me lekker meezingen. Fluiten.

0: Beyoncé beleeft haar love on top. Er is trouwens wel eens onderzoek gedaan naar love on top. Hoef ik verder niet uit te leggen. Maar mannen die geven net iets vaker aan dat ze dat prettig vinden dan vrouwen. Weet je dat ook weer? Wel leuk, toch?
1: De meezinger van de middag. Maar neurie of fluiten mag natuurlijk ook.
0: Een wat atypische meezinger, maar toch, ik zing hem altijd waar het mee. Of het nou de versie is die Tupac er uiteindelijk op maakte, of gewoon deze van Bruce Hornsby en The Range. The Way It Is.

die komt uit Vlaanderen. Ze bundelen de krachten en heten dan Fleming en Meteor en zingen dit liedje. En dat is allemaal niet nodig. En nu toch even het zonnetje erbij pakken, want ik zie het hier langzaam doorbreken. All Things Under the Sun van Wolf hoor je nu hier op Omroep Brabant.

in het wiel. Waar de wind niet met je speelt, maar jij wel met de gedachte. Dat er boven zoveel moois nog op je staat te wachten.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Nu bij Dirk, Vita Kraft kattensnacks of drink voor 1,99.
4: Nu bij Velderhof, 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie, de motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie, het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo!
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie, olifant!
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
9: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
10: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
9: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
10: Koppens biedt veel meer.
9: Kom langs in Volkel.
10: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
11: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
12: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
13: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Belastingdienst verdenkt een groep Bulgaren van een miljoenenfraude. Ze zouden op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten. Daarna werden belastingaangiftes ingevuld met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. De Belastingdienst zou zo een bedrag van in totaal 6,7 miljoen euro hebben overgemaakt naar de fraudeurs. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan nog ruim 2 miljoen terug te halen, omdat de Belastingdienst intussen rekeningen heeft geblokkeerd. 15 jaar geleden kwam ook al een grote fraude door Bulgaren aan het licht. Toen ging het om het onterecht innen van toeslagen. Het vakantiegeld voor gepensioneerden valt dit jaar hoger uit. Seniorenplatform AOW.nu berekende dat mensen met AOW dit jaar netto tot 20% meer vakantiegeld krijgen. Zo krijgen alleenstaande AOW'ers eind deze week €1,174 vakantiegeld gestort, bijna €200 meer dan vorig jaar. Ook partners die beide AOW krijgen gaan erop vooruit. De stijging komt vooral doordat het minimumloon flink omhoog is gegaan. De AOW is daaraan gekoppeld. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. De KNVB denkt dat er zo'n 5000 Oranje-fans in de stadion zitten tijdens de eerste wedstrijden van het WK volgende maand. Daarnaast verwacht de voetbalbond nog eens 5000 extra fans die meelopen in de zogenoemde fanwalk, de oranje mars die voor de wedstrijden wordt gelopen. De wedstrijden zijn in de VS, Canada en Mexico. Oranje trapt af in Dallas tegen Japan. Ook de andere poolwedstrijden zijn in de VS. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Zon, het is hooguit 16 graden.

0: minuten vertraging. En de A67 Venlo richting Eindhoven tussen Zomer en Leenderheide 6 kilometer. Met 25 minuten vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht allemaal. In ieder geval heel erg vervelend. Maar hij is genoemd op de radio en dat maakt het altijd al ietsje minder erg. Zometeen gaan we naar een prachtig liedje van Coldplay. En ook Donna Summer, die komt voorbij dit uur.
1: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
2: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
11: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend secondspecialist.
10: Woonboulevard Os. Kom ook op tweede Pinksterdag woonshoppen in Os.
11: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
12: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Casemit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op tweede Pinksterdag.
13: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
14: SVK Benelux.
13: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
15: Dit is Omroep Brabant. Met nu
16: Wijn in de Middag. Koen.

0: I Feel Love. En dat kan je beter voelen dan aandrang. Ja, en waarom zeg ik dat? Nou, we gaan het hebben over poepen. En mag dat zo uitdrukkelijk gezegd worden op de radio? Ja, waarom niet? Sterker nog, het is een punt dat een onderzoeker wil maken. En daarom doe ik het ook eventjes.
1: Wijn in de middag op Omroep Brabant.
0: Ja, er staat een groot artikel vandaag in de Telegraaf. Darmdokter Trisha, die ziet ons massaal verkeerd te poepen. Ja, en dat is wel een dingetje, want we hebben het in onze cultuur eigenlijk weinig over datgene wat we allemaal moeten. En als we het niet kunnen, dan hebben we een serieus probleem. En Pishira, zo heet ze dan, is een darmspecialist. En die zegt ook, het grootste probleem wat we hebben met onze darmen is niet medisch, maar cultureel. We leren kinderen al vroeg dat darmen iets zijn om over te zwijgen. Ouders zeggen al snel, bah, zeg dat niet. Of, dat is niet netjes. En zij zegt, ik probeer juist het tegenovergestelde te doen. Want wie nu leert dat poep gênant is, durft later geen hulp te vragen. Er zijn namelijk heel wat mensen die met darmproblemen kampen. En daar moet je dus kennelijk over kunnen praten. Ik vind dat zelf ook wel een beetje een dingetje. Maar daarom denk ik, gooi gewoon eens alle sluizen open op de radio. Wat kan mij het schelen? En ik citeer niet uit eigen werk, maar uit haar werk. En daar staan een paar mooie zinnen in dat artikel. Dat ik denk, ja, dan neem ik je toch eventjes in mee. Maar wat als het niet lukt om je nummer 2 in de meest ideale vorm, als een worst of slang, glad en zacht, of je engelen hoort zingen, tevoorschijn komt? Ook daarvoor heeft Pashria een praktische tips. Onze toiletten zijn namelijk, en dit vind ik interessant, zijn helemaal verkeerd ontworpen. Zelfs in India, waar je voorheen hurk-wc's had, komen nu steeds meer zittoiletten te staan. En wat moet je nou doen als je goed wil poepen? En onthoud dit nou gewoon even voor als je straks weer naar huis gaat en je denkt, huppatee, ik ben toe aan die nummer 2. Leg een stapeltje boeken onder je voeten. Want dan is het lichaam in plaats van 90 graden in een veel andere houding. En dan komt die poep er beter uit. Oké, en tijdens het poepen mag je dan aan mij denken. Veel sterkte dan ben je.
2: Het werk weer hervat.
0: Lukt het alsnog niet?

0: The Billie Jean van Michael Jackson. En ik neem toch even de tijd. Ik heb laatst, zoals misschien ook wel velen, de film gekeken. In de bioscoop in Tilburg. Vond het aardig. Redelijk. Ik denk een 6,5 of zo. Mijn vriendin die was veel enthousiaster. Mijn buren trouwens ook. Die kwamen afgelopen week kwamen ze daarvan terug. Waren ook heel enthousiast. Zeker. Maar ik vergeleek het misschien een beetje ten onrechte met de film van Queen, die ik echt heel veel beter vond. En hier hoorde je toch vaak de plaat in plaats van de hoofdrolspeler zingen. Af en toe ook. En dat deed hij meer dan uitstekend. Er kwam verder weinig nieuws aan. Maar ik moet zeggen, als er ooit een mogelijkheid komt dat je naar de musical van MJ komt, kunt, dat is in Londen geloof ik en in New York, dan moet je daar zeker naartoe gaan. Die heb ik gezien en ik was er zo verschrikkelijk van onder de indruk. Dus ik hoop dat hij ooit nog deze kant in komt. Goeie dans, goede zang, goede band. Alles was helemaal on fleek. En ook dit liedje werd gespeeld. De Billie Jean natuurlijk van Michael Jackson.
1: Klassieker van Nederlandse bodem.
0: En soms hoef je niet veel te zeggen bij een liedje dat voor jou een echte klassieker is. Dit is zo'n liedje. Klein Koentje, die snapte ook niet zo goed als hij 's avonds op zijn teentjes uit het raam keek wat nou die grote mooie oranje-rode gloed was die hij zag in het verte. En uiteindelijk is dat ook het recept wat Rowan Hesse heeft gebruikt voor het liedje De Pil in Brand. Ik woonde weliswaar niet aan De Pil, maar ik kan me de situatie helemaal voorstellen. En daarom, het is zo'n mooi liedje. En laat ik hem ook heel graag horen hier op de radio in deze klassieker van Nederlandse bodem.

0: known as and the pill in a brand. Even zitten goed te doen aan mijn zoontje, want die zit te kijken op de iPad. Dag Joep. Leuk. Zometeen naar het nieuws. Hoor je deze? Van Little Steven. En deze ook.
1: Alles komt, alles komt, alles komt goed.
0: Maar voor die tijd hebben we nog reclame en het nieuws natuurlijk. Marieke, die is daar verantwoordelijk voor. Wat zit erin zometeen?
2: Weer een kat beschoten met een kruisboog in Eindhoven. En een slechtvalk in België was helemaal klaar met pottenkijkers en jatten en telefoon.
3: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
4: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Woonstudio Daris in Bergijk geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
4: Ja, ook bij Woonstudio Daris.
5: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
6: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf. Met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Wonen was nog nooit zo mooi.
0: Even kijken naar de situatie op de Brabantse wegen. Een paar filetjes van slechts 5 minuten vertraging. Voilà, ik noem ze wel even. De A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Batendorp en De Hocht. 4 kilometer, 5 minuten. De A27 Utrecht richting Breda tussen Noordeloos en Werkendam ook 5 minuten. En op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen Oud-Beijerland en Hellegatsplein 7 kilometer, 5 minuten. Dan een langer op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen Zomer en Leenderheide. 9 kilometer maar liefst. Met een dik half uur vertraging door een ongeluk. De rechte reis. De strook is daar dicht.
7: Omroep Brabant.
0: Kijkend naar het weer zien we in ieder geval bewolking. Af en toe een zonnetje en maximaal een graad of 15. Maar als het gaat regenen, die kans bestaat, dan is er zelfs een kans dat het vandaag nog gaat onweren. Dus be prepared. En dan het nieuws, Marieke.
2: Iemand heeft zaterdagavond weer een pijl op een kat geschoten in de buurt van de Maria Montessori-straat in Eindhoven. In november gebeurde dat daar ook al een keer meerdere keren. Toen raakte katten zwaar gewond. Hoe het met de kat gaat die dit weekend is beschoten is niet duidelijk. De politie zoekt de dader nog. Opa Jan R. heeft geprobeerd om zijn kleindochter van 16 te betasten. Ze zat met haar opa op de bank toen hij haar mooi en geel noemde en zijn hoofd tussen haar benen stak. Het meisje belde voor hulp en oma kon de opa net op tijd stoppen. De opa was tijdens het moment stom dronken, zoals wel vaker, vertelt verslaggever Cor Bouma.
8: Opa was al 10 jaar verslaafd aan alcohol en in combinatie met zijn depressie ging dat helemaal niet goed. Hij raakte er ook zijn baan kwijt en justitie wil nu dat hij aan zijn alcoholverslaving gaat werken. Want dat is de grootste trigger dat hij ooit weer in de fout gaat.
2: De opa zegt dat hij ook graag aan zichzelf wil werken. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Internationale hulporganisaties zeggen dat er meer hulp moet komen na een ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. Er zijn al 88 mensen overleden en ruim 300 mensen zijn waarschijnlijk besmet. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een zeldzame variant van het ebola-virus, zegt NOS-correspondent Alice van Gelder.
9: Een variant waar geen vaccin voor is. Een derde van de mensen die besmet raakt, die overlijdt. Ja, is er dus niks wat ze kunnen doen. Naast gewoon kijken wie is er besmet, contactonderzoek doen, voorlichting geven.
2: De WHO gaat ruim €500.000 aan onderzoek uitgeven. In België was een slecht valk schijnbaar helemaal klaar met mensen die naar haar jongen kwamen kijken. Bovenop een kerk had de vogel een nestje gebouwd. Een bioloog was naar de toren geklommen om de jongen op te meten voor onderzoek. Toen hij daar klaar mee was, wilde hij nog snel een foto maken. Hij deed het luikje open, stak zijn hand met telefoon erdoorheen en toen griste de mama slechtvalk zo zijn telefoon uit zijn hand en vloog weg.
0: Heel goed.
2: Ja, een webcam heeft het allemaal gefilmd. Niet lang na de diefstal vond de bioloog zijn telefoon weer terug met hulp van zijn locatie die aanstond. Ja, het meest bijzondere, op de telefoon was geen enkel krasje te zien.
0: Nou, hartstikke goed. Ja, die weten wel hoe ze moeten vallen, die valken. Dus wat dat betreft kunnen ze dat ook met de telefoon. Inderdaad, een hele goede waarschuwing. En die man die heeft waarschijnlijk een kostelijke avond gehad, een keer zonder telefoon. Dat is ook wel lekker.
2: Ja, dat is ook fijn.
0: Hey, dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: En tot later zeg ik tegen Marieke en ik ga zo meteen naar Little Steven en Jaap Reesema. En daarna nog een zomerhitje uit de 90's. Welke hoor je?

Maldon, Zoekmachine, 1990, een gigazomerhit van deze Caribische vrouwengroep uit Guadeloupe. Zo'n lekker liedje is dat, hè? Bereikte toen net de top 10. Ik geloof dat ze negende kwamen in 1990. Maar nog steeds een liedje waar je heupen automatisch van gaan bewegen. Dit is vast een voorbode voor later deze week. Beautiful day. The heart is a blue.

van D. Ja, vandaag, in sommige gebieden, hier klaart het ook een beetje op rondom Eindhoven. En dan zie je inderdaad dat zonnetje. En dan slaat dat een stuk meer op dit liedje van U2. En dan de vraag die ik elke dag stel. Want

0: niet.
1: Ja, dat is natuurlijk de vraag. Zometeen Afslag Zuid. Dit is altijd een beetje een opmaatje naar dat programma, Ronnie. Ik heb twee platen voor jou. Eentje uit de 70s, eentje uit de 90s. Een beetje rondom jouw favoriete decennium.
2: Ja, lastig.
1: Nou ja, luister mee. Misschien helemaal niet zo heel lastig. Het vrij constante beatje natuurlijk.
2: Funky Town. Corona.
1: Ja, precies.
2: Alleen als je het al zegt, hè. Corona. Krijg je al kriebels weer een beetje.
1: Daar zitten inderdaad hele andere betekenissen op in. Ja, klopt. Maar goed, jij mag gaan kiezen. Laat me nog heel even in spanning en dan is het woord aan jou.
2: Komt goed. Ja.
1: Dat doen we namelijk nu eerst de man die als een van beste kan zingen. Denk ik in Nederland. Hij doet het hartstikke goed. Douwe Bob. Prachtige stem. En dit is hem. Met A Consider.

0: We zijn het er wel over eens. We zijn het erover eens dat Douwe Bob gewoon heel erg goed is. En Cancedo hoorde je zojuist hier. Zometeen afslag Zuid natuurlijk. Ja. Wat gaan jullie vandaag doen?
1: Sowieso een klein onderzoekje naar de herkenbaarheid van een stoplichtsprintje. En ik zal je straks uitleggen wat dat precies inhoudt. Ja. Misschien kun je het al zelf een klein beetje bedenken. Ja. Maar
0: ik weet wat je hebt.
1: Het is hartstikke herkenbaar blijkbaar. En ik wil het straks nog even in de groep gooien. En verder gaan we kijken of we contact kunnen leggen met de United States of America. De twee motormannen die daar inmiddels 2 weken on tour zijn inmiddels al. En als het goed is hebben ze vandaag een rustdag. Zitten ze ergens in Texas. Dus we hopen ze straks nog even te spreken in afslag. Ja.
0: In Texas moet je, als je er ooit bent, moet je de chicken shit bingo spelen.
1: Dat
0: schijnt daar echt wel een dingetje te zijn. Dat is eigenlijk een soort van bingo-kaart in een kooi.
1: Ja.
0: En daar staan dan 60 vakjes, zeg maar.
1: Ja.
0: Een bingo-kaart. En daar laten ze dan een kip los. En waar die kip als eerste scheidt, als je dat hebt, dan kan je geld op inzetten. Dan krijg je het keer 20 uitbetaald.
1: Nou, misschien hebben ze het gisteravond gedaan, want ze liggen op hun nest. Dus ze zijn dronken. Misschien hebben ze de chicken shit bingo gewonnen. De
0: chicken shit bingo. Altijd goed. Maar goed. Hey, Ronnie, wat wil jij nog horen?
1: Ik wil even corona.
0: Tot besluit.
1: Als het kan.
0: Jij wil corona?
1: Ik wil gewoon even een keer corona.
0: Gaan we even lekker toren. Veel plezier zo.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
3: True Lease met Grenke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
5: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
6: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar CNG Tegels en Sanitair in Bladel.
11: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. Onder meer in IJsselstein liepen betogingen tegen opvanglocaties uit de hand. Bij het overleg vanavond zijn premier Jette, asielminister Van den Brink, minister Heerma van Binnenlandse Zaken en minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. De VNG riep vorige week op tot het spoedoverleg. De organisatie zegt dat democratisch genomen besluiten, zoals over de asielopvang, steeds vaker worden ondermijnd door intimidatie, bedreiging, geweld en ontregeling. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. 15 jaar geleden kwam grootschalige toeslagenfraude door een Bulgaarse bende aan het licht. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week €1174, bijna €200 meer. Ook mensen met een partner gaan erop vooruit. De stijging komt door de koppeling met het minimumloon. Als dat stijgt, stijgt ook de AOW. Feyenoord heeft de Belg Davy Rigaud aangesteld als nieuwe technisch directeur, melden verschillende media. De 38-jarige Rigaud komt over van Club Brugge, waar hij successen kende. Hij tekent voor 3 jaar bij Feyenoord. Volgens het AD heeft Feyenoord ook een akkoord op hoofdlijnen met Robert Eenhoorn, die de nieuwe algemeen directeur moet worden. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dank u wel. Dan gaan we naar Robert Vriezen, die is van de ANWB. En die heeft al files voor ons. Robert, goedemiddag.
3: Hallo, goedemiddag Ronny. Ja, er staat al vast op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Batendorp. 6 kilometer file, 30 minuten vertraging. Komt allemaal door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A58, Breda, Tilburg, 10 minuten vertraging. Bij Bavel, 10 minuten extra op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch bij Alfred Waspik. En bij Eindhoven op de N2 vanuit Eindhoven naar Maastricht bij Alfred Waalre. 7 kilometer file en 10 minuten oponthoud.
13: Dank u. We zijn weer bij. We gaan starten met een nieuwe afslag Zuid. Leuk dat de radio lekker aan staat op de allergezelligste zender van Brabant. Precies, Omroep Brabant Radio met een bak goede muziek. Ook vanmiddag weer te beginnen met een liedje uit de Zero, zo direct van Outkast.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans
14: hoort wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage.

0: Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
4: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
5: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
4: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
5: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
4: Zitcomfort speciaalzaak Teunarts is tweede Pinksterdag geopend.
6: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
7: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, De Jong Wonen en Slapen in Goorle geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
8: 20% korting?
7: Ja, ook bij De Jong in Goorle.
9: Dit is Omroep Brabant. Met nu
10: Afslag Zuid. Ronnie Balk.
11: Ja, dat vind ik geweldig.

0: Zo even lekker terug naar de Zero's met Outkast en Heya!
1: Welkom bij Afslag Zuid.
2: Het gezelligste einde van je dag.
1: Met Ronnie Balk.
0: Heya Marjolein.
3: Heya Ronnie.
0: Dat was een lekker lang weekend.
3: Ja.
0: Potverdorie.
3: Heerlijk hè.
0: Volgend weekend gewoon weer hè.
3: Ja, dat is waar ja.
0: Komend weekend gewoon weer.
3: Potverdorie, komend weekend.
0: Maar dan wel in onze zwembroek. Want ik zag dat... 28, 29, oh. 30, 33 graden. Worden we nou voor de gek gehouden of hoe zit dat?
3: Nou, dan mag ik hopen van niet, want ik heb hier zin in.
0: Serieus, 33 graden halverwege volgende week. Dat is toch gewoon een grap of niet? Dat kan. Kijk eens naar buiten, loop eens naar buiten.
3: Ja, het is koud.
0: Je kunt je toch niet voorstellen dat we over een week in onze zwembroek op straat lopen?
3: Ja, ik weet het niet. Kom maar door hoor, lekker.
0: Ik moet er even aan wennen nog. Maar goed, wij zijn er klaar voor in ieder geval. Ook een nieuwe Afslag Zuid tussen nu en 7 uur. Je hoort het, Marjolein is er. Ik ben er. En het belangrijkste, jij bent er ook bij aan de andere kant van de radio. Op de dag waarop Duncan Lawrence, ken je hem nog, 7 jaar geleden, was in 2019 het Songfestival won met dit liedje. Ja, dat was onze inzending, hè. Arcade. Toen het Songfestival voor Nederland in Tel Aviv, Israël nota bene. Het land dat de reden is dat we dit jaar niet meededen.
3: Ja.
0: Dat zorgde overigens ook voor dramatische kijkcijfers dit jaar. Finale trok gemiddeld slechts 798.000 kijkers. Ter vergelijking, de finale van 2019, waar dus die Duncan Lawrence in stond, die natuurlijk ook wel een van de favorieten was, daar keken toen ongeveer 4,5 miljoen kijkers naar.
3: Ja, dan is het echt om te janken.
0: Het is echt wah. Heb jij het gezien?
3: Ik heb er niet eens een flart van meegekregen.
0: Nou, ik wel. En die flart was altijd net te veel.
3: Oh.
0: Het was echt vreselijk.
3: Ja, was het niet leuk? Maar wacht, vind jij het normaal leuk?
0: Nou, ik vind het evenement als ik vind ik wel grappig, omdat het gewoon een ontzettende poppenkast is.
3: Ja.
0: Daar kan ik dan wel van
3: dat
0: genieten.
3: Dat vind ik dus ook wel leuk.
0: En ik vind soms visueel ook wel grappig wat ze allemaal voor streken uithalen om een beetje in de picture te komen. Maar muzikaal gezien is het horror, echt waar.
3: Ja, dat is meestal wel zo,
0: ja,
3: toch?
0: Dat klopt.
3: Het is meer de charme of zo.
0: Ja, ik ben dan een beetje van de oude stempel. Waterloo Abba, daar is die weer.
3: Ja.
0: Het is toch gewoon vakwerk?
3: Ja, maar zulke liedjes worden niet meer gemaakt, Ronnie.
0: Fijn dat jij dat zegt. Het is ook de dag waarop bekend werd dat Shakira nog wat geld op haar rekening kan verwachten. Want ze krijgt van de Spaanse Belastingdienst nog ruim 60 miljoen euro terug.
3: Huh?
0: Ja, 60 miljoen
3: Zij
0: euro.
3: Zij moest toch juist betalen?
0: Wat zei je?
3: Zij moest betalen.
0: Ja, inderdaad. Maar een Spaanse rechtbank die heeft geoordeeld dat de Colombiaanse zangeres in 2011 geen fiscaal inwoner was van Spanje. Daardoor kreeg ze volgens de rechter onterecht allerlei belastingaanslagen en boetes opgelegd. Nou, die krijgt ze dus nu allemaal terug. 60 miljoen!
3: Daar zal ze wel blij mee zijn. Want dat heeft ook wel wat met haar imago toegedaan.
0: Ja, inderdaad. Want ze zou niet kozer zijn.
3: Oh,
0: toen,
3: ja, precies. Dat was niet netjes.
0: Wel dus. En ook de dag waarop we onze AI-muziekgenerator weer even aan het werk hebben gezet. Want die heeft weer een liedje voor ons gemaakt. Elke dag dezelfde input, maar elke dag een andere output. Afhankelijk van de stemming van AI, zullen we maar zeggen. Eens kijken wat die ervan gebakken heeft vandaag.
4: Oh.

0: er zin in, dat wel, hè. Nou.
1: Are you ready?
0: Ja. Het is weer zo'n toetertje.
2: Het is net Songfestival.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: Ja, de Songfestival winnaar bedoel je?
2: Ja, nou, het kan wel alsof je het ingevoerd in de prompt maakt een Songfestival-achtig liedje.
0: Totaal niet. Vind jij hem dusdanig dat je denkt, ik wil hem straks nog een keer horen?
2: Ja, ik word er wel blij van.
0: Nou, doen we dat toch wel.

0: Op Tweede Pinksterdag gaat Omroep Brabant met de Rode Loper naar de wereld van de films. Pretty woman
1: walking down the street. De 70 beste, meest herkenbare en succesvolle filmhits komen voorbij.
0: Dus ga lekker in je rode stoel zitten, pak je popcorn en drankjes erbij en laat je verrassen.
2: Under the sea, under the sea.
0: Tweede Pinksterdag tussen 12 en 6.
1: De filmhits top 70 op Omroep Brabant.

0: moet er echt nog aan wennen dat het volgende week woensdag gewoon 33 graden kan worden. Mijn brein kan daar nog niet aan.
1: Oh, ik ben al helemaal plan aan het maken.
0: Jawel. Ja. Je bent al zonnebrand aan het inslaan,
1: ja,
0: en zo. Wat extra ijsklontjes.
1: Ja, even uitzoeken waar kan ik zwemmen.
0: Ik snap het. Zijn wij toch weer anders, hè? Ja. Zijn wij toch weer anders met elkaar. Ik wil aan jou, aan de andere kant van de radio, even een dringend beroep doen op jou voor het volgende onderzoekje. Want jouw inbreng is namelijk hartstikke belangrijk. Het is zo dat ik graag wandel in Brabant, ja, ook. Hartstikke mooie plekjes hebben we hier om te wandelen. Elke keer dan denk ik, goh, ik wist niet dat Brabant zo mooi was.
1: Dat, ja, dat is echt altijd mooi.
0: Echt, je komt op plekken dat je denkt, wow, wat wonen we toch eigenlijk, ja, in een fantastisch mooie provincie.
1: Die realisaties.
0: Nou, dat. Ik wandel niet alleen in groene gebieden, in bosgebieden, maar ik loop ook wel eens stukjes door een dorp of een stad. En ja, dan kom je doorgaans, zeker in een stad, bij verkeerslichten aan, waar je netjes voor moet wachten tot ze op groen springen, alvorens je mag oversteken natuurlijk.
1: Ja.
0: Hebben ze me vroeger geleerd ook op school.
1: Uiteraard is belangrijk, hè?
0: Anders, ja, is het gevaarlijk.
1: Netjes
0: natuurlijk
1: wachten.
0: En ik realiseerde mij onlangs dat ik eigenlijk voor de zoveelste keer tijdens het oversteken dacht, welke topatleet heeft hier de verkeerslichten afgesteld? De laatste keer was op de Ringbaan Oost in Tilburg, ter hoogte van de Meijerijbaan. Ik moest daar oversteken en ik moest echt als een malle doorjakkeren om binnen het groene licht aan de andere kant,
1: oh,
0: van de rijbaan te komen. Sterker nog, ik haalde het niet eens binnen het groene,
1: echt,
0: licht, want het begon al te knipperen en uiteindelijk sprong die al op rood en toen moest ik dus nog een stukje lopen. Dus ik dacht bij mezelf, laat ik het maar gewoon een stoplichtsprintje noemen. Ik moest echt een stoplichtsprintje trekken en ik dacht meteen aan dit.
2: Hé, het is groen! Nou is hij weer rood.
0: Ja, nou is hij weer rood. Ik kreeg eigenlijk niet de kans, zal ik maar zeggen, om fatsoenlijk over te zetten. Ik vond dat best gevaarlijk.
1: Nou ja, en het is ook wel, kijk, als jij dat al vindt, dan ga ik direct denken, dan hebben mensen die wat minder goed te been zijn, daar helemaal last van.
0: Ja, stel je voor dat je daar met je rollator staat en dat je dus over moet steken. En ik moest echt serieus, ik lieg het niet, ik moest echt flinke stappen maken. En ik haalde dus nog steeds niet. Ik denk, ja, als hier een iemand staat met een rollator die...
1: Ja, dan red je dat niet.
0: Dan red je
1: maar wat
0: dat
1: een stress krijg je daar dan van.
0: Nou ja, en dan heb je ook nog die groene lichten die heel dwingend beginnen te knipperen.
1: Ja.
0: Je denkt, ja,
1: dat,
0: hoe,
1: dat getik, hè, wat, ja, steeds harder gaat. Ja.
0: Hoe lang heb ik nou eigenlijk nog om aan de andere kant te komen? Ik heb het overigens ook gefilmd daar. Ik heb het ook op mijn persoonlijke social gezet. Instagram in de stories. Ronnie Bal, kijk daar maar eens eventjes. Dan zie je ook daadwerkelijk het bewijsmateriaal. Want ik klets hier niet uit mijn nek.
1: Het is, nee,
0: het is echt waar. En ik maak het gewoon op meerdere plekken maak ik het mee. Omdat ik zoveel wandel dus in onze provincie. En ik dacht, nou ja, ik heb op Instagram die vraag gesteld. Van, is dit herkenbaar voor je? 94% zei... Hartstikke herkenbaar.
1: Oh, wow.
0: Ik dacht, nou, laat ik het nou gewoon eens even aan heel Brabant vragen.
1: Ja?
0: Die lekker aan het luisteren zijn op dit moment. Dus ja, nogmaals, jouw input is echt zeer wenselijk. De vraag aan jou, is dit herkenbaar? Het stoplichtsprintje. Met andere woorden, heb jij ook het gevoel dat je een stoplichtsprintje moet trekken om binnen het groene licht aan de overkant te komen? En dat kan zijn te voet, maar misschien ook op met de fiets. Hè. Dat kan ook, hè, dat je als een mal aan
1: opties... Oh, zo? Ja,
0: dat is ook nog een mogelijkheid natuurlijk. Dus ja, eigenlijk gewoon de vraag, is dit herkenbaar? Ja of nee? Hartstikke herkenbaar. Even een duimpje omhoog. En nee, ja, ik heb eigenlijk het gevoel dat ik overal prima kan oversteken. Dan een duimpje omlaag. En dat even appen naar 06-573-28203. We noemen het maar gewoon het stoplichtsprintje. Is dit herkenbaar voor jou? Ja of nee? Indien het herkenbaar is, dan stuur je even een duimpje omhoog. Is het niet herkenbaar? Dan een duimpje omlaag. 06-573-28203. Help ons even met dit onderzoek, want dat is toch wel belangrijk. En dan komen we er zo meteen na 4:30 even op terug. Eerst nog muziek van Toto. Wat dacht je van Hold the Line?

0: de 70's zijn even terug met de Toto op de radio. Hold the Line blijft toch een klassieker waar je vingers bij aflikt wat dat betreft. Ja, het stoplichtprintje, is dat een beetje herkenbaar, ja of nee? Dus dat je denkt, ja, haal ik het eigenlijk wel aan de andere kant van de weg voordat het licht weer op rood springt. Ik maak het regelmatig als wandelaar in onze prachtige provincie mee. Ik zei al laatst ook op de ringbaan Oost in Tilburg dat ik dacht, ja, hier kom ik bijna niet heel huids aan de andere kant, want het licht staat al op rood. Of het begint al heel dwingend groen te knipperen, weet je wel. Zo opschieten, jongen, want anders dan rij zo dadelijk, zal ik maar zeggen, voor pampus. Is het herkenbaar, het stoplichtsprintje? Stuur dan even een duimpje omhoog. En is het voor jou totaal niet herkenbaar, omdat je overal altijd tijd genoeg hebt om lekker over te steken, of dat nou te voet of met de fiets is? Dan even een duimpje omlaag naar 06-573-28203. We noemen het stoplichtsprintje. En ik reken op je input via de app 06-573-28203. Herkenbaar, duimpje omhoog. Niet herkenbaar, een duimpje omlaag. Marieke, ja. Wat zou jij doen? Een duimpje omhoog of een duimpje omlaag sturen als ik jou deze vraag stel?
1: 100% een duimpje omhoog.
0: Ja, hè?
1: Ja, ik vind dat zo irritant. Je hebt het bij mijn huis vlakbij eentje. En ik weet gewoon als ik daar ben, dan moet ik echt flink de pas erin.
0: Precies.
1: Anders reed je het niet.
0: Nou, stel je voor dat je slechte been bent.
1: Ja,
0: dan
1: nou, dat, ik ben ook vrij lang. Ik heb best lange benen. Ja. En toch lukt het niet.
0: Nou,
1: hoe kan dat nou?
0: Laat van je horen in de app. Gaan wij zo meteen naar Marieke toe, want je hebt het nieuws. Wat zit erin, Marieke?
1: Ja, drugs gevonden tussen fruit bij een supermarkt. En ben jij een slechte luisteraar? Dat komt misschien omdat je zo slim bent.
2: Ze zeggen dat ik moet veranderen. Niemand vraagt wat ik zelf zie.
3: Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft.
4: Stel dat we het verhaal niet kleiner maken, maar ruimer. En echt luisteren, ook als het schuurt. Juist dan hoor je wat er echt gezegd wordt.
3: Ontdek meer over onze missie op sterkhuis.nl.
5: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
6: Ik heb mijn interieur een eigen karakter gegeven. Met een designfauteuil, een eethoek en een prachtige hoekbank van Leolux. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Klaartmans. Ja, koos Klaartmans in Oosterwijk. De Leolux Select Store.
0: Het is 16:30, we gaan naar Robert Vriezen voor de actuele stand van zaken qua files. Robert, goedemiddag.
7: Hey Ronnie, goedemiddag. Nou, het stelt nog niet al te veel voor. Bij elkaar toch alweer 95 kilometer. Maar her en der heb je hooguit 10 minuten vertraging. Dat is het geval op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Dat is de nasleep van een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Verder 10 minuten oponthoud op de A58. Vanuit Tilburg naar Eindhoven langzaam rijden tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Op de N2 Maastricht-Eindhoven 10 minuten vertraging bij Eindhoven Centrum. En op de N279 wordt langzaam gereden vanuit Roermond naar Den Bosch bij Beek en Donk. 4 kilometer file. Met nog geen 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel weer.
8: Omroep Brabant.
0: Af en toe laat de zon zich even zien, maar er kan ook een buitje regen vallen. Temperatuur zo'n 15 graden. Vanavond dan verdwijnen de buien en klaart het op. En dan koelt het af naar een graad of 7. En Marieke Smit heeft het nieuws voor je.
1: De voetganger die vanochtend zwaar gewond raakte bij een ongeluk met een vrachtwagen in Breda is overleden. Het gaat om een man van 75. Het ging mis toen de voetganger wilde oversteken op de kruising van de Hoge Brug met de Prinsenkade. De politie doet nog onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een supermarkt in Sint-Oederode is drugs gevonden tussen een partij fruit. Dat meldt de politie. De drugs zijn inmiddels weggehaald en vernietigd. De politie kan nog niet zeggen om wat voor drugs het gaat en waar het precies werd gevonden. Stanley van 25 flirt in Tilburg de boel op met muurschilderingen. Hij is nu bezig met een nieuw werk. De kunstenaar heeft er al bijna 200 uur aan gewerkt en doet dat alleen met spuitbussen. Extra knap, hij heeft helemaal geen kunstopleiding gedaan.
9: Nee, helemaal niet. Ik heb organisatie- en managementwetenschappen gestudeerd. Ik ben vorig jaar afgestudeerd. Maar ja, ik vond het zo saai, zo onpraktisch en zo gewoon. Maar ja, nee, ik heb niks met kunst gestudeerd. Dus ja, ik heb het gewoon zelf geleerd.
1: Hij hoopt van kunst zijn fulltime baan te maken. Zijn nieuwe werk wordt vrijdag onthuld. Elk jaar belanden 200.000 mensen met een infectieziekte in het ziekenhuis. Dat aantal neemt de komende jaren toe en daar zijn we volgens deskundigen niet goed op voorbereid. Je hoort de organisatie Samenwerking Infectieziekten.
10: Infectieziekten nemen toe door allerlei redenen, maar ook de ongevoeligheid voor antibiotica van bacteriën en schimmels neemt toe. En die twee dingen maken dat we steeds meer infectieziekten krijgen die wellicht ook steeds moeilijker te behandelen zijn.
1: De organisatie is een campagne begonnen en roept mensen op alert te zijn door bijvoorbeeld goed je handen te wassen. Misschien heb je er ook wel eens last van. Je bent met iemand aan het praten, maar het gesprek is nogal saai en gaat daarom een beetje langs je heen. Ja, mensen denken dan snel dat je arrogant bent of je gewoon slecht kan concentreren. Maar er blijkt een andere reden te zijn. Je bent slim of succesvol. Ja, echt waar. Uit nieuw onderzoek blijkt dat slimme mensen snel denken en al bezig zijn met hun antwoord terwijl de ander nog praat.
8: Oh, die zijn al verder in hun hoofd.
1: Ja, die zijn al helemaal.
8: Die hebben eigenlijk al lang een punt gezet. Die zijn al aan het einde van het verhaal terwijl jij bent dat nog aan het vertellen.
1: Ja, dat eigenlijk inderdaad. Ja, nou wat goed. En daardoor mis je dus emoties, punt. Zoals wat iemand echt bedoelt. Punt.
8: Ja.
1: En we gaan door. Ja. Succesvolle mensen luisteren vaak minder goed omdat ze denken dat ze iets al begrijpen en ze krijgen ook minder snel kritiek van anderen.
8: Weet jij wat Marieke verteld heeft nu? Marjolein?
11: Nee, sorry, dat ging echt totaal langs mij heen.
1: Dat is succesvol voor mij.
8: Hey, maar dit is wel een hele goede smoes dit natuurlijk.
11: Ik,
8: hè?
11: Wou dit, leuk, ik vind dit vooral gewoon een smoes. Ik denk ook dat degene die het onderzocht heeft eigenlijk zelf nooit hoort wat anderen zeggen.
8: Nou, dat is het. Dus hij is ook heel slim eigenlijk dan.
11: Ja,
8: dus.
11: Dat vindt hij nu van zichzelf.
8: Hey, dankjewel Marieke. Tot over een uurtje weer voor een update. We zijn bezig met een klein onderzoekje en ik reken echt op jouw input. Belangrijk, het stoplichtsprintje, is dat herkenbaar voor je? Ja, duimpje omhoog. Nee, duimpje omlaag. Wat is een stoplichtsprintje? Nou, dat je als een malle naar de andere kant moet rennen om uiteindelijk binnen het groene licht de andere kant van de weg te halen. Is dat herkenbaar? Ja, duimpje omhoog. Nee, duimpje omlaag. En dan even appen naar 06-573-28203. Gaan we zometeen de balans eens even opmaken. Na onze tipplaat van Martin Garrix en Ed Sheeran. Maar eerst

0: Martin Garrix. En Ed Sheeran, repeat it. Dat is onze tipplaat voor deze week. Wat een ontzettend lekker liedje. En geen straf om die te mogen draaien hier in Afslag Zuid. Het stoplichtsprintje. Zo heb ik het eigenlijk maar genoemd. Naar aanleiding van toch persoonlijke ervaringen in onze provincie. Want ik wandel best vaak. En we hebben een prachtige provincie. Ik kom in mooie natuurgebieden. Maar ook wel in dorpen en steden. En dan sta je soms voor een verkeerslicht te wachten. Druk je netjes op de knop. En dan wordt die groen. En dan zou je normaal gesproken denken, ja, binnen het groen moet ik aan de andere kant van de weg komen.
1: Ja.
0: Maar dat is in heel veel gevallen niet aan de orde. Of je moet echt als een malle gaan rennen, een stoplichtsprintje trekken dus. Het viel mij op dat dat op best veel plekken aan de orde is. En ik dacht ook echt, ja, wie stelt deze stoplichten? Ja. Welke topatleet is het? Precies, ja. Dat moet er wel een zijn die ontzettend hard kan rennen. En dan ben ik nog goeder been. En jij zei het ook al, stel je voor dat je slechter been bent. Dat je bijvoorbeeld met een rollator daar staat. Ja, dan heb je toch hard te halen. En dan is het eigenlijk gewoon wel gevaarlijk, vind ik zelfs.
1: Ja.
0: In mijn geval kan ik nog wel even een sprintje trekken.
1: Ja, precies, dan zet je even aan. Maar en, ja, voor dat soort mensen.
0: Er zal ook nog wel een marge in zitten voordat de andere licht op groen springen.
1: Wel,
0: en zo.
1: Maar het
0: toch,
1: voelt niet lekker.
0: Weet je, en
1: het,
0: ook dat dwingende groene licht wat begint te knipperen. Ping, ping, ping, ping, opschieten, renner. Ja. Nou, dat. Ik denk, is dat nou herkenbaar? Ik had er een filmpje van gemaakt, want ik kwam het onder meer tegen in Tilburg. Op de ringbaan Oosterhoogte van de Meijerijbaan. Ik had het op mijn Instagram gezet met een polletje erbij. Herkenbaar, ja of nee? En het viel me op dat, nou, ik geloof uit mijn hoofd 94% zei, ja, hartstikke herkenbaar. Ik denk, ja, oké. Dat is wat Instagram-publiek. Maar laat ik het gewoon eens even, hoppakee, op tafel gooien in de uitzending. En aan jou vragen, herken jij dit ja of nee? Duimpje omhoog, ja. Duimpje omlaag, nee. Is het herkenbaar, Marjolein?
1: Het is mega herkenbaar.
0: Toch wel,
1: ja,
0: gelukkig.
1: Hans die zegt,
0: ben niet gek.
1: Nee, echt niet. Ik heb het heel vaak, veel meer hier ook dan in het buitenland, zegt hij. Dus in het buitenland zou dan meer tijd zijn om over te steken. Kon je dus echt zeker weten in Tilburg op meerdere plekken. Mirjam die zegt, ja hoor, ook in Helmond herkenbaar. Bernadette zegt, zeker, ook in Tilburg bij de Broekhovenseweg richting de Jumbo. Na 2 stappen groen mogen die auto's ook alweer rijden.
0: Bizar.
1: Dus dat red je dus nooit.
0: Nee.
1: Caroline die zegt, wat jij ook eigenlijk een beetje zei, en ik maar denk dat het aan mijn korte beentjes ligt. Dus ik zet sowieso altijd een sprintje in, zegt ze. Maar ze zegt erbij, als Ronnie met zijn stelten het ook niet haalt, dan wordt het hoog tijd voor extra tijd.
0: Ja, want er zijn ook mensen die reageerden, ja, je zult wel heel rustig hebben gelopen. Nee, echt niet. Nee. Ik heb gewoon echt wel doorgestapt.
1: Echt normaal.
0: En ja. Nou ja, echt ook zelfs al een klein beetje een tandje bij, omdat hij ook dwingend groen begon te knipperen. Maar ik haal het nog niet, want hij stond op rood uiteindelijk.
1: Ja,
0: dus
1: precies.
0: Ik moest even door het rode stukje.
1: Ja, Charles die reageerde, nou, wij zijn 76 en 75, gelukkig gezond en fit, maar als wij in Tilburg-Noord op de Vlashoflaan oversteken bij het stoplicht, verbazen wij ons ook nog steeds dat de oversteek amper te halen is bij groen licht.
0: Ja.
1: We hebben ook medelijden met onze jaargenoten die midden op de weg dan moeten wachten tot het licht weer op groen springt om veilig de overkant te halen.
0: Dat is toch ook,
1: dat is toch ook te zot voor
0: maar worden. Halverwege de weg, of is dat dan een soort
1: flutteuvel? Daar is dan vaak heb je dus, dan tussen de ene richting en de andere richting
0: dat,
1: in.
0: Dat kan dan nog, maar ik haalde het dus gewoon echt niet, omdat het ik liep dus door het rood.
1: Ja,
0: dat ging
1: precies,
0: dus niet.
1: Ging door
0: ik kon ook niet stoppen.
1: Nee. Madelon die herkent het ook. Die zegt, bij ons in Zevenbergen is dat ook zo. Daar heb je een oversteek tussen, en dit is ook nog wel ironisch, tussen een bejaardentehuis en een fysiopraktijk.
0: Ja.
1: Zegt, die haal ik gewoon niet, zegt ze erbij.
0: Nou, je zou zeggen, daar is die misschien wat soepeler afgesteld.
1: Nou,
0: want toch hè? Ja,
1: ja, daar zou je dan aan denken. Ze schrijft erbij, halverwege staat hij al op rood. Laat staan iemand in een rollator. Nou, en Marcel die zei het ook nog. Die zegt, in Oefeld is een stoplicht waar je een provinciale weg over moet. Dat staat heel krap afgesteld, maar heeft er wel eens navraag bij gedaan. En de provincie zegt, dat is om de doorstroming goed te houden.
0: Ja, dat snap ik. Maar het is ook wel fijn als mensen veilig over kunnen steken.
1: Precies, het moet niet gevaarlijk worden.
0: Hallo. Ik hoor nu al wat locaties. En heel veel mensen.
1: Meer dan 84% zeggen, duimpje omhoog.
0: Nou,
1: ja.
0: Dus het is heel herkenbaar in onze provincie. Ik hoor ook al wat locaties. Misschien is het een goed idee om daar morgen even op door te gaan. En eens even te kijken of dat wij een verkeersdeskundige kunnen fixen. Want daar zijn ongetwijfeld regels voor ook. Daar zal een bepaalde tijd voor staan, denk
1: precies.
0: ik. Dat je misschien afhankelijk van de meters die je moet afleggen.
1: Ja,
0: of
1: wat
0: hoe
1: voor
0: dat,
1: weg het is of zo,
0: wat voor
1: denk
0: weg.
1: Ik.
0: Kijk, en die doorstroming, snap ik. Het is handig als de lichten voor de auto's weer snel op groen springen.
1: Ja,
0: want die
1: ook
0: moeten door.
1: Maar het moet wel kunnen.
0: Ja, het moet veilig zijn, toch? Laten we daar morgen nog eens even op doorgaan. En dan kunnen we misschien ook nog wat meer specifieke locaties van jullie vragen. Dus denk er alvast even over na. Het stoplichtsprintje. We hebben al wat locaties binnengekregen waar het inderdaad hommelus is. Waar je als een malle moet rennen om veilig aan de andere kant te komen. Denk er alvast even over na. Dan gaan we dat morgen over specifieke locaties in onze provincie hebben. Lijkt me wel handig en ook daarvoor is je input natuurlijk gewenst. En we noemen het gewoon het stoplichtsprintje. Morgen deel 2 hier in Afslag Zuid. Ga zo meteen bellen met een bedrijf in Hees voor een lekker liedje aan het einde van de werkdag. Welk bedrijf? Geen idee. Ik zoek er nog even heen. Doe ik zo meteen. Na een liedje uit de jaren 80 is er een van Wang Chung. Dit is Dance Hall.

0: wel leuk om te lezen dat er al veel mensen komen met locaties waar je een stoplichtsprintje moet maken om veilig aan de andere kant van de weg te komen. Nou, bewaar ze even, want morgen duiken we er opnieuw even in. Het blijkt dat 84% van de mensen die net reageerden in de app het hartstikke herkenbaar vindt. Ook mensen die al met wat locaties aankwamen. Pikken we morgen weer even op en gaan we achter een verkeersdeskundige aan die ons wat zinnigs kan vertellen over het afstellen van die verkeerslichten, stoplichten. Het stoplichtsprintje. Morgen dus een vervolg daarop. Dankjewel overigens allemaal voor jullie input sowieso. Ik ga bellen naar Hees.
1: Voor een lekker muzikaal energy shot.
0: Daar zit namelijk aan het dorp nummer 68 van Herpenkappers. Die ga ik even bellen voor een lekker liedje. Eens kijken of ze überhaupt open zijn. En of dat ze een leuk liedje kennen voor het einde van de werkdag.
2: Goedemiddag van Herpenkappers, ik spreek met Laura.
0: Dag Laura, met Ronnie van Omroep Brabant Radio.
2: Hoi.
0: Hoi, hey, ik wil jou nog heel veel succes wensen met de rest van de werkdag.
2: Ja, bedankt, jullie ook.
0: Want ja, hij vlamt natuurlijk flink tussen de vingers door, hè, die schaar van je, denk ik, vandaag. Het is hard werk, of niet?
2: Ja, het is druk vandaag.
0: Ja, is er wat van te bakken van al die mensen die aanschuiven in de stoel?
2: Jawel, dat komt helemaal goed.
0: Ja, want voor jou is het ook maandag natuurlijk, dus het is misschien best een lastige dag.
2: Nee, het valt mee. Ik heb geslapen vannacht.
0: Dus, goed zo. Hey, waar kan ik jou muzikaal blij mee maken, zodat je nog een beetje energie krijgt voor de rest van de werkdag? Als ik nou een liedje voor jou draai, wat moet dat dan absoluut zijn?
2: Jan Smit, doe maar.
0: Welke?
2: Jan,
0: of maakt het niet uit?
2: Haar naam is Laura, doe maar, haar naam is Laura.
0: Och, wat een mooi liedje. Ja. En dat heeft te maken met het feit dat?
2: Dat ik Laura is.
0: Ach, ga weg.
2: Ja, dat is een
0: origineel
2: antwoord, sorry.
0: Nou. Maar ik ga lekker Laura opzetten van Jan Smit voor jou. En dan zou ik zeggen, werk ze nog voor de rest van de werkdag.
2: Komt helemaal goed, dank je wel.
0: Yo, hey, houdoe hè.
2: Houdoe.
1: De laatste loodjes van je werkdag.
3: Dit muzikale energy shot is voor jou.

0: het is een mooi liedje, een beetje vergeten ook wel. Maar Laura van Herpenkappers aan het dorp nummer 68 in Hees, die dacht, laat ik die nou maar gewoon eens even aanvragen. Jan Smit is een leuke zanger, een fijne zanger en die heeft mooie liedjes gemaakt. Nou ja, ik heet Laura, dus waarom zou ik niet om Laura vragen? Zo werkt het in het brein van sommige mensen. Nou, heerlijk toch? Hebben we die toch ook nog een keertje gehoord voor de laatste loodjes van de werkdag. Straks na vijven, lekker door met Afslag Zuid, hou de radio aan, want er valt nog een anti-stress Brabo-bolide uiteraard te winnen. Na een stressvolle werkdag is dat altijd handig als je die binnen handbereik hebt. En we hebben vandaag Ronnie's Radio Roulette, maar we gaan het even helemaal anders doen. En dat heeft een reden. Ja, de reden zit eigenlijk, is in min of meer te vinden, toch een beetje, zeg ik Marjolein, op onze socials. Dat kan ik toch zo wel zeggen, of niet?
1: Ja, als je daar gaat kijken, dan heb je het alvast gezien.
0: Precies, dan begrijp je volledig waarom wij het anders gaan doen. Omroep Brabant Radio op Instagram en ook op Facebook. En verder gaan we contact proberen te leggen met de mannen in Amerika. Met Hans en Jan, die zijn daar voor een rondreis. 2 maanden lang, 2 ongeneeslijk zieke mannen. Die eigenlijk geld inzamelen voor het Amphia ziekenhuis onder het mom Ride for Amphia. Ja, rijden ze heel Amerika rond, 2 maanden lang. En we gaan ze straks even spreken. Ze waren natuurlijk nog een paar weken geleden hier. Zijn netjes op het vliegtuig gestapt en crossen nu op hun motoren door de United States of America. Dat en meer zometeen.
2: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
3: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
4: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
5: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
5: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
12: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
11: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
12: Koppens biedt veel meer.
11: Kom langs in Volkel.
12: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
13: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
14: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
15: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Levi van Eck met het NOS Journaal. Op Schiphol staan vandaag lange rijen bij de controle van de handbagage. De chaos lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten rond AZC's. De VNG riep vorige week op tot zo'n overleg. Onder meer premier Jetten en de ministers Van den Brink van Asiel en Migratie en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn daarbij aanwezig. Een vrouw van 30 uit Hoogvliet, Rotterdam, wordt verdacht van het stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. Begin vorige maand is ze opgepakt. De vrouw werkte de afgelopen jaren als uitzendkracht in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving en zou jarenlang patiënten bestolen hebben. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan trouwringen, kettingen en zegelringen hebben verkocht bij goudinkopers. Hoewel de gestolen sieraden inmiddels omgesmolten zijn, roept de politie gedupeerden op om zich te melden. De YouTuber die roddelpraatpresentator Dennis Schouten beschoot met een paintballgeweer krijgt een gevangenisstraf van 33 dagen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. Hij is ook veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en hij moet een schadevergoeding van 3000 euro betalen. De 30-jarige man zegt dat hij met de aanval, die werd gefilmd, aandacht wilde genereren voor zijn YouTube-kanaal. Het weer. Eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
0: Dank u. Dan naar Robert Vriezen van de ANWB. Want hoe is met de drukte in Brabant op de weg, Robert?
18: Nou, het is nog niet al te druk, hoor. Niet 80 kilometer bij elkaar. Op sommige plaatsen heb je wat vertraging, kan ik wel zeggen, op de A4. Maar die A4 die maakt deel uit van het lijstje voor Omroep West. En dus kijk ik eventjes in mijn archieven. Of
0: wij zitten in het zuiden van het land, Robert. Brabant,
18: ja, ik moet helaas mededelen dat het 126 kilometer bij elkaar is.
0: Ja, oké, okay, ja.
18: Ja, ja, A en T. Oh, is met een T.
0: Brabant, ja, ja.
18: Ja,
0: ja, maar DT, ja, jij schreef natuurlijk.
18: Ja, ik zit met DT. Ik denk
0: kom maar op, kom maar op, kom maar door.
18: A4, Antwerpen-Rotterdam. Kwartiertje vertraging bij Bergen-op-Zoom-Zuid. Kwartiertje extra op de 58 Tilburg-Eindhoven bij knooppunt Batadorp. 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. A58 Eindhoven-Tilburg. 9 kilometer file voor de afrit Moergestel met een kwartier op onthoud. 10 minuten vertraging op de 58 vanuit Tilburg naar Breda bij Tilburg-Reeshof. En ook op de N284 rijdt het langzaam Arendonk richting Eersel bij Hapert. 2 kilometer file en 10 minuten op onthoud.
0: Dankjewel. En ongetwijfeld tot later gaan wij starten met uur nummer 2 van Afslag Zuid. Leuk dat de radio lekker aanstaat. En ja, we trakteren je op fijne muziek. Zometeen een beetje een vergeten liedje uit de 90's. Ik weet niet of je het nog kent. Amber, and this is your night. Binnen enkele ogenblikken hier op de radio.
19: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
19: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl. Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl.

0: Klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
1: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
0: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
2: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
3: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
2: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
4: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
5: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
6: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
7: En als ik nou een keer je glas wegbreng?
8: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
9: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
10: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
11: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
12: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Jacobs en Jacobs in Hees geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
11: 20% korting?
12: Ja, ook bij Jacobs en Jacobs.
13: Dit is Omroep Brabant. Met nu
14: Afslag Zuid. Ronnie Bal.
15: Hey, weet je wie

0: ZFM, This Is Your Night.
1: Omroep Brabant.
2: Omroep Brabant.
0: En zometeen even lekker dansen op Aretha Franklin en de Blues Brothers met The Think. Maar eerst naar Marjolein, want die praat je bij.
3: In Drimmelen wordt nog altijd gezocht naar hond Blue, nadat zaterdag een boot omsloeg op de Amer. De vier opvarenden konden worden gered, maar van de 1 jaar oude Australian Shepherd ontbreekt nog ieder spoor. Vrijwilligers zoeken inmiddels met boten, drones en zelfs camerabeelden van restaurants in de buurt. Blue is herkenbaar aan zijn 2 verschillende ogen. Eentje is blauw en eentje is bruin. Mensen in de omgeving houden nu massaal hun ogen open in de hoop dat hij toch ergens langs de kant opduikt.
0: Och, Germ, laten we het hopen dat het goed komt uiteindelijk.
3: Ja,
0: toch?
3: Kleine puppy. En ga je binnenkort op vakantie naar bijvoorbeeld Spanje of Griekenland, vergeet dan niet wat contant geld mee te nemen. Dat is het advies wat we nu krijgen. Veel kleinere winkels, tavernes en dorpen werken nog vaak met cash. En ook daar ontbreken vaak een werkende pinautomaat. Dan moet je dus echt een paar kilometer verder als je in een klein dorpje of zo zit.
0: Ja.
3: Daarnaast zit je met extra opnamekosten. Vooral in Griekenland kan dat snel oplopen, dus wees voorbereid. En Queen Elizabeth bleek stiekem best van een borreltje te houden. Volgens haar voormalige chef-kok was haar favoriete drankje een twist op de klassieke martini. Zij dronk hem met gin en Dubonnet, een Frans kruidenwijntje met dan veel ijs en een schijfje citroen. De chef-kok vertelde ook nog dat de Britse vorstin zelfs een vast drinkschema had, bestaande uit 4 drankjes, iedere dag, keurig verdeeld over de hele dag.
0: Zo, daar zat echt structuur in ook.
3: Ja, voor de lunch dronk ze dus dat gin en Dubonnet drankje. Ja. Dan tijdens de lunch een goed glas wijn, passend bij de maaltijd.
0: De maaltijd, ja, natuurlijk.
3: Als dessert een gort droge gin martini rechtstreeks uit de keuken. En voor het slapen gaan een klassiek slaapmutsje in de vorm van een glas champagne.
0: En verder helemaal niks anders dus.
3: Nou, ja,
0: dit stond er dagelijks op het drankmenu.
3: Dit stond echt dagelijks op het menu. En ja, weet je, ik ga niet zeggen dat alcohol goed voor je is, maar die vrouw is wel 96 geworden.
0: Dat bedoel ik. Trek er zelf je conclusies uit.
3: Ja, precies.

0: Oh, lekker zeg. Aretha Franklin en de Blues Brothers. En Think, het is 4:15. Nou, Jan de Blaai en Hans Delwel, twee sympathieke motormannen. Die beide overigens ook ongeneeslijk ziek zijn. En het Amphia ziekenhuis in Breda zo dankbaar zijn dat ze daar zo fijn zijn behandeld en opgevangen dat ze iets terug willen doen. Dat doen ze met hun Ride for Amphia door Amerika. Ze willen geld inzamelen voor het ziekenhuis. En uiteraard ook een onvergetelijke tijd te beleven. Ze waren hier twee weken geleden nog, daags voordat ze naar Amerika vertrokken. Waren ze te gast hier in onze studio. En nu dus inmiddels alweer bijna twee weken onderweg daar. En we hebben contact met de United States of America. In dit geval met Jan. Dag Jan, ik zeg goedemiddag. Voor jou denk ik goede ochtend daar, of niet?
1: A good morning.
0: Kijk, dat is toch een ontvangst. Even een beetje bijpraten, Jan. Want hoe is het met jullie? Hoe gaat het tot nu toe?
1: Nou, met ons gaat het buitengewoon goed. We zijn alle twee helemaal fit. Dus dat is mooi meegenomen. En voor de rest, het is genieten, genieten, genieten en nog eens genieten.
0: Ja, want waar zijn jullie op dit moment?
1: We zitten op dit moment in Lubbock. Is tussen Dallas en El Paso. Een tussenstop die we dan maken. Morgen trekken we weer richting El Paso, richting de Mexicaanse grens. En we zitten hier in een kleine 35 graden. Dus het is heerlijk. Goed.
0: Ja, dat is de staat Texas, neem ik aan dan daar, toch? Of niet, Jan?
1: Ja, klopt. Texas. Ja.
0: Hey, hoeveel kilometer heb je al gereden?
1: We hebben gisteren de 6000 kilometer aangetikt. Dus dat gaat lekker.
0: Pijn in de billen, denk ik, onderhand, of niet?
1: Nee, dat valt wel meer. Meer verbrande armpies.
0: Ook dat. Ja, want het is natuurlijk ontzettend lekker weer. Je zegt al 35 graden. Ik zie jullie al een beetje zitten op die grote, vette motoren. Vast ongetwijfeld al heel veel meegemaakt, denk ik daar. Als je nou even twee dingen moet roepen, hè, want je bent begonnen in New York, je zit nu in Texas. Nou, dus 6000 kilometer kun je al heel wat gezien hebben. New Orleans ben je geweest. Wat zijn nou twee dingen die eruit springen tot nu toe?
1: Nou, echt, als je kijkt, het mooiste, memorabele moment, dat was toch wel Nashville. Daar had ik wel wat van verwacht. Ik denk, de stad van de country, weet je wel. Maar dat was, zoals we hier in Amerika zeggen, amazing. Dat heeft zo'n enorme indruk gemaakt. Dat was zo gigantisch. Dat was echt fantastisch om mee te maken, om daar te mogen zijn, te mogen genieten van de muziek daar. Ja, onbeschrijfelijk.
0: Ja, en voor jou is
1: dit... Een memorabele moment is toch wel ook... Onze actie. Overal waar we komen, je hebt altijd wel een praatje. Want ja, ze zien natuurlijk buitenlandse kentekenplaten. Waar komen jullie vandaan? Komen we uit Nederland? Wat zijn jullie aan het doen? En dan vertellen wij ons verhaal. En mensen die spontaan geld geven, de portemonnee trekken, we gaan scannen. Ja, echt mensen die meeleven met ons. Het is gewoon geweldig. Het is fantastisch.
0: Ja, want is dat ook echt een beetje Amerikaans? Ook meteen heel betrokken bij datgene wat jullie nu doen?
1: Ja, ik sta er echt van te kijken. Die Amerikanen die zijn zo meelevend. Overal waar we komen worden we aangesproken. Wordt er gevraagd. Heel veel interesse getoond van, joh, maar hoe dan? En hoe zijn jullie dan hier? En hoe kan dat dan? En hoe doe je dat dan? En mensen die willen echt alles van je weten. Het is echt fantastisch om mee te maken.
0: Ja, hoe is het met de geldinzamelingsactie? Want je zegt al, mensen die scannen een QR-code en die doneren. Gaat dat nu ook lekker daar of niet?
1: Dat gaat lekker, dat gaat de goede kant op. We zitten boven de 14.000 al, dus de 12 die we in gedachten hadden, die hebben we ruimschoots gehaald. We hadden gehoopt dat we op 20, maar ik denk dat we die zeker wel gaan halen. Dat gaat echt als een trein.
0: Ja, want jullie gaan natuurlijk twee maanden door de United States of America, op dit moment in Texas. Ja. Waar kijk je naar uit, Jan? Welke gedeelte van Amerika ben je ontzettend nieuwsgierig naar?
1: Nou, ik was heel erg nieuwsgierig naar New Orleans. Want ik ben zelf ook een jazzliefhebber. Hè, dus ik heb het jazzfestival moeten missen. Dus hebben we ons eigen jazzfestival maar in New Orleans gehouden. dat was echt fantastisch.
0: Ja, beter weer ook.
1: Waar ik ook wel naar uit zie is Las Vegas.
0: Ja.
1: Alles schijnt er nep te zijn. Dat wil ik toch een keer gezien hebben. En een beetje de binnenlanden. Hè, de Black Hills. Dat schijnt fantastisch mooi te zijn. De Grand Canyon. Daar zitten we over een week of twee. Dus daar zie ik ook enorm naar uit.
0: Geweldig. Ja, hier betalen wij in Brabant ons blauw aan brandstof. Hoe is dat daar in Amerika?
1: Ja, de Amerikanen die zeggen dat ze het eigenlijk ook blauw betalen. Maar wij vinden het wel meevallen. Want je betaalt voor een gallon. Betaalde je tot twee maanden geleden nog $2 een gallon. Dus 3,8 liter. Tegenwoordig betalen we daar 4 gallon voor. Dus die Amerikanen vinden het heel erg duur. Maar als je dat omrekent naar Nederlandse maatstaven, dan betaal je €12 voor een gallon. Dus ja, wij vinden het nog steeds goedkoop.
0: Nou, precies. Dus plak er nog maar gewoon even een paar maandjes achteraan dan eigenlijk. Dat is wat je...
1: daarom.
0: Hey, vertel nog heel even kort, voor de mensen die dat nog niet hebben meegekregen, Jan, waarom jullie deze rit maken. Want jullie zamelen geld in voor het Amphia ziekenhuis. Waar precies voor?
1: Ja, klopt. We doen dat voor de afdeling hematologie en voor onze doktoren om meer onderzoek te kunnen doen naar de vorm van kanker die wij hebben. Wij zijn enorm goed geholpen tijdens onze behandeling in het ziekenhuis. We zijn enorm dankbaar voor de mensen die daar werken. Daar willen we iets voor terug doen. We willen een soort chapter home gaan realiseren daar. Om in ieder geval de mensen die op dit moment in het ziekenhuis zijn, dan ook eens eventjes op relaxed op hun gemakje een bakje koffie kunnen drinken.
0: Ja.
1: Eens kunnen praten met andere mensen. En aan de andere kant willen we dat er meer research gedaan wordt naar de vormkanker die wij hebben. Dus daar gaat ook een gedeelte van de opbrengst gaat daar naartoe.
0: Ja, deze mannen hebben een goed hart en hebben het enorm naar hun zin in Amerika. En dat is heel erg mooi. Ontzettend mooi dat jullie dit doen ook. Ga vooral nog lekker genieten, Jan. Laten we afspreken dat we binnenkort zeker weer even contacten met jullie hebben. En ja, vooral genieten, dat is het allerbelangrijkste, denk ik, toch of niet?
1: Gaan we zeker doen, gaan we zeker doen. Ronnie, kom helemaal goed.
0: Oké, okay, houdoe.
1: Gezien heb, maar we waren bij het Lynyrd Skynyrd Memorial.
0: Oh ja.
1: En daar is de Brabant-auto ook gespot.
0: Oh echt? De Brabo-bolide bedoel je?
1: Bij het, ja, die. Ja, dus ik denk dat we nog wel meer tegen gaan komen.
0: Dan moet ik zo meteen gewoon maar Sweet Home Alabama een keer gaan draaien. Nog toch, denk ik, of niet?
1: Dat lijkt me een hele goeie.
0: Hey, de groeten, houdoe. Hoi, hoi.
2: Het gezelligste einde van de dag. Afslag Zuid. Van 4 tot 7 op

Jan en Hans, de twee ongeneeslijk zieke motormannen die bezig zijn met Ride for Amphia door Amerika. 2 maanden lang op hun motoren daar om geld in te zamelen voor het Amphia ziekenhuis in Breda. Ze willen het Amphia ziekenhuis steunen. En als je denkt, ja, ik wil deze mannen en dus ook het Amphia ziekenhuis steunen, stuur ons dan even een appje, dan krijg je van ons de crowdfunding link. En ze hebben ook AI aan het werk gezet, dat is wel grappig.

0: Nou, dat dus, hè. Dat hebben ze gewoon gefixt, hè. Alles behalve boomers, die Jan en Hans. Gewoon even AI ingeschakeld voor een liedje. En laten we hopen dat het allemaal werkt. Want uiteindelijk is het doel natuurlijk om zoveel mogelijk geld in te zamelen. We gaan naar Marieke, die heeft het nieuws zometeen. Wat zit erin, Marieke?
1: Weer drugs gevonden bij een andere supermarkt. En ja hoor, het is bijna zover. Het vakantiegeld komt eraan.
0: Joehoe!
2: Ik heb mezelf eindelijk eens een bed gegund dat mijn lichaam verdient. Een heerlijke Alping Original Boxspring. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans in Oosterwijk. De Alping Studio Dealer.
3: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
4: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
5: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststofkozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
0: 5:30. Robert Vriezen die heeft de stand van zaken qua files in Brabant. Goedemiddag, Robert.
6: Ja. Goedemiddag, Ronnie. En de juiste lijst voor mijn neus, dat is ook belangrijk. 140 kilometer bij elkaar, 10 minuten vertraging op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp. 20 minuten vertraging op de A50. Vanuit Eindhoven naar Os rijdt het langzaam over 15 kilometer tussen Zon en Breugel en Uden-Zuid. Dan naar de A58 Tilburg-Eindhoven. Voor knooppunt Batadorp 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. Het rijdt langzaam vanaf Moergestel daar. Randweg Eindhoven N2 Eindhoven-Maastricht bij knooppunt de Leen der Heide. 5 kilometer file en een kwartier op onthoud. Een kwartier vertraging heb je ook als je kiest voor de N65 vanuit Tilburg naar Den Bosch. Want bij Helvoort staat 3 kilometer file. En op de N284 Arendonk-Eersel bij Hapert nog steeds 2 kilometer langzaam rijdend verkeer met een kwartier vertraging.
0: Dankjewel.
7: Omroep Brabant.
0: Ja, het is op de meeste plekken bewolkt. Er kan ook nog een buitje vallen. En vanavond dan verdwijnen de buien en klaart het op. En dan koelt het af naar een graad of 7. Morgen en woensdag opnieuw kans op regen en stevige buien. En vanaf donderdag volgt een reeks droge en vrij zonnige dagen met temperaturen boven de 20 graden. En voor nieuws naar Marieke Smit.
1: Bij een supermarkt in Den Bosch is ook drugs gevonden tussen een lading fruit. Eerder op de middag gebeurde al precies hetzelfde bij een supermarkt in Sint-Oederode. De drugs zijn daar inmiddels weggehaald en vernietigd. De politie kan nog niet zeggen om wat voor drugs het gaat en waar het precies werd gevonden. Het huis in Kaatsheuvel, waar gisteren 4 mensen onwel werden door te veel koolmonoxide, is door de politie op slot gegaan. Niemand mag er voorlopig in. Onderzoek moet eerst bepalen of het een ongeluk was of dat iemand een fout heeft gemaakt. Café 040 in Eindhoven is zijn vergunningen kwijt. Het café was al even dicht nadat er op Koningsdag een man werd neergestoken. Een van de eigenaren van het café is ook betrokken bij andere horecazaken, waarvan de gemeente vorige week ook al vergunningen introk. Het Openbaar Ministerie denkt dat een van de eigenaren iets met drugshandel te maken heeft. D66 en GroenLinks-PvdA willen dat partijen zonder leden niet mee mogen doen aan de verkiezingen. Maar dat gaat volgens de Raad van State nu nog te ver. De makers van het plan willen bijvoorbeeld dat leden iets te zeggen hebben over het partijprogramma, vertelt verslaggever Anna Bruis.
8: En je kan je voorstellen, dit is een heel gevoelig voorstel, want in de Tweede Kamer zit op dit moment één partij dat geen leden en inspraak heeft. En dat is de PVV, want die partij heeft maar één lid, Geert Wilders. En als er uiteindelijk met dit voorstel zou worden ingestemd, zou dat dus ook kunnen betekenen dat de PVV uiteindelijk uitgesloten wordt van de verkiezingen.
1: De Tweede Kamer gaat nu verder praten over het voorstel. Daarna wordt duidelijk of het plan ook echt doorgaat. Ja, het is weer bijna zover. Over een week krijgen we vakantiegeld.
0: Wacht even.
9: Yes. Zin in.
0: Ja, lekker is dat, hè? Ja. Altijd een lekker momentje in het jaar, vind ik.
1: Toch een leuk extraatje.
0: Nou, vind ik wel.
1: Ja, jongens, ik wil niet meteen de sfeer verpesten. Oh, nee. Maar voor veel mensen valt het extraatje dit jaar iets lager uit dan vorig jaar.
0: Ah.
1: Maar voor pensionados is er wel goed nieuws. Zij krijgen gemiddeld juist wel meer dan vorig jaar.
0: Gefeliciteerd, Marjolein. Wat een rotopmerking.
1: Ik moet nog even, hoor.
0: Sorry.
1: Jij bent dichterbij.
0: Ja, sorry.
1: Ja, wel echt zo.
0: Ik slik mijn woorden in nu.
1: Ja, maar goed, wat ga je nou met dat geld doen? Ja, mensen op straat hebben wel een idee.
10: Nou, ik betaal dan de openstaande rekening in de kroeg. Wij gaan de tuin helemaal verbouwen. Aan de kant zetten op de spaarrekening.
11: Als ik op kans ben, misschien ergens iets van kleren halen.
12: Dus het is niet zo dat je het in deze dure tijden, dat je het liever apart zet?
13: Nee, waarom zou ik? Ik kan het gewoon beter uitgeven. Bijvoorbeeld aan heel veel bier.
0: Ja, is prima toch? Maar ze heeft wel gelijk. Gewoon genieten van het geld, toch?
1: Ik ben er ook helemaal voor. Geld moet rollen, jongens.
0: Dat vind ik ook.
1: Ja, bewaren. Ja, nee. Gewoon lekker uitgeven. Ja, de meeste mensen bewaren hun vakantiegeld trouwens ook echt voor hun vakantie.
0: Nou, begin ik bij jou, Marieke. Waar gaat jouw vakantiegeld dan op?
1: Ja, nou, we hebben dus heel veel uitgegeven de laatste tijd aan een nieuwe tuintafel en lampjes voor in de tuin en bloemen en zo. Dus ik denk dat gaat eigenlijk gewoon daarheen.
0: Heb je zo'n grote tuin dan?
1: Nou, we hebben een heel klein tuintje, ja.
0: Maar gewoon heel veel lampjes en zo.
1: Ja, heel veel planten, heel veel, ja.
0: Ja, maar die zijn ook best duur, hè, planten.
1: Ja, dat is echt duur, joh.
0: Schrik je kapot,
1: en dan zo'n tafel nog en weet ik het allemaal.
0: Maar vind je dat niet een beetje zonde aan de ene kant? Ik heb altijd zoiets, het heeft ook natuurlijk, het heet vakantiegeld. Dus dan moet je...
1: Oh zo.
14: Ja, maar ik snap Marieke ook wel. Want het is ook wel heel lekker als je echt je eigen plekje helemaal hebt gemaakt zoals jij wil. Ja. Dan kan je echt relaxen, altijd thuis.
1: Ja. Ja, en als dan daar de zon gaat schijnen, dan voelt het als vakantie in eigen land. Hè?
0: Dat is waar. Dat is ook dus wel een vorm van vakantiegeld.
1: Ja, toch? Ja.
0: Marjolein?
14: Over 3 weken, jongens, zit ik met mijn kont in Mallorca.
1: Oh, lekker.
0: Dus voor jou komt het op het juiste moment.
14: Ik heb het zo getimed. Nou,
0: ik zal je vertellen, voor mij gaat het ook naar mijn vakantie. Maar ik moest dus afgelopen weekend mijn vakantie al betalen.
14: Oeh.
0: Dus,
14: moest even van de spaarrekening.
0: Ja, nou dat. Weet je wat, ik krijg je geld natuurlijk pas volgende maand. Of tenminste, over een week dan, zei jij. De 25e is dat voor veel mensen. Dus ik heb even een lastig weekje, zal ik maar zeggen, deze week.
14: Gewoon niet te vaak die bank-app openen.
0: Nee. Kan ik anders bij jullie misschien wat...
1: Ja, als je wat te eten wil, dan laat het me even weten.
0: Fijn!
15: Ronnie's Radio Roulette.
0: Nou, we gaan zo meteen ons spelletje spelen. Ronnie's Radio Roulette. En we gaan het even helemaal anders doen deze keer. En dat heeft hiermee te maken.
14: Oké, dit is een... Oh, nee.
0: Dit is, wat is dit toch bij jou, Marjolein?
14: Ik vind dat gewoon zo gauw als dat er een bepaalde cijfer is. Ik vind het moeilijk.
0: Ja, want voorheen vroeg ik je natuurlijk om een getal te appen tussen de 0 en 36, ja. Hè, waar het balletje op terecht zou komen. Maar ik zei al, vanaf nu gaan we het anders doen. Al is het alleen maar om Marjolein wat extra te laten oefenen met even en oneven getallen. Dat is een soort brain freeze in één keer bij jou.
14: Ja, dat gaat gewoon, is een error. Ja, kortsluiting.
0: Heerlijk. Geen idee waar het misgaat, maar in je brein dus, neem ik aan.
14: Ja, ik geef mijn brein gewoon de schuld. Ja, ik weet het ook niet, jongens.
0: Op onze social staat nog een soort bewijsfilmpje. Kijk maar eens even op Omroep Brabant Radio, op Facebook en op Instagram. Daar vind je een filmpje dat ze echt totaal op slot schieten bij het noemen van of het nou een even of oneven getal is. Dus jij moet nog even oefenen.
14: Ja, ik ga ook nu direct oefenen.
0: Nou, precies. Dus ik vraag aan jou zometeen, als Marjolein gaat draaien, dat balletje gaat gewoon in die roulettetafel, gaat dat balletje terechtkomen op een even of op een oneven getal? Dat is eigenlijk de vraag, dus dat hoef je alleen maar te appen. Even of oneven. Het appnummer heb je, neem ik aan. Hè? En anders even noteren. 06-573-28203. Gaat het balletje vallen op een even of een oneven getal? Zometeen gaan we het spel spelen hier. En natuurlijk zometeen ook onze vrienden van Weerplaza. Want ik zie ontzettend hoge temperaturen volgende week. Zometeen toch maar eens even vragen.

0: Mike Oldfield. Jaren 80 werk. Dit was Moonlight Shadow. Nou, als je zometeen mee wil doen...
1: Ronnie's Radio Roulette.
0: Met Ronnie's Radio Roulette. Dan hoef je dus nu alleen maar even te appen... of dat het balletje zometeen op een even of een oneven getal valt. En dat doe je dan naar 06-573-28203. Zometeen gaan we aan de roulette tafel draaien... het balletje erin laten rollen. En dan gaat hij ergens op terechtkomen. Dus even of oneven, dat is het enige wat je hoeft te appen. Jeroen, die is van Weerplaza. Jeroen, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Ronnie.
0: Ja, een beetje opmaat naar datgene wat er gaat komen. Alhoewel ik vandaag ook nog wel wat druppeltjes heb gezien links en rechts.
2: Nee, er trokken vandaag toch nog een aantal stevige buien over de provincie. Ook op dit moment een paar stevige buien. Bijvoorbeeld net ten westen van Roosendaal, maar ook bij Eindhoven in de buurt nu een stevige bui. Het onweer in die buien is maar 11 graden. Daarbuitenom een graad of 17. Ja, het houdt niet echt over, hè?
0: Nee, wanneer wordt het dan langzaam wat beter?
2: Nou, deze week wordt eigenlijk alleen maar beter en beter. Elke dag is een cadeautje. Al moet ik zeggen dat het morgen nog wel een klein beetje tegenvalt. Eerst vanavond en vannacht nog. Vanavond lossen de buien op en vannacht is het dan helder. Temperatuur daalt naar een graad of 6. Morgen in de ochtend nog droog, met misschien een glimp van de zon. Maar de middag raakt het bewolkt en dan valt er af en toe regen. In eerste instantie kan het nog 15 graden worden. Maar zodra het regent, ligt de temperatuur toch een paar graden lager. Vanaf woensdag gaat het toch echt wel bergopwaarts met de temperatuur. Misschien nog wel een paar buien woensdag. Tussendoor ook zon. 18 graden. En vanaf donderdag wordt het echt een feestje. Want dan gaat de temperatuur over de 20 graden heen. Met in het Pinkster weekend 25 graden of meer.
0: Tjonge, jongen, wat boffen toch. Zwembroek kan uit de kast als ik jou zo hoor, Jeroen. Toch?
2: Zeker, als het water wel koud zijn nog na al deze koude dagen.
0: Nou precies, maar lekker in het zonnetje, uit de wind. In de 25 graden is het prima om te hebben. Hey, dankjewel en een mooie avond gewenst weer.
2: Zelfs,
0: ja, komt u maar, dames en heren. Het is namelijk tijd voor... Waar is het tijd voor? Het is tijd voor...
3: Ronnie's Radio Roulette.
0: Nou, dat is lang geleden dat hij uit de kast is gekomen, denk ik. Dus ja. Ik denk dat het even allemaal aangeslingerd moest worden.
4: Ja, ik moest even zo.
0: Oh, zo. Maar jij hebt de roulette-tafel voor je neus, Marjolein.
4: Ja.
0: En ja, ik zei al, even of oneven, dat is het enige wat je hoeft te appen. In dit geval, normaal gesproken, vroegen we je om een getal tussen 0 en 36. Want er zitten natuurlijk 36 vakjes zitten erin.
4: Ja.
0: Maar even en oneven in het kader van de ervaring van een aantal weken geleden. Dat jouw brein op slot slaat op het moment dat je even of oneven moet roepen. Dus dat moet geoefend worden. Ik trek wel alvast... aan de bel,
4: okay.
0: Want inzet is namelijk niet meer mogelijk. Jij gaat draaien, Marjolein.
4: Laten we maar gewoon doen.
0: Yep.
3: Ronnie's Radio Roulette.
0: En ik vind het eigenlijk wel prima, Marjolein, als je nu zegt of het een even... Een even of een oneven getal is. Dan kunnen de mensen die dat goed hebben... kunnen zich wellicht alvast verheugen op een telefoontje zometeen.
4: Dit is volgens mij een even getal.
0: Geen zekerheid, dames en heren. Volgens Marjolein is het een even getal. Nou, goed, dan gaan we horen zometeen. Dus als je even hebt geappt... dan kan het zijn dat we je zometeen bellen... en dat je mee mag doen met Ronnie's Radio Roulette. En dan hoor je ook op welk getal die de geval is. En misschien ben je wel een winnaar van de anti-stress Brabant-bolide. Tof, toch? Tot zometeen hier.
5: Afslag Zuid.
6: Van 4 tot 7 op

0: Sexborn en Bloodline. Het is weer tijd voor...
1: Roddy's radioroulette.
0: Juist ja, zo af en toe dan jagen we het balletje door onze radioroulette tafel. En dat balletje dat komt op een getal tussen de 0 en 36, want er zitten 36 vakjes in. En ja, normaal gesproken vroeg ik je om een getal te appen waar die op terecht zou gaan komen. Maar aangezien Marjolein nog even moet oefenen op het even of oneven vlak, dachten we, laten we dat maar op deze manier dan doen. Dat is misschien net zo makkelijk eigenlijk. Jij zei dat het een even getal was, Marjolein.
2: Ja, en volgens mij heb ik het goed hoor.
0: Waar is die opgevallen dan?
2: 14.
0: Emmy, hallo.
3: Hallo.
0: Is dat een even getal? 14 jaar, hè? Toch? Ja. Jawel.
3: Ja.
2: Gelukkig. Dag 1, geslaagd.
0: Nou, dat. Jij had het goed, want jij dacht inderdaad dat het een even getal zou zijn. Waar kom je vandaan, als ik vragen mag?
3: Uit
0: Zetten-Gombos. Oké. Kunnen ze daar een antistress brabobolide gebruiken? Hebben ze die nodig daar? Is daar veel sprake van stress of valt het wel mee?
3: Altijd.
0: Nou, die staat op het spel. Die kun je zo meteen winnen. Hij viel op 14, zei je, Marjolein.
2: Ja, klopt. 14.
0: Moet ik even kijken. Want er hoort bij getalletje 14 hoort namelijk een vraag. Als je die goed beantwoordt, is die antistress brabobolide voor jou. Lukt dat niet? Dan gaan de lijnen open en dan mag iedereen uiteindelijk appen. Met hopelijk in dit geval het juiste antwoord. Balletje kwam terecht op nummer 14. En daar hoort dus een vraag bij. Even kijken. Er staat bovenaan, Emmy. Heb jij vroeger een beetje goed opgelet tijdens de scheikundeles?
3: Die heb ik niet gehad.
0: Oeh, dan zal dit misschien best een lastige zijn. Maar het kan ook zijn dat het gewoon bij de kennis in het bolletje zit, zal ik maar zeggen. Gewoon even proberen. Kijk gewoon of het lukt, ja of nee. Je had namelijk vroeger bij scheikunde, en dames en heren in Brabant, luister allemaal mee, want als Emmy het namelijk niet weet, gaan de lijnen zo open. Je had vroeger bij scheikunde het periodiek systeem der elementen. Dat was een tabel. En er stonden allerlei bekende chemische elementen in op grond van hun atoomnummer. Waren ze gerangschikt. Zo had je bijvoorbeeld zink, dat was Zn.
2: Oh, zo,
0: je had lithium, dat was Li.
2: Ja,
0: calcium is Ca.
2: Uh-huh.
0: En dan is de vraag, speciaal voor jou, Emmy, en eventueel ook voor de rest van Brabant, mocht Emmy het niet weten. Met welke twee letters werd ijzer aangegeven?
3: Ijzer? Ja, ik moet even graven.
0: Ja, graaf
3: eens.
0: Fe. Wat zei je?
3: F1.
0: F1?
2: Wow, dat vind ik echt knap.
0: En jij hebt geen scheikunde gehad?
3: Nee, heb ik niet gehad.
0: Dit schud je gewoon even uit je mouw. Zo,
2: oh,
0: hoppakee.
3: Ja,
2: nou,
3: heb ik een keer ergens opgevangen.
0: Nou, dat is hartstikke goed.
2: Dat is kei slim.
0: Het levert jou op de antistress brabobolide. Want die gaan we dus inderdaad richting Den Bosch sturen. IJzer inderdaad werd aangegeven met de letters F-E. Komt ook een beetje uit het Latijn. En ik kan jou bij deze hartelijk feliciteren. Want wat mij betreft, eindexamen scheikunde. Geslaagd, Emmy.
3: Dat was maar zo makkelijk.
0: Hey, gefeliciteerd. Blijf even aan de telefoon. Zorgen we ervoor dat de antistress brabobolide naar je toe komt. En wens ik je nog een mooie avond.
3: Ja, ik jou ook. Ja. Succes verder nog.
0: Houdoe, hè.
3: Houdoe.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
5: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Krijg nu een gratis rang-upgrade bij de Powerpop Musical en Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
9: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend Sikken-specialist.
10: 50 jaar Witoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Witoma. Bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
9: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
11: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
12: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
13: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
14: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En VitaPro helpt je daarbij. VitaPro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
15: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is tweede Pinksterdag geopend.
16: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak kopballen geven lopen een 2 tot 3 keer hoger risico op hersenziektes als Alzheimer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amsterdam UMC onder ruim 300 amateurvoetballers. Ze namen voor en na een wedstrijd bloed af. Daaruit bleek dat spelers die hadden gekopt een stofje in hun bloed hadden dat duidt op hersenschade. Het onderzoek werd betaald door de KNVB en vandaag gepubliceerd in een neurologisch vakblad. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. Dat lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. De Betuwe-route is al sinds 11 uur vanmorgen dicht omdat klimaatactivisten zich hebben vastgeketend op het spoor. De demonstranten zitten ter hoogte van Elst tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie kunnen er geen goederentreinen over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens rijden. Dagelijks gaan er zo'n 50 treinen over het spoor. Demonstranten van de actiegroep Geef Tegengas hebben vaker deze maand het spoor geblokkeerd.
19: ProRail maakt zich daar zorgen over en zegt dat het spoor geen plek is voor demonstraties. In twee supermarkten in Brabant is drugs gevonden in een partij fruit. Vanmiddag werd eerst een onbekende hoeveelheid drugs gevonden bij een winkel in Sint-Oederode. Korte tijd later gebeurde dat ook bij een winkel in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Vanwege het onderzoek wil de politie verder niks zeggen. Het weer, eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS-journaal.
20: Dankjewel. Dan naar Robert Vriezen van de ANWB. Want hoe is het met de drukte in Brabant, Robert?
21: Nou gaat het flink de goede kant op. 80 kilometer file zijn nog over van deze avondspits. Op een paar plaatsen heb je ietsje meer vertraging. Kwartiertje op de A50 vanuit Eindhoven naar Oss. Daar staat voor Veghel Noord 11 kilometer file. Dan naar de A50 vanuit Arnhem naar Oss bij Ravenstein. 10 minuten vertraging vanaf knooppunt Valburg rijdt het daar langzaam. 20 minuten tijdsverlies als je over de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven rijdt. Want er staat 13 kilometer file tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. En 10 minuten vertraging op de A58 vanuit Tilburg naar Breda bij Tilburg Reden. Of 6 kilometer langzaam rijdend verkeer.
20: Dankjewel Robert en tot later weer.
21: Alsjeblieft.
20: Hoi hoi. Wij gaan starten met het laatste uur Afslag Zuid. En dat doen we met twee hele fijne pareltjes op muziekgebied. Bluff en Hannah May, die hoor je zo meteen. Maar eerst binnen enkele ogenblikken die knaller uit de 70's van Chic. Le Freak zo meteen hier.
22: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
23: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs.
24: Creon kozijnen.
25: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
26: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
27: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
26: Precies. Hey, en NRV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid.
27: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
26: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
27: Hoppa!
26: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
25: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
28: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
29: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en deze. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijf.

0: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
1: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
2: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: Afslag Zuid.

0: Bluff en Hanna mee en ik ben niet meer bang.
1: Omroep Brabant.
2: Omroep Brabant.
0: Zometeen duiken we de 90's in met een hit van DJ Bobo. Maar eerst even naar Marjolein, want die praat je bij.
3: Dit weekend werd er gestreden om het Tilburgs kampioenschap slowbiking. Oftewel, er werd daarbij gezocht naar de allerlangzaamste fietser. De deelnemers moesten 11 meter afleggen zonder met de voeten de grond te raken. En dat bleek lastiger dan gedacht. Volgens de organisatie draait het om rust, balans en vooral veel oefenen. De opvallendste deelnemer was een jongen van 11 die met zijn 34 seconden de allerlangzaamste was.
0: Dan denk je, dat is heel makkelijk dit, hè? Maar ja, dat valt toch vies tegen
3: dat
0: uiteindelijk.
3: Dat valt vies tegen, dat zei iedereen die het probeerde wel.
0: Zo knap, hè?
3: Ja, grappig. En het slechte weer heeft tijdens Breda Jazz voor tegenvallende omzet gezorgd bij de buitentaps en terrassen. Volgens horecaondernemers bleef het op veel plekken rustiger dan tijdens zonnige edities. Toch was het festival zelf volgens de organisatie nog steeds gezellig en druk. Met veel bezoekers verspreid door de hele stad. Vooral binnen bij cafés en concerten zat het nog gewoon vol. En een compleet vergeten auto maakt nu een comeback. Want hij is uitgeroepen tot beste occasion ooit.
0: Oh.
3: En hij kost maar €3000.
0: Tell me more.
3: Het gaat om de Ford S Max. Het is een grote gezinsauto met 7 zitplaatsen. Dus dat heb jij ook, je 7 plaatsen. Dus wie weet, hè?
0: Ja.
3: Ja, volgens auto-experts is het de ideale wagen. Met veel ruimte, fijne wegligging en weinig problemen. Hij raakt een beetje uit beeld door de enorme populariteit aan SUV's. Maar nu ontdekken steeds meer gezinnen opnieuw hoe praktisch die eigenlijk is.
0: En wat lupt die, zeggen ze dan?
3: Ja, dat weet ik niet.
0: Waar lupt die? Eén op.
3: Maar hij is overal uitgekozen, dus ik denk ook dat hij best zuinig is.
0: Nou, dat zal ook wel, denk ik, want ze zullen allerlei factoren hebben gekeken, toch?
3: Ja, ze kijken dan naar wat het kost in onderhoud, inderdaad, wat hij rijdt, hoeveel ruimte heb je.
0: Nou goed, je bent weer bij. Dankjewel, Marjolein.
3: Met deze.
0: Drugs in een lading fruit. Het gebeurde op 2 locaties in onze provincie, in Sint-Oederode en in Den Bosch. Wat is er gebeurd? Zometeen even schakelen naar...

0: 80 een hit. En Somebody's Watching Me en DJ Bobo, die dacht in de jaren 90. Weet je, ik gebruik die samples gewoon. Maakte er een eigen uitvoering van. Somebody Dance With Me was dat. Het is 12 voor 6:30. Wellicht heb je het meegekregen. Gehoord hier op de radio of gelezen op onze site of in de app. Bij een supermarkt aan de Oude Vlijmenseweg in Den Bosch is er drugs gevonden tussen een partij fruit. Eerder vanmiddag werden ook al drugs gevonden in een lading fruit bij een supermarkt in Sint-Oederode. Het gaat in beide gevallen om filialen van de Lidl. Onze collega Wilco Zonneveld die ging daar even polshoogte nemen. Wilco, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Wat trof jij daar precies aan, Wilco?
1: Ja, toen ik daar in Den Bosch aankwam bij het filiaal van de Lidl, was het terrein best afgezet in de omgeving. Allerlei politielinten, de mensen die mochten de winkel niet in of uit. De politie was daar bezig met een groot onderzoek. Ik kwam daar aan en ik sprak daar met een meisje die eigenlijk moest gaan werken. Alleen die was al door haar baas geappt dat de politie daar was voor een controle en dat ze eigenlijk de winkel niet in kon. Dus die bleef daar gewoon heel trouw wachten. Totdat ze eindelijk tot het groene licht kreeg om wel te gaan werken. Maar dat heeft wel eventjes geduurd.
0: Ja, want hoe werden de drugs ontdekt? Is dat bekend?
1: Nee, ja, tussen een partij fruit zijn die drugs ontdekt. En daarna is heel veel politie dus op die zaak afgekomen. Ook zoals je al zei in Sint-Oederode. Eerder vanmiddag al een partij werd aangetroffen tussen fruit. Uiteindelijk heb ik gezien dat de drugs waarschijnlijk afgevoerd zijn met een speciaal bestelwagentje. En die gingen met onder politiebegeleiding een politieauto aan de voorkant en aan de achterkant. Reed die weg vanaf de locatie. En kort daarna werden ook de afzettingen opgegeven. En kon personeel in ieder geval wel weer naar binnen toe.
0: Ja, de winkel ook weer gewoon open toen?
1: Nee, de winkel was nog dicht. En ook toen ik daar vertrok, kon het winkelend publiek nog niet naar binnen. Die stond nog te wachten. Dus het is nog de vraag of de winkel überhaupt vandaag open gaat.
0: Nou, twee locaties, Den Bosch en Sint-Oederode. Is er iets bekend over een verband tussen die twee partijen?
1: Nee, dat hebben we natuurlijk wel gevraagd aan de politie en aan de Lidl. Maar beide willen in verband met het onderzoek eigenlijk daar nog niks over zeggen. Dus dat is eigenlijk nog afwachten.
0: Nou, wordt vervolgd onze collega Wilco Zonneveld die even polshoogte ging nemen daar. Dankjewel. En wij gaan verder met de muziek, want ook die hebben we voor je. Shawn Mendes, dit is Stitches.

0: Nou, dan krijg je toch wel een beetje vakantiegevoelens. Tenminste, als je van Frankrijk houdt natuurlijk. Hè. Frans Gal en Ella, Ella. We gaan naar Marieke. Die heeft zich namelijk gemeld voor het nieuws. Wat zit erin zometeen, Marieke?
1: Een man gooide een bom in de tuin van de nieuwe vriend van zijn ex. En ik heb nog een tip voor als je bent afgevallen en dat ook wil blijven.
2: Hou jij ook zo van gezellig tafelen? Dan is een tafel die helemaal bij jou past precies wat je zoekt. Bij Tables by Tim in Schijndel stel je hem zelf samen. Met stoelen erbij. Tables by Tim. Jouw tafel. Jouw stijl.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Profiteer deze maand van 10% korting bij Tables by Tim in Schijndel.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
5: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
4: Vragen over groei.
6: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
4: Of vragen waar je niet omheen kunt.
7: Hoe behoud ik mijn mensen?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Er is verkeersinformatie. Robert Vriezen van de ANWB. Goedenavond.
8: Goedenavond, Ronnie. Ja, ik heb één uitsmijter gevonden en die staat op de A58. Vanuit Tilburg naar Eindhoven. 5 kilometer file tussen Moergestel en Best. Met welgeteld 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel. Fijne avond, Robert.
8: Fijne avond.
0: Hoi, hoi.
2: Omroep Brabant.
0: Nou ja, qua weer. Het kan hier en daar nog wat druppel op. Sommige plekken regent het nog wat. Vanavond dan verdwijnen de buien en klaart het op. Het koelt dan af tot 1 graad of 7. Morgen en woensdag opnieuw kans op regen en stevige buien. En vanaf donderdag volgt een reeks droge en vrij zonnige dagen met temperaturen boven de 20 graden. Het nieuws krijg je van Marieke Smit.
1: John B. gooide vorig jaar een bom in de tuin van de nieuwe vriend van zijn ex in Os. Hij deed dat uit wraak, bleek vandaag in de rechtbank. De man overleefde het, maar het was een ravage. Zijn ex en 2 dochters werden al langer lastiggevallen door John, vertelt slaggever Cor Bouma.
9: De slachtoffer smeekte John om te stoppen met stalken en dreigen. Maar John zei dat hij het alleen maar erger ging maken. In de rechtbank zei John dat het allemaal wel meeviel. Maar de officier van justitie zag een patroon. John dreigde zijn ex en haar nieuwe vriend wat aan te doen. En deed dat ook door een zware bom in een tuin te gooien.
1: Het Openbaar Ministerie wil dat B 3 jaar cel krijgt, waarvan 1 voorwaardelijk. Ook moet hij behandeld worden en een contactverbod krijgen. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Iemand heeft zaterdagavond weer een pijl op een kat geschoten in de buurt van de Maria Montessori-straat in Eindhoven. In november gebeurde dat daar ook al meerdere keren. Toen raakte de kat zwaar gewond. Hoe het met de kat gaat die dit weekend is beschoten is niet duidelijk. De politie zoekt daar dan nog. Supporters van Willem II mogen zaterdag niet mee naar de uitwedstrijd in Volendam. Supporters van FC Volendam zochten gisteren na hun verloren wedstrijd tegen Telstar de confrontatie met de politie en onschuldige inwoners op. De club mag daarom geen uitsupporters meer meenemen, maar ook niet ontvangen. Willem II is daar boos over. Zij vinden dat hun supporters de dupe worden van het gedrag van anderen. In de Malediven zijn ook de lichamen van de laatste vermiste duikers gevonden. 5 Italianen kwamen donderdag om het leven toen ze grotten gingen bekijken op 50 meter diepte. Een duiker werd kort daarna al gevonden. Een speciaal duikteam uit Finland vond vandaag de andere. Je hoort NOS-correspondent Angelo van Schaik.
10: Het team uit Finland was speciaal ingevlogen omdat de eerste reddingsactie dit weekend was stilgelegd nadat ook een duiker van de marine van de Malediven afgelopen zaterdag overleed. Nadat hij boven water kwam, werd hij onwel en hij overleed later in het ziekenhuis. Dus de Finnen hebben het werk nu overgenomen.
1: De grens voor hobbyduikers in de Malediven is 30 meter diep. Er wordt nog onderzocht waarom de Italianen toch dieper gingen. Als je bent afgevallen, ken je dit probleem misschien wel. De kilo's komen er na een tijdje toch weer aan. Ja, nu blijkt uit nieuw onderzoek dat er een oplossing is om je gewicht toch stabiel te houden. Ongeveer 8500 stappen per dag zetten.
0: Oh.
1: Ja, wandelen is makkelijk, beter vol te houden dan intensief sporten. En die 8500 stappen blijken precies genoeg te zijn om zo min mogelijk aan te komen. En je kunt er dan wel al het beste tijdens het afvallen mee beginnen, want dan zit het al in je systeem.
0: Ja, ik zit even naar mijn stappenteller voor vandaag te kijken.
1: En?
0: Nog 6.500 te gaan.
1: Nou, kijk eens aan. Geweldig. Ben je met de fiets?
0: Nee, ik ben met de auto. Dus,
1: ja, dat verklaart het misschien.
0: Ja, nee, dat is jammer. Weet je, 8500 stappen, dat is ongeveer, wat is dat in afstand? Ik denk een kilometer of 5, 6 denk ik ongeveer.
1: Ja, zoiets denk ik, ja. Dat is best een stuk, vind
0: ja,
1: ik.
0: Ja, wel eens een uurtje lopen denk ik, alles bij elkaar.
1: Ja, dat, nou, dan valt het eigenlijk wel een meisje zo bekijken.
0: Ja, dus als je een uurtje wandelt per dag,
1: ja, dan kom je er.
0: Zit je eraan, oké. Okay. Wij gaan morgen maar gewoon wandelen met z'n allen.
1: Nou, wat een goed idee.
0: Goed idee, hè?
1: Ja, geweldig.
0: Ik heb 3 liedjes voor je in het kader van de muziekbestemming. Welke richting moeten we volgen om bij jouw favoriete muziekbestemming uit te komen? Ik hoor het zo meteen graag van

0: Wholehearted was er een van Extreme.
1: Muziekbestemming.
0: Ja, we hebben volgens mij drie prima liedjes uitgezocht voor je. En jij mag uiteindelijk bepalen welke kant we op gaan in het kader van de muziekbestemming. Wellicht had je de liedjes al gezien via onze socials, hè, want daar staan ze ook op. Omroep Brabant Radio, op Facebook en op Instagram. En daar kun je natuurlijk al van je laten horen. Dat waarderen wij enorm, sowieso als je ons volgt. Eigenlijk wel de moeite waard, omdat er af en toe ook leuke dingen te winnen zijn. En omdat er soms ook best geinige filmpjes erop staan. Kijk even op Omroep Brabant Radio, Instagram en op Facebook. En dan kon je zien dat dit de liedjes waren voor de muziekbestemming van vandaag.

0: wordt jouw muziekbestemming?
1: Ja, laat het vooral nog even weten in de app als je het nog niet via de socials hebt gemeld. Want we tellen natuurlijk alle stemmen bij elkaar op. Hè. Zo simpel werkt het. Wil je dat we linksaf gaan richting de darts? Come back my love. Rechtdoor naar Mel en Kim. Showing out, get fresh at the weekend. Of wordt het rechtsaf naar Entwine en Happy. Je kunt appen totdat ik straks aan die bel trek. Betekent dat je nog een minuutje of zeven ongeveer hebt om van je te laten horen. 06-573-28203. Linksaf naar de darts. Come back my love. Rechtdoor naar Mel en Kim met Showing Out, Get Fresh at the Weekend. Of toch rechtsaf richting Entwine en Happy. Nou, even appen. 06-573-28203. En dan maken we zometeen de balans op. Onder meer naar Amy Winehouse.

0: draai ik over de rivier, want ik moest heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel, wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, nou, een octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel wat.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van...

0: Is dat toeval of niet? Ik draai dit liedje van de Purple Disco Machine en ik zie in de verte gewoon blauwe lucht. Een zonnig liedje, blauwe lucht? Of zou dat daar niks mee te maken hebben?
1: Nee, ik denk dat je vanaf nu iedere keer dit liedje moet draaien gewoon als het regent.
0: Precies, want aan de linkerkant zie ik wolken en ik zie aan de rechter...
1: Dus misschien zei... moet je hem straks dan nog een keer, dan heb je ook aan de linkerkant.
0: Ja. Ingewikkeld ook.
2: Muziekbestemming.
0: Drie leuke liedjes volgens mij. En één van die drie gaan we zo meteen draaien. Welke, dat hangt volledig van jouw keuze af. Want er is lekker gestemd via onze socials. Omroep Brabant Radio op Facebook en op Instagram. Dank je wel daarvoor. Ja, en ook via de app. Ik ga wel alvast de app aan de bel trekken. Want appen kan namelijk niet meer. We gaan de balans zo meteen opmaken. Althans, dat gaat onze computer doen.

0: Ja, ik vond het lastig. Ik vind het heel lastig om uiteindelijk te kiezen. Wellicht vond jij het makkelijker.
1: Wat wordt jouw muziekbestemming?
0: Entwine was rechtsaf. Rechtdoor Mel & Kim, Showing Out. En linksaf The Darts, Comeback My Love. Dat was een hele oude. Die andere van Mel & Kim komt uit de jaren 80. En die van Entwine, die deed je toen mee aan Idols volgens mij, toch?
2: Oh, zijn zij daarvan?
0: Ja, dat is inderdaad. Oh. Happy. Leuk om weer een keer te horen.
2: Ja.
0: Maar goed, hey, wij hebben het niet voor het zeggen. Jij hebt het voor het zeggen. Dat kon door te appen naar 06573-28203. Of je stem achter te laten via onze socials. Jij hebt niet alle wijsheid in pacht, Marjolein. Het enige wat jij weet, welke kant we sowieso niet opgaan.
2: Ja, en dat is toch wel helaas linksaf.
0: We gaan niet naar de darts.
2: Nee, gaan we niet doen.
0: Jammer.
2: Ja, sommigen zeiden al, leuk, heb ik lang niet gehoord.
0: Nou, dat,
2: maar,
0: inderdaad.
2: Hey, sorry.
0: Zet ik er even een streep doorheen. Het wordt niet linksaf. We gaan niet naar de darts en Comeback My Love. Als je daarop gestemd hebt, dan hoop ik dat je tevreden bent met de uiteindelijke keuze. Want wij stoppen alle stemmen in de computer. En die gaan het ons vertellen of dat wij rechtdoor gaan naar Mel & Kim of dat we rechtsaf gaan richting Entwine. Ik druk even op enter. Waar gaan we naartoe?
3: Rechtdoor.
0: We gaan rechtdoor, we gaan naar de ethies.
3: Muziekbestemming bereikt.
4: Chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop.

0: duidelijk zijn. We gingen niet linksaf. Eigenlijk best jammer. We gingen niet richting The Darts en Come Back My Love. We gingen rechtdoor naar Mel en Kim en Showing Out Get Fresh at the Weekend. Dat werd uiteindelijk de muziekbestemming. Want ook werd het niet rechtsaf richting Entwine en Happy. Nou, dit was bijna afslagstijd voor deze maandag. Morgen dan zijn we er uiteraard gewoon na vieren weer. Ja, en we zijn deze show eigenlijk vandaag gestart met een klein onderzoekje naar aanleiding van datgene wat ik tegenkwam tijdens mijn wandeldagen in onze prachtige provincie. Want ik loop niet alleen door natuurgebieden, ik zei het al, maar ook wel eens door een dorp of een stad. En als je in een stad komt, ja, dan moet je oversteken. Dan moet je natuurlijk netjes op de knop drukken voor de voetgangers. En het verbaasde mij dat je soms echt een ontiegelijk sprintje moet trekken om veilig aan de andere kant te komen. Met andere woorden, het zogenaamde stoplichtsprintje. Ik denk, ligt dat nou aan mij of is dat misschien herkenbaar? Dus ik had een filmpje op mijn socials gezet. Nou, heel veel mensen zeiden, ja, hartstikke herkenbaar.
1: Super herkenbaar.
0: Ik gooi het ook even in de groep hier in Afslag Zuid. Ja. Het was 84%.
1: 84%?
0: Ja, en sterker nog, er kwamen ook al wat mensen met locaties van daar en daar. Moet je ook rennen voor je leven.
1: Ja, wat mij nog het meest bijbleef was, zei iemand oversteek tussen een bejaardenhuis en een fysiopraktijk.
0: Precies.
1: Dat moet toch juist rustig aan zijn.
0: Wat een plek, daar zou je zeggen, dat stelden ze het even wat relaxter in.
1: Toch?
0: Maar niet dus in dit geval. Nou, laten we afspreken dat we, wat ik straks ook al zei, dat we morgen locaties gaan aan.
1: Ja, ik ben heel erg benieuwd waar in de provincie dit allemaal speelt.
0: Precies, dus waar tref jij ook dit soort stoplichtsprintjes aan? Of waar moet je een stoplichtsprintje maken? Dat is eigenlijk een beetje de vraag. Daar duiken we morgen in. Want dat het herkenbaar is, dat mag inmiddels wel duidelijk zijn. En we kregen zo ontiegelijk veel duimpjes omhoog. En ja, 84%. Dan is het volgens mij zo klaar als een klontje. Dus morgen op zoek naar locaties in onze provincie. En dan gaan we ook nog even contact proberen te zoeken met een verkeersdeskundige die ongetwijfeld alles kan vertellen over de instellingen rondom de oversteekplaatsen en de verkeerslichten. En morgen dus weer, na vieren. Mooie avond nog.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
7: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl. Ludenburg zet Whirlpool in de spotlight. Tot en met 24 mei profiteer je van 10% korting op veel Whirlpool-apparaten. Met daarbovenop cashbacks en leuke extra's. Ontdek de actie in onze winkels of op ludenburg.nu. Inclusief de Ludenburg-service. Ludenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen. Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
8: Zo. We zitten midden in een verbouwing. We doen het zelf, maar gebruiken wel professionele spullen. Van bouwcenter Swinkels in Lieshout uiteraard. Keukens, badkamers, tegels, deuren, kasten en natuurlijk alle soorten gereedschappen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt. Bouwcenterswinkels.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Amateurvoetballers die tijdens een wedstrijd een bal koppen hebben direct na de wedstrijd meer stoffen in hun bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC.
11: Na 24 tot 48 uur waren deze veranderingen in het bloed niet meer zichtbaar. Dat die bloedwaarden weer normaliseren, betekent niet per se dat het onschuldig is. We denken dat we hier kijken naar een soort van stofwolken die vrijkomen bij schade. En als de stof blijft liggen of gaat liggen, betekent niet dat er geen schade meer is.
10: Over de gevolgen voor de langere termijn weten onderzoekers nog weinig. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. De luchthaven werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters en zorgen over een hoge werkdruk.
12: We zijn al maanden bezig om de problemen aan te dragen en te signaleren voor zowel Schiphol als de beveiligingsbedrijven. En een heleboel beveiligers zijn van mening dat zowel de bedrijven als Schiphol niet adequaat met die signalen omgaan.
10: Schiphol adviseert om op tijd op de luchthaven te zijn. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt verdacht van het jarenlang stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. De vrouw werkte de afgelopen jaren in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan sieraden hebben verkocht bij goudinkopers. Het weer: in de loop van de avond nemen de buien af. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak een kopbal geven, hebben direct na een wedstrijd meer stoffen in hun bloed die betrokken zijn bij hersenschade. Hoe vaker een speler kopt en hoe harder de klap op het hoofd, hoe groter dat effect is, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Voor het onderzoek werd voor en na een wedstrijd bloed afgenomen bij ruim 300 amateurspelers. Eerder bleek al dat koppen het risico op hersenziektes als Alzheimer verhoogt. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar om koppen in het voetbal zoveel mogelijk te beperken. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Klimaatactivisten blokkeren sinds 11 uur een deel van de Betuwe-route. Daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. De activisten hebben zich vastgeketend bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. ProRail maakt zich zorgen over dit soort demonstraties en zegt dat het spoor daar niet voor bedoeld is. De zanger en medeoprichter van Dr. Hook en The Medicine Show is zaterdag overleden. Dennis Le Corriere had in de jaren 70 en 80 grote hits met de band, zoals Baby Makes Her Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en Sylvia's Mother.
3: Sylvia's mother says, Sylvia's packing. She's gonna be leaving today.
2: Dennis Le Corriere is overleden aan de gevolgen van een nierziekte. Hij was 76. Het weer in de loop van de avond nemen de buien af. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 17:50. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.
2: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
3: Go ahead.
2: I want to get into it, man, you know.
3: Go ahead.
2: Like a sex machine, man.
3: Yeah.
2: Moving, doing it, you know.
3: Yeah.
2: Can I count it off?
3: Go ahead.
2: One, two, three.

0: Zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel, wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, een octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel wat.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van ons.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. Door de actie lag het treinverkeer op het traject grotendeels stil. Pas sinds een uur of zes is het treinverkeer volledig hervat. Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. In het Catshuis in Den Haag is op dit moment een overleg bezig tussen het kabinet en de gemeente. De gemeente hadden om dat overleg gevraagd na alle protesten en al het geweld rondom de opvang van asielzoekers. De gemeenten vinden dat ze niet genoeg steun krijgen vanuit Den Haag, zegt verslaggever Eva Wiesing.
3: Zij zeggen, wij voeren gewoon de wet uit die hier in Den Haag gemaakt is. En als politici dan zeggen van het geweld, dat veroordelen we, maar in één zin tegelijkertijd ook hun zorg uitspreken en hun begrip uitspreken voor bezorgde burgers, dan vinden ze dat ze voor de bus worden gegooid.
2: Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn bij het overleg aanwezig. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft hij te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig, later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant luistert.
1: Daar kan niet anders.
0: Op FM, DAB+,
2: online
3: en via de gratis Omroep Brabant app.
0: Dit is Omroep Brabant.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijkgezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kijk gezellig.

0: Peter Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komen vanuit het kabinet een speciale organisatie om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van asielopvang. Dat heeft premier Jette gezegd na het overleg tussen het kabinet en gemeenten over de spanningen rond de asielopvang. Jette zei dat het kabinet eraan werkt om de instroom omlaag te krijgen en dat er op alle plekken in Nederland asielopvang moet worden gerealiseerd. En dat het kabinet gemeenten daarbij gaat helpen.
3: Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende. En daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeenten hier extra bij kan ondersteunen, zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken. En we kijken ernaar uit om de komende weken dit verder met elkaar uit te werken.
2: Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. De actie op het spoor van de Betuwe-lijn is voorbij. De actievoerders die zich hadden vastgeketend zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen bij Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Een groot deel van de dag lag het goederenvervoer op het traject stil. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft Musk te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. De advocaat van OpenAI noemt de rechtszaak een hypocriete poging om een concurrent te saboteren.
4: This lawsuit was a hypocritical attempt to sabotage a competitor and to overcome a long history of very bad predictions about what OpenAI has been and will become.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant.
1: Kei, goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei, goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei, goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei, goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei, goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar ja, ik ben

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal.
3: Er komen vliegende teams om gemeenten te ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeente en het kabinet in het Katshuis. De gemeente had om het overleg gevraagd na de onrust rond de komst van AZC's in verschillende gemeenten. Zo kwam het tot rellen in Loosdrecht vanwege de komst van de opvang in het voormalige gemeentehuis. Namens de VNG was burgemeester Dijksma van Utrecht naar Den Haag gekomen. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan voor lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met de Israëlische instellingen te verbreken. In het raam van de bestuurskamer, in het hoofdgebouw, werden Palestijnse vlaggen en spandoeken opgehangen. Rond 8 uur vanavond heeft de politie de twee banden ontruimd. De Cubaanse regering beschuldigt de VS ervan een frauduleuze zaak op te bouwen om het eiland aan te vallen. Dat zegt de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez op X. Hij reageert ermee op berichten van de Amerikaanse nieuwssite Axios. Dat meldde dat Cuba drones heeft gekocht van Rusland en Iran om de Amerikaanse basis Guantanamo Bay mee aan te vallen. Rodriguez noemt die bewering leugenachtig en belachelijk. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwelijn zijn eerder vanavond verwijderd door de politie. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. De demonstranten zaten ter hoogte van Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie lag het treinverkeer op het traject vrijwel stil. Tot nu toe duurden dergelijke acties meestal zo'n 2 tot 3 uur. Maar dit keer slaagden de actievoerders erin om het treinverkeer ver langer plat te leggen. Het weer, de laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: tweede Pinksterdag gaat Omroep Brabant met de Rode Loper naar de wereld van de films. Pretty woman.
1: De 70 beste, meest herkenbare en succesvolle filmhits komen voorbij.
0: Dus ga lekker in je rode stoel zitten, pak je popcorn en drankjes erbij en laat je verrassen.
2: Under the sea, under the sea.
0: Tweede Pinksterdag tussen 12 en 6.
1: De filmhits top 70 op Omroep Brabant.

mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: Je kent ze wel en hebt ze vast al eens gezien.
1: Maar zo dichtbij, dat zie je normaal nooit.
0: Wat gebeurt er in de Beekse Bergen als niemand kijkt?
1: Hoe leven de dieren echt?
0: En wat maken hun verzorgers elke dag mee?
1: Ontdek het in het nieuwe seizoen van Op Safari.
0: Dichterbij dan je denkt. Nu te zien op Brabant Plus.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeenten en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jetten na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. Door de lange wachtrijen op Schiphol vandaag hebben enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er morgen weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds vandaag werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: Op Tweede Pinksterdag gaat Omroep Brabant met de Rode Loper naar de wereld van de films. Pretty woman
1: walking down the street. De 70 beste, meest herkenbare en succesvolle filmhits komen voorbij.
0: Dus ga lekker in je rode stoel zitten, pak je popcorn en drankjes erbij en laat je verrassen.
2: Under the sea, under the sea.
0: Tweede Pinksterdag tussen 12 en 6.
1: De filmhits top 70 op Omroep Brabant.

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld kon hij toen naar eigen zeggen niet opbrengen. Hij zou daarbij nu hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf. In Kenia zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 30 gewond geraakt bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. De minister van Binnenlandse Zaken sprak van gewelddadige en illegale protesten die waren gekaapt door politieke actoren. Volgens hem zijn 348 mensen opgepakt. Hoe de 4 dode slachtoffers om het leven zijn gekomen, zei hij niet. Maar ooggetuigen zeggen tegen lokale media dat de politie in Nairobi met scherp schoot op betogers. De politie in Nederland heeft 22 demonstranten gearresteerd die 2 gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur heeft de politie de 2 panden ontruimd. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walcheren met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.
6: You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna be.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg afgelopen avond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. In San Diego hebben twee schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Hij zei toen dat hij zoveel geld niet had. Om de borgsom toch te kunnen voldoen zou hij hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.